NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. Wil je meer werk van Lili Boulanger in de lijst? Of toch liever Maurice Ravel? Of gaat je stem naar Ludovico Einaudi? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand in Dinxperlo is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. En een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed vorig jaar. Ze was 91 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille en dit was Johannes Brahms de Intermezzi, gespeeld door de pianist Maria João Pires. Zij speelt dat trouwens best wel snel, als je het mij vraagt. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Vandaag gaan we een hoop mooie muziek luisteren. We gaan de dag lekker rustig opstarten. En we gaan Korngold luisteren in het ochtendconcert. We gaan Bach luisteren. Maar welke Bach, dat vertel ik je later. En als eerst eventjes dit. Debussy, Claude Debussy en Franck Tortelier. Dit zijn de prelude voor piano's.

0: Ja, zo heb je de muziek van Claude Debussy misschien wel nog nooit eerder gehoord. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht zelfs dat het een beetje leek op het strijkkwartet van Maurice Ravel. Nee, het is Claude Debussy in een herbewerking door de jazz-vibrafonist Franck Portelier met het Debussy Quatuor. Nou, ik kan alleen maar zeggen, ik ben er wel van onder de indruk. Deze gaat sowieso op de lijst. Over dingen die op de lijst gesproken kunnen, die op de lijst kunnen gesproken. Ik heb wel zin om een wat langer stuk muziek te luisteren.
1: Het ochtendconcert.
0: Het ochtendconcert. Als je NPO Klassiek en voor de dag wat langer luistert, dan weet je dat we overdag altijd een beetje kortere dingen draaien. Weet je, dan ben je in de waan van de dag, heb je niet overal tijd voor. Maar dit moment, 4:15 ochtends, dit is van ons. Even echt een diep werk induiken. En dat doen we vandaag met Korngold. Tja, Erich Wolfgang Korngold. Hij is gek genoeg niet enorm beroemd geworden, terwijl hij wel echt omschreven werd als de Mozart van de 20e eeuw. Een echt wonderkind. Hij begon met het opbouwen van een oeuvre toen hij 5 was. En hij werd als jonge Duitse man ook al snel opgepikt door Hollywood, door de Yanks. En hij verhuisde naar de VS en hij ging daar ook heel veel filmmuziek schrijven. Je hebt het dan hier over jaren 40, jaren 50. Hij zette, en zelfs in zijn naam werd hij met Mozart vergeleken. Want ja, die Wolfgang, hè, op de tweede plek. Erich Wolfgang Korngold. En net als de muziek van Mozart is de muziek van Korngold moeiteloos. Makkelijk in elkaar gezet. En alsof de man hem al van bovenaf werd ingefluisterd. Daar gaan we even naar luisteren. Dus zijn vioolconcert, de eerste 2 delen, door violist Arabella Steinbacher.

0: Het vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold. En dan het eerste en het tweede deel. Je hoorde de violist Arabelle Steinbacher. En begeleid door het orkest Gulbenkian Stichting Lissabon. Onder leiding van Lawrence Foster. Ja, en dat was vandaag in het ochtendconcert. En ik kan alleen maar zeggen, die Korngold. Ik ken weinig van zijn muziek. Maar het is altijd zo mooi, zo expressief en zo kleurrijk en creatief. En ik kan, ja, ik vind het gewoon toch wel echt met recht dat we hem een wonderkind noemen. En een van die grote meesterlijke talenten van de vroege 20e eeuw. Oké, ik heb wel zin om wat verstillende muziek te luisteren. Dit is een koorwerk van de componist Pavel Ukaszewski, gezongen door het ensemble Tenebrae. En het heet Ave Maria.
1: Voor de dag met Camille Jansen op

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, soms kan je bij een componist gewoon horen uit welk land deze muziek komt. En zeker bij de wat oudere muziek. Ja, toegegeven, dit werk, Ave Maria van Paweł Lukaszewski, klinkt misschien niet typisch Pools. Maar wie weet hoor je het bij het volgende stuk wel. Ik ben wel benieuwd of jij weet uit welk land de muziek komt van dit werk. Ik geef je drie opties. Het is of A, Zwitserland, B, Bulgarije of C, Frankrijk. Dit is best een ingewikkeld spelletje. Ik ga een stuk muziek laten horen en jij mag mij vertellen uit welk land dit werk komt. Zwitserland, Bulgarije of Frankrijk? Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luisterapp. Dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zometeen.

Daniel Trifonov die speelt hier muziek van Wilhelm Friedemann Bach. En daarvoor hoorde je... Ja, wat hoorde je daarvoor eigenlijk? Dat is eigenlijk de vraag die ik je vandaag wilde stellen. Wat is eigenlijk... Uit welk land kwam nou de componist van het werk wat we net luisterden? Ja, en Henry had het goede antwoord. Frankrijk. Goedemorgen Henry, fijn dat je luistert. Het concert voor cello en orkest van Frank Martin, Christian Poltera op cello en het Malmö Symfonieorkester. En nog een andere leuke comment trouwens. Goedemorgen Ron, die zegt... Korngold, dat is mooi, maar meer ook niet. Ja, ben ik eigenlijk ook wel weer mee eens. Het is inderdaad heel mooi, maar meer ook niet. Het is gewoon, je kan er heerlijk bij wegkwijnen. Maar het is ook weer niet zo dat je nou... Als ik naar een onbewoond eiland zou gaan, laat ik het dan zo zeggen. Dan staat Korngold niet bovenaan mijn lijstje. En je hoorde dus net inderdaad muziek van Wilhelm Friedemann Bach... Niet Johann Sebastian, niet de Bach waar iedereen als eerst aan denkt, maar Wilhelm Friedemann, een van de zoontjes van Johann Sebastian. Ja. Nou, we gaan even luisteren naar muziek van Philip Glass. Dit is zijn Four Melodies. En straks in het volgende uur natuurlijk nog veel meer mooie muziek en een klein gedichtje van Vassalis. Dus dat en nog veel meer. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag en blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was, zo'n beetje, dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een zogenoemde vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EW Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: NPO Klassiek.

0: De Chant de l'Aube van Jean-Roger Ducasse, gespeeld door de Nederlandse pianist Florian Verwij. Goedemorgen, fijn dat je luistert. En voordat we verder gaan, staan we even stil en zwaaien we de nacht uit met een gedicht. En dat wil ik vandaag doen met een gedicht van Margaretha Vassalis. Dat heet Luchtspiegeling.
1: Dichten van de nacht.
0: Midden in deze woestenij van zon, stenen en droog gewas, zie ik opeens mijn eigen land onaangetast door deze brand. Bleek water, mist over een wei, zie ik hoe koel en zacht dat was. Als de dunne, dode maan die overdag is blijven staan, maar meer dan herinneringen, begeerlijker dan enig ding, zie ik verre water blinken en trachten mijn ogen het niet te drinken.

Een fantasie die begint met één noot. Upon One Note, origineel geschreven voor 5 viola da gamba's door Henry Purcell, maar nu op piano gespeeld door Anthony Romaniuk. Aan de ochtend is nog vroeg. Ik moet met de auto naar mijn werk, over de snelweg. Misschien jij ook wel. En vaak, als ik 's ochtends naar Hilversum rijd, dan denk ik aan dit stuk, Quiet City, van Aaron Copland.

0: Stille stad, Quiet City. Dit is een stuk van Aaron Copland, Amerikaanse componist. Hier nu gespeeld door de trompetist Alison Balsam. En ja, wat kan trompet toch mooi en eenzaam zijn. Samen begeleid door het Britten Sinfonia. Ik heb al zin over mooi en eenzaam gesproken. Om wat muziek van Johann Sebastian Bach te luisteren.
1: Onverwacht.
0: Maar als je NPO Klassiek en Voor de Dag al wat langer luistert dan vandaag, dan weet je dat we dat altijd net even met een twist doen. Altijd net even op een andere manier dan waar de grote Johann Sebastian het zelf voor bedoeld heeft. En de meest gekke dingen komen voorbij. Mijn doel is om een muziekstuk, muziekinstrument te vinden wat zo weird is en zo raar dat als je de noten van Bach erop speelt, die over het algemeen gezien toch altijd wel goed geschreven zijn, dat het eigenlijk niet meer werkt. Ik ben eigenlijk aan het testen wanneer houdt de muziek van Bach op met mooi zijn. Nou, vandaag proof of the pudding. Vandaag een relatief voor de hand liggende accordeon. Dat heeft ook nog wel een klein persoonlijk verhaaltje. Ik ben namelijk een stuk aan het schrijven op dit moment voor een ensemble uit Almere. Een heel mooi ensemble, Black Pencil. En die bezetting is raar, joh. Dat is namelijk panfluit, blokfluit, altviool, gong en accordeon. Nou, ik was ermee bezig en toen moest ik denken aan dit.

In mijn beste IJslands is dit Ljúr. Ja, dat zal ik wel niet goed uitspreken. Maar het is in ieder geval een arrangement van een compositie van Hildur Guðnadóttir. Ja jongens, sorry, dit is moeilijk. Je hoorde de mezzosopraan Emily D'Angelo en de basklarinet Christian Vogel en contrabas Norbert Waren. We gaan even naar een goede gouden ouwe. Dit is Souvenir d'un lieu cher van Piotr Ilyich Tchaikovsky. En met de violist Janine Jansen, Hollands trots en het Mahler Chamber Orchestra.

0: Muziek van Piotr Ilyich Tchaikovsky, Souvenir d'un lieu cher. Je hoort violist Janine Jansen en het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Daniel Harding.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: De Finse componist Aino Juhani Ratavara die schreef een bijzonder stuk, Cantus Arcticus, met een concert voor orkest en voor tape. Tape, dat riep vraagtekens op. Het is geen elektronische effecten of een soort synthesizer of zo. Nee, echte vogelgeluiden uit de Finse moerassen. Je hoort onder andere zwanen en watvogels opgenomen vlak bij de Poolcirkel. En Ratavara die mixte dan live met het orkest. En zo speelt de natuur zelf ook een beetje mee.

0: Wat een mooie manier om de muziek, om de natuur in muziek in beeld te brengen. Dat is echt heel erg knap gedaan. Aino Juhani Rautavaara, Finse componist, schreef een concert voor orkest en tape, waarbij hij dus vogelgeluiden uit de Poolcirkel verwerkt met een orkest. En wat ik er heel mooi aan vind, is dat het orkest eigenlijk helemaal niet zo heel veel aandacht vraagt. Het draait vooral om die vogels. Cantus Arcticus. Ik heb wel zin om een klein spelletje met je te spelen. Als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, dan weet je dat we iedere week eventjes een beetje de staat van jouw taalkennis testen. En het Nederlandse vocabulaire, want ja, iedereen denkt altijd dat het Nederlands een soort keukenduits is met zo'n 1500 woorden en dan is het wel klaar. Maar dat is niet waar. We hebben heel veel woorden die we alleen te weinig gebruiken. Ken jij bijvoorbeeld het woord frenetiek? Frenetiek. F-E-R-N-E-T-I-E-K. Frenetiek. Een voorbeeldzinnetje. Marietje, die kookt altijd op een frenetieke wijze. Betekent dat A, als een enthousiasteling, B, als een bezetene, of C, als een vegetariër? Marietje kookt altijd op een frenetieke wijze. A, als een enthousiasteling, B, als een bezetene, of C, als een vegetariër? Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: Woorden die we alleen te weinig gebruiken. Ken jij bijvoorbeeld het woord frenetiek? Frenetiek. F-E-R-N-E-T-I-E.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het eerste strijkkwartet van Dmitri Shostakovich. En je hoorde het eerste deel, Moderato. En het tweede deel, Moderato. Ja, waarom niet? Gespeeld door het Quartetto Cassals. Best een donker stuk, maar wel heel erg mooi. Ja, en op de vraag wat het woord frenetiek betekent. Hoop leuke reacties in de NPO Luister-app. Jongens, wat zijn we al met veel mensen wakker? Willianne die zegt het betekent geestdriftig. En Mark die zegt antwoord B. Ja, antwoord B was als een bezetene. Koen die zegt het lijkt nogal op het Engelse frenetic. Vast vanuit het Frans, dan wel Latijn. Dus ik zou zeggen bezetene. En ook Henk die zegt dat. En nog even Laurens, die zit een voice memo in. Waarin hij zegt dat hij zit te tobben tussen enthousiasteling of als een bezetene. Maar toch voor optie B gaat. Ja, het woord is inderdaad als een bezetene. Frenetiek betekent dat je iets doet met geestdrift. Als een bezetene. Het Nederlands heeft het bijvoeglijk naamwoord frenetiek in de 16e eeuw aan het Frans ontleend. Het Franse frenetiek. Bezeten of dol. En dat komt dan weer via het Latijn van het Griekse freneticos. Waanzinnig. Ik ben niet de enige die dat doorheeft. Dat vond ik meneer Schutte ook al. Of mevrouw Schutte. Dat bijvoeglijk naamwoord is dan afgeleid van het woord fren, geest of inborst, waarbij de emoties dan huizen. Dus nou, nu weet je het. Volgende keer dat jij of staat te koken, een tomaat staat te snijden of gewoon in een meeting opeens het idee krijgt, dan ben je niet bezeten. Jij bent gewoon frenetiek. Laten we het daarbij houden.

Een prachtig en mooi en simpel, nou niet simpel, maar eigenlijk gewoon een heel mooi lied om mee wakker te worden. Van Franz Schubert, Zögernd Leise. Anna-Sophie von Otter, mezzosopraan, begeleid door pianist Bengt Forsberg. En ook begeleid door vrouwenstemmen van het Zweeds Radiokoor. Dit is echt niet simpel. Het is vooral gewoon ontzettend warm wakker worden, vind ik in ieder geval. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. En zometeen gaan we natuurlijk verder met nog veel meer mooie muziek in de ochtend met Albert Hunkar. Zij heeft een ontbijtgast, zij heeft een cryptogram. Zij heeft natuurlijk altijd muziek. Daarover gesproken, nog een klein stukje van Children's Corner van Claude Debussy dan, om het af te leren. Fijn dat je luistert. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Hou je van Henriette Bosmans? Of hoor je liever Mozart? Of iets van Händel? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
2: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
3: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel, met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma, klassiekaanderijn.nl.
2: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
4: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg, beleeft zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
5: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. Dit jaar is tot nu toe 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes, vorig jaar in totaal 18 keer. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Die berg bestond uit hout en snoeiafval. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet, is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder is er vandaag veel bewolking. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
11: Het was gisteren bijna alsof ik in mijn andere leven in Jamaica was. Ik kwam thuis na de ochtend. Ik kon niet door de slagboom. Stroomstoring. Dat bleek in de wijde omgeving het geval te zijn. En het duurde tot diep in de middag. Geen wifi, koelkast dicht houden. Alleen maar koud water uit de kraan. We zijn een land in ontwikkeling. Maar dan zonder het tropenweer en de zachtaardige mensen. Wennen. Goedemorgen.

0: Dat waren Valses Poéticos, de poëtische walsen van Enrique Granados. Je hoorde Xiaoyin Wang op piano. Het is dinsdag 22 september. Korte blik op de voorpagina's. De hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen pleit voor gevangenis light, meldt het AD. Als meer gedetineerden overdag gewoon naar hun werk gaan, kost dat minder en helpt het celtekort tegen te gaan. Met talloze regeringsleiders en staatshoofden bij elkaar voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties dient zich de vraag aan of de VN nog wel functioneert. In de Volkskrant een verhaal over het vetorecht dat hervormingen van de VN in de weg staat. En dan goed nieuws voor de bijna 10 miljoen ex-gebruikers van Hives. Precies 22 jaar na de oprichting komt het sociale netwerk terug. Dat las ik in de Telegraaf. En ook dat er geen verslavende algoritmes zijn die je urenlang aan je telefoon vastklinken. Straks meer uit de kranten. Martine van Poeteren schrijft het overzicht. Er is ook nieuws, het cryptogram en meer. Techniek vandaag Erik Mulder. Goedemorgen, Erik. Muziek uitgekozen door Jacobus den Herder en Marjelle van Kilstonk doet de regie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: We noemen elkaar allemaal hele rare namen deze week.
1: Redelijk.
0: Ik denk dat komt door de opwinding over de stembus.
1: Ja, zeker.
0: Voel je dat ook?
1: Ja, nee, want ik had net al ergens in mijn oor iets. Dus volgens mij zijn ze ergens.
0: Ja, zullen we gaan kijken?
1: Zeg ik weer, Andrea. Potverdorie, joh.
0: De naam is Aldit, met heel veel letters.
1: Ja.
0: Even kijken, jij hoort ze. Ab Nieuwdorp, meld je. Ja. Goedemorgen, Ab.
2: Goedemorgen, Aldit. Ja, en naast mij Pieter. En
3: Pieter. Ja, ik ben er ook, Aldit. Ja. Goedemorgen.
0: Hallo, Pieter. Waar gaan jullie naartoe, jongens? Ik zeg altijd jongens.
3: Ja, maar wij hebben heerlijk overnacht in een hotel in Ommen aan de rivier. Met zicht op de rivier. Niks van gezien, want het was pikkerdonker.
0: Ja.
3: En we gaan nu kijken hoe het hier in Ommen eraan toe gaat. We gaan stemmen ophalen de hele dag hier in de regio.
2: Ja, bij een meneer die scheepsbouwer is, scheepstuurman, en met de toepasselijke achternaam Veerman. Hoe mooi wil je het hebben?
0: Nou, dat is alsof je het hebt geproduceerd. We komen straks bij jullie terug. Veel plezier alvast daar.
3: Dankjewel.
0: En voor de luisteraars, welkom bij de ochtend.
4: De klassieke top 400 stembus. De enige uitstoot is klassiek.

0: Hartstikke leuk dit. Nuts, crackers and borrowed pieces, hoorde je. En daar weer de bloemendans van, de bloemenwals moet ik zeggen. Wolf Kerschek maakte iets moois van Piotr Ilyich Tchaikovsky's werk. Je hoorde ook, je hoorde op saxofoon, wou ik zeggen, Asia Fatieva. Ja, Marjelle, de luisteraars die zijn ontzettend bezorgd over Andrea. En dat begrijp ik, want ze horen steeds mij maar.
1: Ja, nou, ik ben ook heel blij met jou altijd.
0: Dank je.
1: Nee, dit verhaal is als volgt, en ik mag het ook vertellen van Andrea. Andrea zou op vakantie gaan, maar werd hartstikke ziek. Ze kreeg een enorme griep. Dus ze heeft 2,5 week in bed gelegen met griep.
0: Ja.
1: En nu hebben wij haar toch nog eventjes 1,5 week op vakantie gestuurd. Want ze had helemaal al de hele zomer doorgewerkt.
0: Precies.
1: Ze is terug vanaf 2 oktober. Er is niks ergs, maar ze heeft het flink te pakken gehad.
0: Ja, ze heeft gewoon even de tijd nodig om goed te herstellen.
1: Ze is niet overspannen, echt niet. Maar ze is nu gewoon even lekker op vakantie. En die griep die had er echt te pakken. Ze kon niet meer praten.
0: Dus even expectation management. Ik zit er deze hele week. En volgende week ook nog een paar dagen.
1: Hans ook nog.
0: En Hans ook. En daarna is Andrea weer terug.
1: Ja.
0: Het is de hoogste tijd, lijkt mij, voor het cryptogram. De opgave vandaag. Die theatervorm is op het oog ongeveer een hoofddeksel. Die theatervorm is op het oog ongeveer een hoofddeksel. En deze week speel je mee voor die leuke cd La Traversière, waarop de traverso wordt gespeeld door de Franse fluitiste Gabriel Rubio. En de traverso, dat is de houten voorloper van de moderne dwarsfluit. Ze speelt allemaal Franse componisten die gebruik hebben gemaakt van die fluit. Nou, je oplossing kan voor 8:45 naar ons via de NPO Luister-app of mailen deochtend@kro-ncrv.nl. En we gaan wat draaien van die crypto-cd.

Muziek van Joseph Baudin de Bois Mortier, geboren in Frankrijk in 1689. Liet ons veel van dit soort mooie muziek na. Barokke muziek in de vorm van cantates, kamermuziek, balletten. En natuurlijk ook deze sonate die je net hoorde, de 19e sonate. Ik geloof dat ik het goed zeg. In ieder geval op dwarsfluit hoorde je Traverso dus, Gabriele Rubio. Je hoorde ook nog een viola da gamba, een theorbe en een klaversymbool. En we blijven een beetje in Frankrijk met mijn eigen tip voor de top 400. Louise van Ranck.

0: Ja, Louise van Ranck hoorde je met Quintet voor piano, viool, altviool, cello en ook nog contrabas. Het Linos Ensemble hoorde je uit Duitsland. En weet je wat er nou het geval is met Louise van Ranck? Ze staat maar één keer in die top 400. En wel op nummer 373 met een nonet. Terwijl ze zoveel schitterende muziek heeft gemaakt. Dus als je mij deze week iedere keer vraagt, wat is jouw tipje? Dan kom ik met iets van Louise van Ranck. 7:20 is het. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, het is dag 2 van onze jaarlijkse stembustour door Nederland om stemmen te verzamelen voor diezelfde klassieke top 400. En vandaag hebben we Ab Nieuwdorp in de bus zitten samen met Pieter van Nes. Ergens in Oost-Nederland, nou ja, je bent al gezegd, hè, in Ommen. Ab, goedemorgen,
2: ja,
0: nogmaals.
2: Goedemorgen al dit, ja.
0: Wat ga je daar doen in Ommen?
2: Nu genieten van een heel intieme werkplaats. Dat is de werkplaats van Gerrit Veerman. Was jarenlang scheepstimmerman, scheepsbouwer ook. Hè, Gerrit, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nee, ik ben altijd timmerman geweest.
2: Maar je hebt wel iets met schepen, hè?
3: Ja, 45 jaar iets met schepen. En we hebben een botter gebouwd en een ommervechtsomp. Een eikenhouder schip van 13,5 meter. Heb ik aangestuurd met bouwers, met vrijwilligers.
2: Maar we staan niet in een scheepsbouwatelier, want nee. We verbergen voor de camera even het object wat achter ons ligt op de werkbank. Gerrit, wat is dit en waarom ligt het daar?
3: Ja, dat is een cello. En ja, waarom ligt het daar? Ja, het is een hobby van mij. Ik ben er zo een keer aan begonnen een jaar of 10 jaar geleden. Ik zing op het Ommer Mannenkoor. En daar hadden we een uitvoering en daar hadden we Chloe Elsenaar, een violiste. Nou, dat was hartstikke mooi. En toen zitten we de volgende morgen te koffie drinken en toen zegt mevrouw, ik heb hier een foto in de krant van een mevrouw die 70 jaar is, een hele goede violiste geweest en die heeft stijve vingers, die gaat er nu een bouwen. Toen zeg ik tegen mevrouw, ik kan ook wel eens een viool gaan bouwen. Toen zegt ze, droom mooi verder. En dat had ze niet moeten zeggen, hè?
2: Dat was een uitdaging. En toen ging je op scherp.
3: Toen ging ik op scherp. En toen heb ik een viool gebouwd. Altviool. Een cello. Nog een viool. En dit is de vijfde.
2: Vertel even, en wij kunnen het ook laten zien, maar omschrijf ook even in welk stadium van het proces van het maken van deze cello je nu bent.
3: Nou, ik kan hem nu in elkaar verlijmen. Het achterblad, dat zit erop. En nu moet het bovenblad, daar moet er nog op en de toets. En, dan moet die gelakt worden.
2: En er wordt ook op gespeeld, hè? Volgens mij heet het de Ferryman Strings, hè? Veerman, Ferryman Strings.
3: Strings, ja. Ja, we hebben een uitvoering gehad met de kerstdagen. En toen zijn we de hele avond begeleid op mijn instrumenten.
2: En hoe voelt dat, om ze te horen ook?
3: Ja, dat is prachtig. Maar ik heb die andere cello, die heb ik verkocht aan een beroeps. En die geeft corsetten en alles erop dus.
2: Kijk eens aan. Dus de marktwaarde van de Ferryman Strings neemt ook nog toe.
3: Ja, dat neemt toe, ja.
2: Maar we zijn hier ook om jouw stemtip mee te nemen voor de top 400. En ja, ik zou bijna zeggen, het heeft waarschijnlijk wel te maken met die cello die hier nog verwachtingsvol ligt op jouw werkbank, hè?
3: Ja, ja. Ja, cellenmuziek is mooi, hè? Ze heeft iets melancholieks, vind ik dan.
2: En wat is jouw stemtip voor de top 400-lijst dan, Gerrit?
3: Ja, dat was van Rachmaninoff. Ik heb het doorgegeven aan me, maar ik weet het uit mijn hoofd zo niet meer.
2: Cellosonate van Sergei Rachmaninoff, denk ik, hè? Ja. En in Hilversum staat alles
3: 16 of zo.
2: Ja, volgens mij heeft hij er maar eentje geschreven. Maar in ieder geval de cellosonate, de beroemde cellosonate, zeggen we er dan bij, van Sergei Rachmaninoff. En dan een deel naar keuze, denk ik. Dat je,
3: ja.
2: Dan gaan we lekker naar luisteren, terwijl we gaan bewonderend gaan kijken naar jouw cello in wording. Wanneer is ze ongeveer klaar, Gerrit?
3: Zegt u?
2: Wanneer is ze ongeveer klaar?
3: Nou, met een paar maanden.
2: Dan kunnen we alvast intekenen.
3: Ja.
2: En dan gaan we lekker luisteren naar Rachmaninoff. Dankjewel.
3: Dankjewel, hoor.

0: Ja, prachtig. Ik ben even aan het scrollen in mijn... mijn draaiboek, om te weten waar ik precies ben en ook hoe ik ook alweer heet. Dit was Sergej Rachmaninov natuurlijk, de stemtip van Gerrit Veerman in Ommen. Prachtig gespeeld op cello door Jean-Guyen Keras en op piano door Alexander Melnikov. We wensen Gerrit Veerman en Ab Nieuwdorp smakelijk eten, want dat zijn ze op dit moment aan het doen. Het is 7:58 op deze dinsdag 22 september. Dit is het nieuwsoverzicht. Vanaf vandaag is het in ons land verboden om producten uit illegale Israëlische nederzettingen te verkopen. Het gaat om een beperkt aantal goederen, zoals wijn, parfum, mango's en dadels. Het verbod is er voor een deel dan ook symbolisch, erkent minister Berendsen van Buitenlandse Zaken.
1: In omvang is dit geen grote maatregel, maar dit gaat natuurlijk wel ver. Het gaat natuurlijk wel ver dat wij verbieden om die producten op ons markt te krijgen. En tegelijkertijd zien we dat Israël eigenlijk met die zorgen die wij hebben ook over die illegale nederzettingen niets doet. Sterker nog, ze breiden het aantal illegale nederzettingen uit en dat gaat echt in tegen het internationaal recht.
0: Het verbod geldt voor minstens 3 jaar. Wie toch producten uit illegale nederzettingen importeert, koopt of verkoopt, riskeert een celstraf. De grote Amerikaanse tv-zenders trekken samen op nadat CNN de toegang tot het Witte Huis is geweigerd. Er worden gerechtelijke stappen voorbereid. Ook draaien ABC, CBS, NBC en Fox News geen poolbeelden meer van president Trump. Dat zijn beelden van zijn dagelijkse activiteiten. De president was gisteren niet te horen bij de opening van zijn nieuwe helikopterplatform.
2: Okay, so there is no microphone because there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit.
0: Afgelopen vrijdag maakte president Trump bekend dat CNN, MS Now en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Bij de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties in New York lopen de spanningen op rond het internationaal strafhof. President Trump dreigt met nieuwe sancties die het hof plat kunnen leggen. Verschillende Tweede Kamerfracties vinden dat de houding van het Nederlandse kabinet tekortschiet, zoals D66-Kamerlid Hanneke van der Werf, die haar ongenoegen uitte in Nieuwsuur.
3: Dit laat in elk geval zien dat die fluwele aanpak van Nederland tot nu toe niet zijn vruchten afwerpt. En 2 keer heeft de Kamer al het kabinet opgeroepen van stel nou dat blocking statute, zoals dat heet in Europa, in werking. Dat zou betekenen dat we ons niet aan sancties van de Verenigde Staten hoeven te houden.
0: De Trump-regering ligt overhoop met het internationale strafhof vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu en een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. Nou, het kan je ontgaan zijn, maar in Shanghai is momenteel het wereldkampioenschap broodbakken bezig. Een van de deelnemers is de 21-jarige Wouter uit Zwolle. De mbo-student werd vorig jaar al Nederlands en Europees kampioen. In Shanghai hoopt hij zich op wereldniveau te kunnen onderscheiden. En dat vertelde hij aan RTV Oost.
4: Iedereen kan een stokbrood maken, maar straks liggen er 22 verschillende soorten stokbroden. En allemaal op zijn eigen manier zijn die goed. En daar moet je dan de beste in worden.
0: Het WK broodbakken is onderdeel van de zogenaamde World Skills wedstrijden. MBO-studenten van over de hele wereld nemen het in verschillende vakgebieden tegen elkaar op. Hartstikke leuk bericht. Weer en verkeer krijg je van Jaap Frieso.
5: Ja, we gaan weinig zon zien vandaag. Het is het grootste deel van de dag bewolkt. Vooral in het noorden is er kans op wat lichte motregen. En de maximumtemperatuur loopt op van 16 graden in het noordoosten tot plaatselijk 21 in het zuidwesten. En het is druk op de weg. De ANWB meldt, even kijken hoor, 68 files met totaal 240 kilometer. Het is vooral druk op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Tussen Bodegraaf en de Meer, daar heb je 40 minuten vertraging.
6: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dat zijn van die kleine instinkertjes. Zo klein, zo heel klein instrumentje dat nog even mij komt vertellen. Ik was nog niet klaar. Nu wel. Muziek van Camille Saint-Saëns, concert voor piano en orkest hoorde je. Op piano Bertrand Chamaillou en Orchestre National de France onder leiding van Emmanuel Krivine.

0: Il Postino kwam dit uit, Titoli, hoorde je, muziek van Luis Bacalov. Het is, zo voor zover ik heb begrepen, wel een nieuwe opname, dus die moeten we even gaan checken. Je hoorde ook nog de Brussels Philharmonic onder leiding van Stefan de Neve. Het krantenoverzicht werd geschreven door Martine en dat lees ik samen met Jaap.
1: Trouw bezocht een noodopvanglocatie in Leeuwarden. Aanleiding was de uitspraak van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat kinderen in de asielopvang er slecht aan toe zijn. In de opvang leven 340 asielzoekers, waarvan 172 minderjarigen. Het zou voor 2 jaar zijn, maar de gemeente heeft net gezegd dat de opvanglocatie 6 jaar blijft.
0: Er zitten te veel mensen en vooral ook kinderen op een plek waar niets is, vertelt de vrijwilliger. Het sanitair is niet opgewassen tegen het veelvuldig gebruik. Schoonmakers weigeren zelfs een tijdje dienst, totdat de bewoners de boel zelf schoon hielden. Het is er onveilig. Het COA noemt de opvang sober en weigert te vertellen waarom er zoveel kinderen wonen.
1: Europese leiders bereiden hun bevolking steeds nadrukkelijker voor op een Russische aanval, meldt Telegraaf. Het is volgens de krant nog slechts een kwestie van maanden totdat Poetin de NAVO echt zal testen. De laatste weken zijn er in Europa veel sabotageacties met Russische handtekening waargenomen.
0: Begin juli werd een alarmerende troepenopbouw aan de grens met Finland en de Baltische Staten gemeld. Het gaat om een zorgvuldig uitgekiende operatie, vermoedt defensie-expert Patrick Bolder. Rusland probeert volgens hem paniek te zaaien en de Europese steun aan Oekraïne onder druk te zetten.
1: 160.000 minima lopen de zogenaamde gemeentepolis mis. Een extra bijdrage in de zorgkosten is dat, schrijft de NRC. Mensen met een inkomen net boven bijstandsniveau kunnen volgens het kabinet Jetten met die extra bijdrage de gevolgen van de geplande bezuiniging opvangen.
0: Dan moet je geluk hebben in een gemeente te wonen die de lokale armoederegeling aanbiedt, zegt het Instituut voor Publieke Economie. 34 gemeenten doen dat helemaal niet. Veel andere gemeenten trekken zo weinig uit voor de regeling dat het geen effect heeft. Eerlijker en effectiever is volgens de denktank om alle minima vrij te stellen van het betalen van het eigen risico.
1: De buurtzaak. Daar komen de bewoners van het Brabantpark in Breda samen om elkaar te ontmoeten, meldt het AD. De voormalige showroom van een haarde- en kachelwinkel werd door bewoners zelf tot buurthuis omgebouwd, want ze misten een ontmoetingsplek.
0: 180 gezinnen en alleenstaanden zijn lid van de buurtzaak. Voor 10 euro per maand kunnen ze naar een mosselavond, yoga, een boekenclub. Of ze gaan naar een hitsteravond waar je hitjes kunt raden, je weet wel. Of je kunt naar het kidscafé of naar een heuse bierproeverij. Echt een ouderwets buurthuis dus.
1: De Volkskrant sprak met Annemaatje Lemerijs en haar partner Remy Alexander. Samen steken ze op het muziekfestival September Me sprookjes in een modern en muzikaal jasje. This is not a fairy tale van Annemaatje Lemerijs is een cyclus die per ongeluk feministische liederen zijn geworden, zegt ze.
0: Volgens haar is Remy Alexander een grotere feminist. Hij maakte de liedbundel Happily Ever After. En daarin is de kikker ook een prins, maar dan eentje die gewoon rustig aan zijn vijver wil zitten en niet door een legertje prinsessen wordt gedwongen om de draak te verslaan. Nou, September Me is vanaf woensdag tot en met zaterdag in Amersfoort. En om je een beetje op weg te helpen, gaan we luisteren naar muziek van Annemaatje Lemerijs.

0: Dat was Lalle Blues van Anne-Maartje Lemerijs. Aparte titel, Marielle?
1: Ja, dat is heel leuk. Marcel Worms, die dit speelde, die heeft tientallen componisten gevraagd om een blues te schrijven. En daar heeft hij 8 cd's mee volgemaakt.
0: 8 cd's?
1: 8 cd's. Allemaal componisten met blues.
0: Wat leuk. Lalle Blues, de blues om bij in slaap te vallen. Een korte blik op het cryptogram. De opgave is, die theatervorm is op het oog ongeveer een hoofddeksel. En er komen heel veel antwoorden binnen. En tot nu toe ben ik redelijk onder de indruk van jullie. Maar puzzel nog lekker door.

0: Concert voor twee violen en strijkorkest van de goede oude Johann Sebastian Bach. Op viool hoorde je Petra Mulians. Even kijken, hoor ik daar een stembus?
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, die hoorde ik goed. Waar zijn toch de heren? Pieter, Ab, meld je even. Ja,
2: wij zijn nog steeds in Ommen, Aldit. We staan op de markt hier in Ommen.
0: Ja, ik zie jullie.
2: En we zijn eventjes aan het inventariseren wat hier allemaal is. Het wordt nog opgebouwd. De mensen zijn hard aan het werk. En wij gaan hier straks stemtips ophalen op de markt. Dus ik weet niet, Ab, Forelle Quintet hoorden we al voorbij.
3: Forelle Quintet, iets met vers brood en zo.
2: Vers brood.
3: En de stands worden opgebouwd. En ja, we staan hier naast een zwijgend mogelijke kandidaat voor een stemtip.
0: Ja, ik zie dus, ze zegt niet heel veel.
3: Ja. Ze gaan nadenken.
0: Ja.
2: De markt in Ommen.
0: In Ommen. Bij een bepaalde stand waar we de mensen net...
2: Nee, wij zijn goed te vinden.
3: Ze zijn redelijk overzichtelijk.
0: Ja, heel goed. Zet hem op daar in Ommen. En als jij daar bent, ga even naar de markt. En ga even jouw stemtip doorgeven aan Ab of aan Pieter. Wij gaan het komende uur in, bijna. En wat gaat daarin gebeuren? Nou, kraanwater in Noord- en Zuid-Holland bevat veel te veel PFAS. Benieuwd naar de waterkwaliteit in jouw woonplaats? Dat kan. Greenpeace lanceert een website waar je die kunt opzoeken. En daar hoor je straks meer over. Tot dan.

0: De Ochtend. NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week kun je genieten van het klassieke top 400 concert van vorig jaar. Een feestje op het podium met de grootste klassieke hits door het Radio Philharmonisch Orkest. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
2: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater in Nederland PFAS bevat. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De 3 inzittenden sloegen op de vlucht. 2 van hen konden later worden opgepakt. Waarom de politie die 3 achtervolgde is niet bekend. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes en dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. En op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het netwerk massaal hadden verruild voor Facebook. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Swols.
3: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
1: De maatregel is vooral symbolisch, want maar een heel klein deel van de producten uit die gebieden komt in Nederland terecht. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maren, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap. Dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. Dit jaar is tot nu toe 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Vorig jaar in totaal 18 keer. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. De opbrengst gaat deels naar de Brigitte Bardot Stichting die zich inzet voor dieren. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar de mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden misschien wat regen, in het zuiden ook af en toe zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
4: Ster. Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
5: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
6: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
7: Alle deuren zitten op slot.
6: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
10: Kan wetenschap helpen een oorlog te beëindigen? Ik, Petra Grijze, reis naar Oekraïne.
7: en onderzoek hoe kinderen leren leven met oorlogstrauma's en hoe onderzoekers werken aan een vredige toekomst. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 20:15, NTR, NPO 2.
10: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
11: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldith Hunkar.
12: We hebben heel lang onderzoek gedaan, maar dat veranderde niks. We wisten al een poos dat het bar en boos was, maar we deden niks. Het zijn er ruim 7000, maar we doen nog steeds niks. Het gaat wel om kinderen, hè? Kinderen. Als dat geen reden tot aanpak is, dan betekent onze beschaving juist niks. Goedemorgen.

0: Of je aardappelen, oh pardon, of je aardappelen lust was de vraag. A wee bag of praties, dat zijn dus aardappelen, uit Irish Tunes for Cello Quartet van William Alwyn. En je hoorde de Cellophonics. Het is dinsdag 22 september. Wat brengt deze dag ons? Nou, de Stichting Pers en Prent reikt de jaarlijkse Inktspotprijs uit aan de beste politieke prent van het afgelopen jaar. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje van een satyr op een inktpot. Eerdere winnaars waren Peter van Straten, Jip van der Toren en Stefan Verwij. Koningin Maxima en premier Jette die zijn in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En ook NAVO-topman Mark Rutte is daar aanwezig. En Greenpeace lanceert de website waar je per postcodegebied kunt opzoeken hoeveel PFAS er in jouw drinkwater zit. Vooral in Noord-Holland is de waarde veel te hoog. En om 8:15 praat ik met Greenpeace-onderzoeker Eline Bosman. Techniek vandaag weer gedaan door Erik Mulder. De muziek krijgen we van Jacobus den Herder. En Marjelle van Kilstonk doet de regie. Die top 400, Marjelle, ja. Heb jij een tip?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb vroeger gedanst. Ja. Dat was in mijn vorige leven. Dus ik ben ontzettend dol op dansmuziek, op balletmuziek, op alles wat met dans te maken heeft. Ja. Dus Romeo en Julia van Sergei Prokofjev en dan Mercutio wil ik graag horen.
0: Welkom terug bij de ochtend.

Je hoorde de stemtip van onze eindredacteur en regisseur van deze ochtend, Marielle van Kilstonk. Mercutio uit Romeo en Julia van Sergei Prokofjev. Met op saxofoon, daar heb je er weer, Asia Fatejeva. En je hoorde ook nog het kamerorkest uit Heilbronn, onder leiding van Ruben Gazarian. En als je nou denkt, ik wil ook een stemtip insturen, dat kan. Ga dan even naar npoklassiek.nl/stem... en laat je leiden daar door alle mogelijkheden die er zijn. En als je de bus wil zien rijden, dat kan ook via de website. En dat is hartstikke leuk. Pieter en Ab op pad. Muziek nu van iemand die zijn eigen naam maar moeilijk kon uitspreken. Vertel ik straks meer.

0: Je hoorde O'Carolan's Cup van Thurlow O'Carolan uit Ierland, geboren eind 17e eeuw. Hij kon zijn eigen naam niet zo goed uitspreken, dus hij heeft heel veel letters weggelaten van zo'n lange Ierse naam en kwam dus uit op Thurlow O'Carolan. Ik vind dat een enig verhaal. Op viool hoorde je Bjarte Eike en je hoorde ook nog barok solistinnen. Ja, iets wat we al de hele ochtend horen, waar we toch bezorgd over zijn. Kraanwater in grote delen van Nederland bevat te veel PFAS. En dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace Nederland. Vooral in het westen van het land zijn de waarden veel te hoog. Aan de lijn Eline Bosman, onderzoeker bij Greenpeace. Goedemorgen, Eline.
1: Goedemorgen.
0: Fris ons geheugen alsjeblieft nog even op. Wat is ook alweer precies PFAS en waarom is het zo schadelijk?
1: Ja, PFAS is een verzamelnaam voor eigenlijk duizenden chemische stoffen. Die worden gemaakt door de chemische industrie, bijvoorbeeld door Chemours in Dordrecht. En PFAS zit in heel veel producten, want het is vuil- en waterafstotend. Dus heel erg handig. Het zit in regenkleding, pannen, pizzadozen, cosmetica. En het is slecht voor onze gezondheid als het in onze leefomgeving terechtkomt. Ja. Want het wordt ook wel een forever chemical genoemd.
0: Dus eentje die nooit gaat afbreken.
1: Ja, precies. Ja, nou. Als ze in onze leefomgeving of in ons lijf zitten, dan gaan ze niet meer weg.
0: En hoe komt die PFAS dan in ons kraanwater?
1: Ja, er zit heel veel PFAS in onze leefomgeving door lozingen van de chemische industrie op ons oppervlaktewater. Door afval van producten waar PFAS in zit. Mm. Maar ook doordat PFAS in pesticiden zit die over ons land worden gespoten.
0: Ja, ja. Ik vraag dan maar even als leek hoor. Als ik nou mijn pan met zo'n anti-aanbaklaag sta te wassen, ben ik dan ook PFAS in het riool aan het gooien?
1: Nou, je kan beter pannen zonder PFAS gebruiken, maar het is vooral bij de verwerking van het afval dat er PFAS vrijkomt.
0: Juist. Nou, is er een speciale website die jullie in het leven hebben geroepen? Daar kun je per postcodegebied zien hoeveel PFAS er in het water zit. Waar in Nederland is die waarde nou echt veel en veel te hoog?
1: Ja, we zien dat het probleem eigenlijk het grootst is in Noord-Holland, in de omgeving van Amsterdam. Zaandam, maar ook Alkmaar en Den Helder kennen PFAS-waarden die echt toch wel 3 keer hoger liggen dan de RIVM-advieswaarden.
0: En wat doet dat met iemand als je dat elke dag drinkt?
1: Nou ja, dat weten we dus niet precies, maar PFAS is wel slecht voor je gezondheid. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Hm. Het is niet goed voor je immuunsysteem en het wordt ook met verschillende ziektes en zelfs kankersoorten in verband gebracht. Maar hoe lang je moet blootgesteld worden aan PFAS voordat het echt gevaarlijk voor je wordt, dat verschilt per mens en dat weten we ook nog niet precies.
0: Dat weten we nog niet, nee. Zijn er ook gebieden in Nederland waar het juist meevalt, waar het water hartstikke schoon is?
1: Ja, we zien dat in het noorden en het oosten van Nederland en in delen van Brabant het water schoon is.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Zo weinig PFAS bevat. Sorry.
0: Ja, dat zou moet je niet zeggen. PFAS. Precies, het gaat even om PFAS in dit geval. Als je nou je postcode dan intikt op die website en je komt erachter dat je echt in een slecht watergebied zit, wat moet je dan doen? Wat kun je doen?
1: Ja, nou, ik woon zelf in zo'n slecht watergebied, kwam ik achter. En nou, ik schrok er wel even van. Je kan er zelf dus niet zo heel veel aan doen. Dat water, en dat is ook het advies van het RIVM, kan je gewoon blijven drinken. Dat ga ik ook doen en ik geef het ook gewoon aan mijn kinderen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel troep. En ik denk dat iedereen liever schoon kraanwater heeft. Ja. Dus het is niet ons advies om waterflessen bijvoorbeeld te gaan kopen.
0: Zit ook in plastic.
1: Precies. Ja. Ja.
0: En een filtertje op je kraan, zit. Zou dat helpen? Een filter op je kraan?
1: Nee, dat heeft geen zin. En verhitten ook niet. Oh. Nee, PFAS is daar overal tegen bestand.
0: Ja.
1: En dat is ook het probleem, dat het overal zit.
0: Oké, wie moet dan wel wat doen? Toch even, we willen niet met dit gevoel van verziekt water de dag door.
1: Nee, de overheid moet wat ons betreft echt in actie komen. En wat wij graag willen is een totaalverbod. Want zolang de chemische bedrijven doorgaan met het produceren van PFAS, wordt het probleem groter. Want dan zal er meer PFAS in onze leefomgeving komen. Ja. Dus wij zien dat echt als de enige oplossing.
0: Overheid, doe wat. Dankjewel, Greenpeace-onderzoeker Eline Bosman.

0: Altijd goed dit, op ieder moment van de dag. The Cold Song van Henry Purcell. Countertenor in dit geval was Tim Mead. En je hoorde ook nog Les Musiciens de Saint-Julien. Onder leiding van François Lazarevitch. Ja, ons gesprek daarnet met Eline Bosman van Greenpeace. Dat doet stof opwaaien. Mensen willen weten op welke website ze hun postcode kunnen checken. Heb je het al gevonden, Marjelle?
1: Je moet even naar Greenpeace gaan, denk ik.
0: Gewoon naar de website van Greenpeace gaan. En daar ga je echt wel een banner vinden die jou leidt naar de website waar jij je postcode kunt invullen. En dan weet je ook hoe de situatie is van het water waar jij woont. Cryptogrammetje even kijken. De opgave Die theatervorm is op het oog. Ongeveer een hoofddeksel. Daar komen heel veel antwoorden op binnen. Heel veel goede antwoorden, ook hier en daar een verstopte fouten. Bijvoorbeeld schijnvertoning, dat is niet goed. En AI van het AI Museum is ook niet goed. Ik zie dat jij...
1: Ja, ik heb het gevonden.
0: Je hebt het gevonden,
1: ja,
0: Marjelle.
1: Ik heb gewoon even gegoogeld op kwaliteit kraanwater en dan Greenpeace. En dan vind je greenpeace.org/NL. Nee, je moet even doorklikken. Maar daar staat een grote gele banner. Check jouw postcode.
0: Op de website van Greenpeace. Ja. Precies wat we dachten. Een gele banner. Dat kan ook echt niet missen. Doe je best en vind jouw postcode. In de tussentijd doen wij een mopje Edward Elgar.

0: Obade hoorde je uit deel 1 van de Nursery Suite van Edward Elgar. De Ulster Orchestra, onder leiding van Bryden Thompson. Bijna 1 minuut over 8:30 is het, dinsdag 22 september, het nieuwsoverzicht. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt gebruikers van de nieuwe camerabril dat filmen van andere mensen vrijwel altijd is verboden. Ook mensen die toevallig in beeld komen en herkenbaar zijn hebben recht op bescherming van hun privacy.
1: Denk aan een festivalbezoeker, maar ook iemand bij een rechtbank of in een ziekenhuis. Daar moet je ervan uitgaan dat je niet in het geheim op camera komt. We vragen ook aan organisaties om specifiek hier blij op te maken en dat ook in de huisregels te gaan verbieden.
0: RTL Nieuws meldt dat de brillen ook nog eens allerlei AI-functies hebben die door Meta worden bekeken en opgeslagen. President Trump is vanaf nu minder vaak te horen op de Amerikaanse televisie. De grote netwerken maken geen algemene beelden meer van zijn dagelijkse activiteiten. Dit solidaire besluit komt nadat Trump besloot CNN de toegang tot het Witte Huis te ontzeggen. Vicepresident Vance ontkent dat er sprake is van censuur.
2: Not banning media outlets. What he's doing is saying we're not going to give you special access to the White House if you engage in what is effectively propaganda.
0: Trump was gisteren niet te verstaan in de tv-reportages over de opening van zijn nieuwe helikopterplatform. De kansspelautoriteit van Curaçao is gehackt. Daardoor liggen de namen van honderden eigenaren van goksites op straat. Het gaat om een zogenaamde ethische hack, dus niet eentje met criminele intenties. David Davidson van het journalistieke platform Follow the Money die vertelt in het NOS Radio 1-journaal om wat voor goksites het gaat.
3: Nou, het zijn vooral heel veel goksites. Het gaat om duizenden goksites van honderden bedrijven. En het zijn heel vaak sites die op Curaçao zijn gevestigd en zich dan richten op landen waar ze zich niet goed aan de regels houden. Bijvoorbeeld omdat ze geen vergunning hebben.
0: Een Duitse hacker ontdekte dat buitensporig veel goksites op Curaçao zijn gevestigd. In ieder geval één goksite is in handen van een Nederlander. Het zal zomaar kunnen dat we in de nabije toekomst onze vragen niet stellen aan ChatGPT of Claude, maar aan Loes. Loes is de naam van een nieuwe Nederlandse chatbot en staat voor lokale, open, soevereine AI. Jantine Doornbos begon in haar eentje aan de bouw van de AI-chatassistent.
4: Het kan, dus waarom denkt men dat het niet kan? We kunnen dit gewoon. We worden heel vaak bang gemaakt hè, dat door Amerika bijvoorbeeld dat wij als Europa dat niet gaan inhalen. Maar je moet ergens beginnen, dus toen heb ik het gebouwd.
0: Investeringsmaatschappijen zien wel brood in Loes. Er is al 1 miljoen euro opgehaald. Het bedrijf achter Loes groeide in korte tijd van 1 naar 7 medewerkers. En tot slot het weer en verkeer met Jaap Frieso.
5: Ja, het dreigt een wat saaie dag te worden, want het blijft het grootste deel van de dag bevolkt. En er is kans op wat lichte regen of motregen. Er staat niet veel wind en de maximumtemperatuur loopt uiteen van 16 graden tot plaatselijk 21 graden in het zuidwesten. En dan even een blik op de weg. De ANWB meldt op dit moment nog 98 files met een totale lengte van 457 kilometer. Dus het is behoorlijk druk op de weg.
6: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: toch altijd lekker zo'n langer stuk in de ochtend. Dan kun je even gewoon je ochtendoefeningen doen en even bijpraten met de collega's. Je hoorde deel 3 van het concert voor piano, viool en strijkorkest van Felix Mendelssohn Bartholdy. Bijna uiteraard, zou ik willen zeggen. Op viool Mark Bushkov en op piano Claire Wangchi.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, die stembus die staat inmiddels geparkeerd op de markt van Ommen. Ab Nieuwdorp zoekt stemmers voor de top 400. Ja, Ab, lukt het een klein beetje? Komen de mensen wel met je praten?
2: Ja, dat gaat heel goed, Aldrit. Ondertussen is Pieter iets moois aan het uitzoeken. Volgens mij een nieuwe pyjama, zie ik een eindje verderop. Maar hier naast mij staat...
3: Joke van de Beek.
2: En Joke was er al heel vroeg bij. De fiets staat nog dampend daar. Joke, je kwam op ons afrijden en je zei, ik heb een stemtip.
3: Ja, ik heb zeker een stemtip. Gisteren had ik mijn hele grote lijst ingevuld, 20 stuks. En ik moest, er had meer en ik moest steeds weer dingen eraf halen. En toen dacht ik gisteravond, ja, maar ik ben iets vergeten. Want ik was gisteravond op het Zalands Bachkoor. En wij studeren nu op het ogenblik in de Missa Sant Giorgia van Sant Giorgi van Herman Vinkers. En ik denk, ja, die moeten natuurlijk ook op.
2: Hey. Ja? Ja, je hebt niet alleen de mondelingen stem, maar je hebt ook, want je weet, we zijn er met camera. Ja. Je hebt ook de poster meegenomen, Joke. Ja, ja. Vertel even.
3: Kijk, wij gaan een hele bijzondere uitvoering doen. We gaan combineren die mis van Sant Giorgi van Herman Vinkers met het requiem van Mozart. Het is bovendien het afscheidsconcert van onze dirigent. En we hebben een hele bijzondere begeleiding daarbij. Accordeon en contrabas. En dat is echt een hele bijzondere uitvoering wordt dat in Dalfsen op 31 oktober.
2: Ja, je weet het goed te verkopen. 31 oktober om 8 uur, Grote Kerk, Dalfsen, Kerkplein 31. Ik zie hier twee componisten aan elkaar, alsof ze elkaar gekend hebben. Mozart naast Herman Vinkers. Ja. Weet je toevallig, Joke, of Herman er ook bij zal zijn?
3: Nee, dat weet ik niet. Nee.
2: Het zou natuurlijk een hele grote verrassing zijn. Maar hier moeten...
3: Uit te nodigen. Ja, dat is een goed idee.
2: Nou, dat houden we dan in de gaten. Ja. En wat heb je trouwens nog gekocht op de markt voordat we naar jouw stemtip gaan luisteren?
3: Nou, ik heb een stuk kaas gekocht en ik heb ondergoed gekocht. Maar dat was alleen maar omdat ik nog eventjes tijd had om hier rond te lopen. Morgens vroeg. Ja.
2: Oké, nou... Wij gaan luisteren naar, volgens mij, het Sanctus uit de Missa Sancti Giorgi van Herman Vinkers. Jouw stemtip, Joke. En ik wens je nog een hele mooie dag.
3: Dankjewel.

0: Fantastisch mooie muziek is dit toch van Herman Finkers. Ik zeg het gewoon in het Nederlands hoor. Het is de mis van Sint Joris. En we draaiden daar het vierde deel van, het Sanctus. Holland Barok en Capella Amsterdam, die waren hier aanwezig om dit in jouw oren te brengen. Een tip van Joke van de Beek uit Ommen. En je weet het, je kunt de hele dag kun jij ook gewoon je eigen tip doorgeven voor de klassieke top 400. Doe dat via npoklassiek.nl/stem. Het cryptogram, dat heeft helemaal niemand last bezorgd vandaag. Het ging echt best heel erg goed. De opgave was, die theatervorm is op het oog ongeveer een hoofddeksel. Ja, theatervorm, dat is dus geen goed antwoord. Maar de winnaar, die is Marjan Maandag en die schrijft, de oplossing is cabaret. Het woord cabaret valt op het oog uiteen in de woorden k, namelijk circa, ongeveer. En een baret, een hoofddeksel, zo is cabaret op het oog ongeveer een hoofddeksel. Marjan, jij krijgt van ons die ontzettend leuke cd, La Traversière, waarop de fluitiste Gabrielle Rubio speelt op dat oude instrument en die muziek van toen weer tot leven blaast. Veel plezier daarmee. Marjelle, wat ga je met mij, wat heb je nu van plannen met mij?
1: Scarlatti?
0: Daar houden we het op.
1: Ja.
0: Doen we.

0: Ach, mensen toch, het is hard werken hier op de dinsdag. Je hoorde een mooie sonate van Domenico Scarlatti in de uitvoering van Alexandre Tarro. Bij ons in de studio gekomen, dat is altijd wel leuk, Selma van Dijk. Je mag weer, hè?
1: Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. App is natuurlijk onderweg.
0: Met de stembus.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus wat ga je doen als hij er niet is en het niet in de gaten kan houden wat je doet? Wat doe je met zijn programma?
1: Nou, ik probeer het een beetje in zijn stijl en maar ook op mijn eigen manier een beetje allemaal leuk aan elkaar te praten. Ja. En de luisteraar een beetje te informeren over wat ze gaan horen. En, ja,
0: dat, Eén tipje van de sluier, wat ze kunnen verwachten?
1: Oh ja, nou, we gaan weer dwars door de muziekgeschiedenis heen. We hebben klassiek, barok, romantiek, hedendaags, alles.
0: Ik vind het een heerlijk programma.
1: En natuurlijk App.
0: En App natuurlijk, ja. In de bus.
1: In de bus.
0: Veel plezier daarmee, Selma. En de luisteraar, veel plezier met Selma zo meteen. Wij gaan afronden hier, hoor. Het was een goede ochtend, hè, Marielle?
2: Heerlijk.
0: Ja, namens Marielle en Jacobus met de muziek. En Jaap, Martine en Erik wens ik je een fijne dag toe. Andrea geniet nog even van haar rust, dus dan weet je dat. Dus morgen ben ik er weer, je bent gewaarschuwd. Tot dan, we gaan eruit met Overjoyed.

0: NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook violist Joshua Bell en pianist Peter Dugan. Een dreamteam in de kleine zaal. Op zondagmiddag 15 november brengen zij werken van Beethoven, Saint-Saëns en Bach. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
1: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. 2 van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteits de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de Straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
3: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
1: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. En ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
9: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Het Kammerorkest Basel onder leiding van Giovanni Antonini speelde het derde deel uit de symfonie in C-klein van Jozef Martin Kraus.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, we zijn begonnen aan de klassieke van dinsdag 22 september. Van harte welkom. Ik zei het net al tegen Aldert. We vliegen zo meteen door de muziekgeschiedenis heen. Maar we gaan eerst even contact maken met de top 400 stembus, waarmee er weer stemmen van luisteraars worden opgehaald in heel Nederland. Vandaag zijn jullie in een hele bepaalde gebied weer. Ab, waar zijn jullie naar onderweg vandaag?
2: Ja, we zijn nu onderweg naar Emmen, Pieter.
3: Ja, dat klopt. Gisteren waren we er ook, maar volgens mij zijn we iets vergeten. Dus we moeten nog even een stem ophalen in Emmen.
2: En dat doen we bij Paulien Alberts. En die doet iets met paarden en klassieke muziek. Wat precies, dat hoor je straks dus.
0: Nou, we gaan luisteren. Ik ben heel benieuwd. Rij voorzichtig en tot later. En thuis kan je natuurlijk ook meekijken naar die reis van de bus. Ga daarvoor naar npoklassiek.nl/live. En wij gaan nu verder met Beethoven.

En dat was het vierde deel van het septet voor houtblazers, horen en strijkers in Esgroot van Beethoven. En het werd hier uitgevoerd door violist Leonidas Kavakos en zijn muzikale vrienden.

uit de kantate Du aber Daniel Gehehin van Telemann was dit het koor Schlaft wohl ihr selige Gebeine. En het werd uitgevoerd door Lee Angeli Geneve onder leiding van Stephen McLeod. Ja, het is bijna herfst, dus de regenjassen kunnen weer uit de kast. Nou ja, in principe dan, want ik geloof dat de aankomende dagen weer te maken krijgen met een mooie nazomer. Maar als voorbode van de herfst nu een van de bekendste preludes van Chopin, de regendruppelprelude. Volgens Chopins partner Georges Sand werd het geschreven tijdens een storm op Mallorca, maar andere bronnen wijzen erop dat hij al in Parijs aan schetsen van dit werk begon. Nou ja, hoe dan ook. Een storm is er zeker in terug te vinden. Het begint en eindigt rustig en dromerig, maar het heeft een donker en dreigend middelste deel. En die regendruppels, die hoor je terug in de constante, repeterende toon als het tikken van de regen.

0: kettingreactie.
1: Ja, gisteren gingen we in de kettingreactie bij Ab van Arabische koffie naar een Arabisch sprookje met deze heerlijke muziek uit de Aladdin-suite van Carl Nielsen.

muziek uit die Aladdin suite van Carl Nielsen dus gisteren in de kettingreactie. En dat bracht luisteraar Gerard Bos op het volgende idee. Hij schreef ons: om in die oosterse sferen te blijven, wat dacht je van Capriccia Arabe van Francesco Tárrega? Bij de eerste maat waan je je al in het Midden-Oosten. En dat is dan ook meteen mijn stemtip voor de klassieke top 400. Nou Gerard, gewoon een heel goed idee. Gaan we doen.

0: En dat was de Capriccia Arabe van Francesco Tárrega, gespeeld door Milos Karadalic. En dus zijn we nog steeds in van die dromerige Arabische sferen met de kettingreactie. En dit was ook meteen de stemtip van luisteraar Gerard Bos. Ja, wat gaan we morgen doen? Blijven we nog steeds in die Oosterse sferen en reizen we verder op een vliegend tapijt? Of gaan we door naar hele andere muziek? Naar andere contraien wellicht? Ja, dus niet aan mij, want het is weer geheel aan jullie. Verras ons met jullie suggesties en stuur die naar de NPO Luister-app of mail naar deklassieken@avrotros.nl.
1: De Klassieken met Selma van Dijk. Op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, heerlijk. Dat was natuurlijk de Pink Panther theme. Muziek van Henry Mancini. En het werd hier gespeeld door Stuart Curtis op saxofoon samen met het ensemble Clarinesque.

En dat was een bewerking van de 12e etude voor piano van Philip Glass, op harp gespeeld door Lavinia Meijer. Tussen 1933 en 1934 schreef Rafe Vaughan Williams zijn suite voor altviool en klein orkest. Dat stuk dat telt 8 delen, verdeeld over 3 groepen. En hij schreef het voor die beroemde altviolist Lionel Tertius. Het stuk laat de warme en expressieve klank van de altviool heel goed horen. Afwisselend ingetogen en dan weer levendig. Nou, we laten nu van die eerste groep het eerste deel horen. En dat is dan ook meteen mijn persoonlijke stemtip. Want ik vind dit zo ongelooflijk mooi, maar het stond nog nooit in de top 400. Misschien dit jaar dan?

Ja, prachtig toch? Het eerste deel van groep 1 van die suite voor altviool en orkest van Rafe Vaughan Williams. Gespeeld door altviolist Lawrence Power samen met de BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Martin Brabbins. Ja, zometeen na het nieuws van 10 uur dan gaan we natuurlijk gewoon weer verder met de klassieken en schakelen we even met de top 400 bus met daarin Pieter en Ab. En nu nog een deel uit die altviool suite van Vaughan Williams. Help je mij mee om dit werk in die top 400 te krijgen? Ga dan naar npoklassiek.nl/stem. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week de 9e van Beethoven. Heerlijk, je weet wat er komt. Maar je moet er wel bijna een uur op wachten.
1: Hij had zo'n ontzettend sterk ontwikkeld innerlijk gehoor... Dat hij ondanks zijn doofheid toch de muziek kon horen. Maar hij hoorde die muziek dus gewoon van binnen.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor, omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarvoor heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is dat iemand ermee filmt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden, maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De 3 inzittenden sloegen op de vlucht, ze renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle 3 opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van de Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
5: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En van harte welkom terug bij De Klassieken. We gaan zo meteen weer even schakelen met de top 400 stembus. Collega's Ab Nieuwdorp en Pieter van Nest die zijn, als het goed is, zo'n beetje gearriveerd in Emmen. Dat horen we over een minuut of vijf, want nu eerst nog flautist Emmanuel Pout.

Emmanuel Pahoud speelde het derde deel van het zevende fluitconcert van François de Vienne. En dat deed hij samen met Kammerorkester Basel onder leiding van Giovanni Antonini.

0: Even het half minuutje kletsen.
1: Ja, en dat was het Berlage saxofoonkwartet met een bewerking van Puck. En dat is een van de lyrische stukken van Edvard Grieg. En natuurlijk eigenlijk voor piano. Maar hier dus door het Berlage saxofoonkwartet gespeeld. En ja, ik hoop dat we zo meteen contact hebben.
2: De klassieke top 400 stembus.
1: Ja, we gaan als het goed is naar de top 400 stembus. Het was eventjes spannend. Maar Ab, jullie zijn gearriveerd en we hebben contact.
3: Ja, we zijn er hoor. We zijn bij de Oude Meerdijk. Bij Paulien Alberts. We staan lekker buiten in de buitenbak van, even kijken, de All-Inclusive Pensionstalling. Zeg ik het zo goed, Paulien?
4: Klopt helemaal.
3: En we zijn er niet alleen. We zijn natuurlijk met het team. Maar naast ons een prachtig paard. Dit is Jolly Dolly, hè? Een van jouw favoriete paarden.
4: Ja, klopt.
3: Paulien, het is veel over te vertellen over deze prachtige plek waarin we staan, deze mooie buitenbak. Want hier worden dressuurlessen gegeven, die geef jij kuren op muziek. Hoe zit dat?
4: Ik geef dressuurlessen inderdaad en daarnaast maak ik ook kuren op muziek. Dus dat is een apart onderdeel tijdens een dressuurwedstrijd. Niet op elke wedstrijd wordt een kuur gereden, maar op de meeste finales wel. En bij een kuur op muziek wordt de proef gemaakt met een aantal vaste onderdelen. Maar die mag je dus zelf zo rijden als dat je wil, in welke volgorde. Dus net een beetje als met kunstschaatsen. En dat is dan het handigst om het zo in te delen dat je het zo maakt dat het voor jou goed te rijden is, maar dat het voor de jury er mooi uitziet. En als die proef gemaakt is, dan maak ik dan de muziek erbij, dus op de maat van het paard. En dan ligt het er natuurlijk ook aan van wat vindt iemand mooi. De ene vindt klassiek heel mooi, de andere wil techno, de andere wil popmuziek. Dus het is heel divers wat ik maak aan kuren op muziek.
3: En paarden zijn echt persoonlijkheden, dus niet elke muziek past bij elk paard, denk ik.
4: Nee,
3: hoe kies je de beste muziek bij de kwaliteit en de muzikaliteit ook van de verschillende paarden?
4: Ik ga eerst naar het filmpje kijken. Dus wat voor ritme heeft paard? En dan kijk ik van, is het paard een beetje langzaam of juist heel erg heet? Dus een beetje te snel. En dan aan de hand daarvan kijk ik dan van, wat is mooi qua muziek? Wat maakt hem juist ietsjes vlotter of wat maakt hem juist ietsjes kalmer? Zodat het voor de jury eruit ziet alsof het paard perfect loopt. Dus met muziek kun je eigenlijk heel veel verdoezelen, om het maar zo te zeggen.
3: Hoe zit het met Jolly Dolly? Want Jolly Dolly staat met gespitste oren mee te luisteren hier naar ons gesprek. Als je het hebt over het karakter van Jolly Dolly en welke muziek ongeveer daarbij zou kunnen passen. Terwijl ik haar. Haar, even over de manen strijk.
4: Jolly Dolly heeft met mij al een aantal kuren op muziek gereden. We hebben eentje op Phil Collins gedaan. Maar we hebben ook eentje op klassieke muziek gedaan. Alleen dan een beetje in een modern jasje gestoken. En momenteel rijdt Isa Sipkens met haar. Dat is een leerling van mij. En die heeft ook de helft van Jolly Dolly overgekocht. En Isa rijdt momenteel weer met de Phil Collins kuur.
3: De Phil Collins kuur. Ja, die gaan we misschien een andere keer draaien hier op NPO Klassiek. toch nog even. Je wordt ook wereldwijd gevraagd als jurylid bij kuren ook. Ja. Waar let jij dan in het bijzonder op als je dan als jurylid aanwezig bent?
4: Of het paard er mooier van wordt ten eerste van de muziek. Of het in het juiste ritme is. Maar ook vooral of alle oefeningen ook op de muziek zijn. Dus niet dat er een muziekje als achtergrond draait, maar ook dat op het moment dat iemand een nieuwe oefening inzet, dat de muziek ook anders wordt. Dat je ook duidelijk een soort verhaal in de muziek hoort.
3: Ja. En dan komen we bij de stemtippen. De klassieke muziek in dit geval, waarop ook kuren worden gereden. Ja. En dan hebben we het over draf, galop en wat heb je nog meer van die prachtige paardrijsporttermen?
4: Stap. Stap, draf en galop, ja.
3: Kijk, ja.
4: Moet je ook nog doen. Dus
3: het binnenkomen, de binnenkomst.
4: Ja.
3: En dat gaat heel mooi op de muziek die jij als stemtip wil meegeven.
4: Daar gaat het wel heel mooi op, maar hoeft niet per se daarop. Maar ik vind het wel hele mooie muziek. Van de vierjaargetijden van Vivaldi en dan in het bijzonder de winter.
3: Terwijl we heerlijk in een herfstzonnetje staan in de buitenbak, gaan wij luisteren naar de winter. Samen met dit fantastische dier Jolly Dolly en met jou, Paulien en alle luisteraars. Dankjewel.
4: Nou, graag gedaan en leuk dat jullie er waren.

De Winter uit de vier jaargetijden van Vivaldi, gespeeld door Giulio Galvetti samen met Il Barocchisti onder leiding van Diego Fasolis. Ja, en dat was de stemtip dus van Paulien Alberts uit Emmen. En later deze ochtend dan hebben we weer even contact met Ab en Pieter in de Top 400 bus. En je kan hun reis ook volgen, hè, via npoklassiek.nl/live. Ja. En dan het symfonische gedicht Also sprach Zarathustra van Richard Strauss. Is gebaseerd op de gelijknamige filosofische roman van Friedrich Nietzsche. Bestaat uit 9 delen die allemaal vernoemd zijn naar hoofdstukken uit dat boek. En het meest bekend is het eerste deel natuurlijk, met die titel Einleitung oder Sonnenaufgang. En dat is mede te danken aan filmregisseur Stanley Kubrick, want hij gebruikte dat inleidende thema in 1968... in zijn film 2001 A Space Odyssey, als begeleiding bij beelden van een buitenaardse zonsopgang, terwijl de aarde zelf opkomt van achter de maan. En deze scène maakte de muziek wereldberoemd. En die drie hemellichamen en die drie tonen, die symboliseren de drievuldigheid van es, ich en übermensch, die een hoofdthema zijn in het boek van Nietzsche, maar ook dus in die film van Kubrick.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NDR Elb Philharmonie Orkester onder leiding van Christoph Urbanski speelde Also sprach Zarathustra van Richard Strauss. Ja, zometeen gaan we verder met de klassieken en dan een suite van Rameau, een strijkkwartet van Puccini en een symfonie van Mozart. En we hebben nog een keer contact met Ab en de collega's van de Stembus. Ja, en nu tot het nieuws van 11 uur is dit Musica Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Goebel met het eerste deel van het concert voor strijkorkest Opus 4 nummer 12 van Locatelli.

0: NPO Klassiek. Luister je het liefst naar Antonin Dvorak? Of toch Edvard Grieg? En wat denk je van Felix Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
4: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipropetrovsk werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders, die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder hun codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich maxhalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: Ja, welkom terug bij De Klassieken.
0: De klassieke top 400 stembus.
1: Ja, we gaan weer even schakelen met die top 400 stembus. Ab en Pieter, waar zijn jullie nu en wat is de volgende bestemming?
2: Ja, prachtige plaatsnamen als Wachtum en Zwinderen komen voorbij. Maar we zijn op weg naar Hogeveen. Daar ontmoeten we Sander Borst. Hij is onder andere fagottist en docent aan de Kunstkorf in Hogeveen. En opeens zien we allerlei paarden, hè? Toch opeens?
3: Ja, als je eenmaal paarden van dichtbij hebt gezien, dan ga je ze overal zien. Het is gek, maar er zijn er zoveel hier. En het is prachtig. Ja, op zo'n dag als vandaag kunnen er niet genoeg paarden voorbij komen.
1: Nou, wat heerlijk. Nou, met gezwinde spoed en in galop naar Hogeveen jullie. We horen jullie zo meteen weer rond de klok van 11:30.

Ja, leuk. La poule, oftewel de kip. Het vierde deel van de suite in G groot uit de Nouvelle Suite van Jean-Philippe Rameau. Uitgevoerd door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Nou, het is jullie ongetwijfeld niet ontgaan. Het is natuurlijk de stemweek voor de NPO Klassiek Top 400. En een werk waar ik persoonlijk van vind dat het eigenlijk ook wel in die lijst zou moeten staan. Dat is van Puccini. Ja, en dan denken jullie natuurlijk meteen aan zijn opera's. Nou, die stonden er vorig jaar zeker wel in, hoor. Zoals Turandot, Tosca, Madame Butterfly en La Bohème. Maar niet zijn prachtige strijkkwartet Chrysanthemi. Vind jij, net als ik, dat dat dit jaar de top 400 mag halen? Ga dan naar npoklassiek.nl/stem en stem op dat strijkkwartet. Je hoort het nu in een bewerking voor orkest en dat is ook heel erg mooi.

Het Rundfunk-symfonie Orkester Berlin onder leiding van Ricardo Chailly speelde een orkestbewerking van dat strijkkwartet Chrysanthemi van Puccini. Ja, en nu muziek van een componist die vorig jaar met maar liefst 17 werken in de lijst stond, Mozart.

Het Orchestra Mozart onder leiding van Claudio Abbado speelde het derde en het vierde deel uit de 29e symfonie van Mozart.

0: The Spheres uit Sunrise Mass van Ola Jijlo. Het werd uitgevoerd door de Chamber Orchestra of London samen met Tenebrae onder leiding van Nigel Short.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, ze waren net nog onderweg van Emmen naar Hogeveen. Ab en Pieter in de top 400 stembus. Als het goed is, zijn jullie inmiddels gearriveerd.
2: Jawel, Selma, we zijn veilig en wel gearriveerd in de Kunstenkorf in Hogeveen. Een prachtig kunstencentrum, daar gaan we zo meteen meer over horen. We zijn in een van de ruimtes, een van de lokalen. Bij ons in deze ruimte is Sander Borst. Hij is een van de docenten hier, docent van God. Hij is ook multi-instrumentalist. Speelt bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. En de fantastische Omni-band, zeker opzoeken. Maar nu vooral even in de hoedanigheid als docent hier. Van alles aan de muren, prachtige posters. Tegen de muur een spinet volgens mij, Sander. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja. En dat is voor beide vergodlessen?
3: Ik heb hem nog niet gebruikt. Hij wordt niet zo vaak gestemd, geloof ik. Maar hij doet het wel. Dus het is een wonder. En er staat ook een orgel daar, een piano. Dus voor ieder wat wil.
2: En een lekkere fauteuil om te luisteren naar jouw leerlingen, denk ik. Zodat je dan een beetje goedkeurend zit te genieten van jouw leerlingen. Want vergodles geven, hoe gaat het hier in zijn werk in deze kunstenkorf?
3: Kunstenkorf is een collectief. Er wordt cultuurles gegeven, dus ook meer dan alleen muziek, theater, dans. En hoe het gaat, mensen zoeken naar fagotles in Drenthe. En dan blijkt dat ik de enige fagotdocent ben van de hele provincie. Dan moet je naar Hogeveen toe. En dan kom je hier en dan zeg ik allemaal wat er beter moet.
2: Dat klinkt heel bijzonder, de enige fagotdocent in Drenthe. Het klinkt tegelijkertijd ook wel een beetje verdrietig eigenlijk, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Nou is fagot niet het instrument dat het allerpopulairste is. Maar je ziet daar wel een terugloop in. Hoewel ik het mooi vind, ik ben eigenlijk bij Kunstenkorf gekomen omdat er een vrouw in Hogeveen was die wilde per se fagotles. Toen zei Kunstenkorf, dat bieden wij niet aan. Toen zei ze, maar als ik nou iemand regel die dan fagotles komt geven daar, nou, dan kon het wel. Dus die heeft mij eigenlijk gesmeekt. En dat is eigenlijk leuk, want daardoor heb ik toch meer leerlingen gekregen. En ik vind het mooi om te zien dat het hier eigenlijk, ondanks dat je negatieve geluiden hoort uit het land, hier gaat het eigenlijk hartstikke goed. We hebben een groepsgesprek met alle docenten. En zijn er te weinig docenten voor het aanbod dat ze willen geven. Dus,
2: dat klinkt heel goed, maar het was niet vanzelfsprekend, hè, begrijp ik. Hè? Want dit is net zoals vele muziekscholen het onderspit hebben gedolven. Was dat ook hier het geval? En toen kwam er een eigen initiatief. Hoe ging dat?
3: Ja, dat is eigenlijk een beetje van voor mijn tijd. Maar de muziekschool die zat, Scala, dat kennen mensen uit de regio ook nog wel. Ja, die is failliet gegaan. Toen hebben eigenlijk de docenten samen gezegd, we gaan als collectief door. En dat ze zo door hebben kunnen gaan, dat is eigenlijk te danken aan de gemeente Hogeveen en de Wolde. Want het pand waar we nu zijn, wordt bijvoorbeeld door hen beschikbaar gesteld. En dat is voor muziekles toch echt belangrijk, dat je een plek hebt waar dat kan.
2: Je zei, het gaat hartstikke goed eigenlijk. Veel van godleerlingen blijkt daar ook uit, denk ik, volgens mij. Maar wat is dan, dat kan je meegeven als best practice voor de rest van het land? Want als je het hebt over een voorbeeldfunctie hier.
3: Ja, wat eigenlijk hier heel duidelijk is, is dat als er vanuit de lokale overheid, en dat is dan vooral de gemeente, aandacht voor is. Ja, waar je aandacht aan geeft, dat groeit. En dat zie je hier toch terug. En ik was dus eigenlijk niet voornemens om fagotles te gaan geven en de enige docent van Drenthe te worden. Maar ik ben dat wel gaan doen, want muziekles is hartstikke belangrijk. En betekent niet dat iedereen op muziekles moet, maar dat wel iedereen de kans krijgt om op muziekles te gaan.
2: En met iedereen bedoel je ook niet alleen de kinderen, maar je hebt echt leerlingen van alle leeftijden.
3: Ja, ik heb twee leerlingen die zijn tegelijk begonnen. Eén is 7 en één is al in de 60. En ik kan je wel verklappen wie van die twee sneller leert. Maar met geduld kom je een heel eind.
2: En dan gaan we nu naar jouw stemtip, Sander. Iets met fagot erin zou ik dan denken. Wat wordt het?
3: Nee, ik dacht, ik doe het een keer. Ik trek het op de kinderen en de muziekles. Mijn stemtip is uit Ravel, Ma Mère Loire. Het laatste deel, de Chardin Féerique. Wat leuk is, Ravel schreef die muziek voor kinderen van vrienden van hem. Dus het is eigenlijk bedoeld voor kinderen. Het zijn ook 5 pièces enfantines, dus 5 kinderstukjes. Als je dit nou hoort en denkt, dit wil ik ook, het ligt dus binnen je bereik. Want het is eigenlijk voor beginnende pianisten bedoeld. Maar wat mooi is, vind ik, het is niet. Hij heeft niet ingeleverd op muzikale kwaliteit. Want ook de gebroeders Jussen hebben het op hun cd gezet. Dus het is goede muziek voor kinderen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Lucas en Arthur Jussen speelden Ma Mère Loi van Maurice Ravel. En dat was de stemtip van Sander Borst uit Hogeveen. Vind jij nou ook dat dit een stevige plek verdient in die top 400? Breng dan je stem hierop uit. En daarvoor ga je naar npoklassiek.nl/stem. En zometeen meer verhalen vanuit die stembus in de muziekfabriek bij Karien. En dan heb ik even een vraagje voor regisseur Karel. Jij hebt vandaag voor deze uitzending de samenstelling gemaakt, daar alle muziek uitgezocht. En het nu volgende stuk heeft toch wel een hele leuke titel, moet ik zeggen.
1: Nou, zeker ja. Namelijk Selma, muziek van Carl Philipp Emanuel Bach. Ja, ik zat een beetje te zoeken en ik kwam dit tegen. Toen dacht ik, nou, als ik een keer voor Selma de muzieksamenstelling mag doen, dan moet dit erin. Dit gaat namelijk, dit is een wereldlijke kantate, namelijk op zoek naar je geliefde en dat je dan het uitzingt van geluk, want jouw uitverkorene Selma beantwoordt jouw liefde nou.
0: Oh,
1: hoe toepasselijk.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Heerlijk.

0: Ja, dat was Magdalena Kozenja. Zij zong de kantate Selma van Karel Philipp Emanuel Bach. En zij werd daarbij begeleid door Musica Antica Köln onder leiding van Reinhard Goebel.
1: Had je dat zelf gevonden?
0: Nee, dat heeft Karel gedaan.
1: Oh, dat heeft Karel gevonden.
0: Ja, leuk toch? Ja. Dus die mocht het zelf ook even aankondigen.
1: Ja, ik hoorde het al. Ja. Ik dacht, wat zegt hij nou allemaal?
0: Ja.
1: Selma.
0: Ja. Kan nooit genoeg over Selma gaan.
1: Nee, vind ik ook.
0: Ja, zo meteen de muziekfabriek dus met Karien. Je hebt weer een fragmentje van iets bijzonders meegenomen.
1: Ja, nou, bijzonder. Het valt eigenlijk wel mee. Maar het is dus een man die in elke muziekgeschiedenis van de klassieke muziek... gaan er meerdere hoofdstukken, bladzijden over deze man. En die stond vorig jaar maar met twee lullige noteringen in de top 400. Ik bedoel, luister eens. Haydn.
0: Ja, staat
1: papa Haydn. Twee keer.
0: Nou.
1: In de top 400.
0: Nou, dat kan
1: dus
0: eigenlijk niet.
1: Iets meer ruimte voor deze man zou ik willen.
0: Ja, vind ik ook. Allemaal op Haydn, mensen. Zometeen dus de muziekfabriek. Wij sluiten even met A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie. Gespeeld door dat geweldige Turtle Island String Quartet. En vergeet vooral niet te stemmen, hè. Nog een mooie dag verder.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
8: Op deze net begonnen dinsdagmiddag 22 september lunchen we het glas half vol met de dans van de Polowetser meisjes.
0: De Muziekfabriek met Karine Lacour.

0: Borodin schreef deze dans van de Polowetser meisjes door het Göteborg Symfonie Orkest gespeeld. Een hele goede middag. Het is de Muziekfabriek. Je klassiek lunchprogramma met de komende kwartieren. John Williams muziek voor Star Wars, voor Yoda in dit specifieke geval. Maurice Lammert van Buren speelt Chopin. En ik draai een van de grootste stijgers van de top 400 van vorig jaar. En The Swallow van Caroline Shaw. En we zijn natuurlijk in de Muziekfabriek deze hele week op zoek naar mensen, ensembles, koren die zich willen melden bij die stembus en dan een stukje willen spelen of zingen. En dan mogen ze natuurlijk ook een stemtip delen. Dus we gaan eens eventjes kijken waar de bus uithangt.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ab en Pieter.
2: Ja,
0: zijn jullie
2: daar? Karin.
0: Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Wat gezellig. Jullie waren in Hogeveen, heb ik het goed begrepen?
2: Ja? Klopt, klopt.
0: En waar bevinden jullie je nu in, op Slans wegen?
2: We kwamen net langs parkeerplaats Panjort.
0: Panjort.
2: Ook een prachtige naam. En we zitten op de 28. En waar gaan we precies naartoe, Pieter?
3: Ja, wij meanderen door Noord-Nederland op weg naar het zuiden. Van noord naar zuid. Wij komen zo aan in Zwolle.
0: Ach, wat mooi.
2: En dan gaan we naar het... mag ik het al vertellen? We doen Koreaanse hartjes nu voor de camera. naar het Meandercollege.
0: Oh ja, en dan hoop ik dus dat ze ook zin hebben om een beetje te zingen daar, hè? Want dat is dus het idee.
2: Hopen we ook.
3: Dat hopen wij zeker.
0: Oké, ik ga ook even terug. Ik doe nu een hartje terug. Producer Julia doet ook een hartje terug. Ja. We wensen jullie een prachtige reis en tot zo.
2: Tot zo.

0: Georg Philipp Telemans, tafelmuziek. Ja, vorig jaar op 390 in de top 400. Kan toch wel wat hoger. Voor Teleman, maar ook Schumann, daar had App het volgens mij gisteren over. Absoluut deel van de kanon, die twee grote componisten. In elk boek over de Europese muziekgeschiedenis komen ze voor, maar ondervertegenwoordigd in de top 400. En dan is er dus ook nog een enorme naam die echt veel te weinig in de top 400 staat. Daarvan ga ik nu iets draaien.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Want Joseph Haydn stond vorig jaar met 2 noteringen in de top 400. 2 slechts voor papa Haydn. Schijnbaar een rustige, prettige man. Gedisciplineerd. Ook wel eens verfrissend tussen al die ego's en heethoofden van componisten. En Haydn voelde niet alleen als een vader voor talloze muzici, waaronder Mozart, maar wordt ook nog altijd gezien als de vader van 2 muziekvormen die nog steeds ongelooflijk belangrijk zijn. Ja, misschien wel de maat der dingen in de klassieke wereld, namelijk de symfonie en het strijkkwartet. Haydn schreef 68 strijkkwartetten en meer dan 100 symfonieën. En het is echt ongelooflijk hoeveel en hoeveel goede melodieën hij heeft bedacht. Want het is nog niet eens alles. Hij schreef ook heel veel opera's. Die worden niet vaak meer uitgevoerd. En dan ook nog missen, oratoria en soloconcerten. En één daarvan hoor je wel zeer geregeld. Zijn trompetconcert, een van de grote standaardwerken voor trompetisten. Vorig jaar stond dat trompetconcert voor het eerst ooit in de top 400. Hoe is het mogelijk? Luister dan toch.

Wynn en Marsalis speelde trompet bij het National Philharmonic Orchestra. Het derde deel uit het trompetconcert van Joseph Haydn. Ja, en ik zeg, laten we zorgen dat Haydn iets meer ruimte krijgt. Iets meer podium in die top 400. Zet een werk van hem op je stemlijstje. Het kan allemaal via npoklassiek.nl/stem.

0: Yoda's theme van John Williams. Hij schreef het voor The Empire Strikes Back, Star Wars. Daarvoor hoorde je een mazurka van Frédéric Chopin, gespeeld door Maurice Lammert van Buren.
1: De klassieke top 400 stemweek. Zo. De stemfabriek.
0: Ja, dit is de plek waar we op maat gemaakte stemtips uitdelen. De stemfabriek speciaal voor deze week geopend. En alles wat we van jou nodig hebben is je favoriete lunch, instrument en landschap. Stuur dat naar deze studio. Dat kan met de NPO Luister-app. Het kan ook via npoklassiek.nl/stemfabriek. En dan rolt er hier een stemadvies van de band. Een stuk muziek dat past als een heerlijke oude jas. Vandaag is luisteraar Marco aan de beurt. Marco, jij gaf op Favo Lunch omelet, favoriet instrument altviool en favoriet landschap herfstbossen. Oké. Toen moesten we toch door die altviool meteen denken aan top-altviolist Timothy Ridout. En dan je favoriete lunch, de omelet. Nou, deze track van Ridout is geïnspireerd op van Beethoven's Moonshine Sonate. Een omelet heeft natuurlijk best wat weg van een maan. En van Beethoven en herfstbossen, ja, dat past ook. Want daarin wandelde deze componist maar wat graag. Dus hier is speciaal voor jou, Marco, Obbligato to Beethoven's Moonlight Sonate. Een stuk op altviool en piano gespeeld.

het stemadvies. Speciaal voor luisteraar Marco, die houdt van omelet, altviool en herfstbossen. Dus De Maan, altviolist Redoubt en wandelaar van Beethoven rolden uit de stemfabriek vanmiddag met deze ode aan van Beethovens Moonshine Sonate. Je hoorde Jörg Bauen op piano. Wil jij je ook zo'n op maat gemaakte stemtip? Meld je dan aan. Dat kan heel simpel via de site npoklassiek.nl/stemfabriek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Laura Netzel, in 1839 geboren in Finland, groeide op in Stockholm. Pianiste en componiste. En in 1897 schreef ze dit pianoconcert. Je hoort het eerste deel eruit. Peter Fries Johansson op piano bij het Göteborg Symfonieorkest.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.

vorig jaar op plek 15. And the Swallow van Caroline Shaw. Waar zou die deze top 400 naartoe vliegen?

Kit van Roinishvili op cello. Daniel Kool op piano. Nana speelden ze van Sulkhan Tsintsatse. Afgelopen zondag was ik te gast bij Podium Klassiek. Grote eer. En het was ook nog eens een geweldig programma. Dat vrouwenjeugdkoor. Wiebe Suryadi die de Moonshine speelde. Die waanzinnig vrolijke professionaliteit van Floris Corti. Je kon me eigenlijk al wegdragen. Maar toen, aan het eind van de uitzending, als kers op de taart, zongen twee geweldige artiesten een lied. Op de eerste Nocien van Erik Satie, Ellen ten Damme en Lucky Fons de derde. Lucky Fons schreef de tekst, hij zingt het samen met ten Damme. Cor Bakker speelt piano. Alleen voor jou.

ze hielden elkaars handen vast. Ellen ten Damme, Lucky Fons de Derde zongen Alleen voor jou op Satie. Cor Bakker speelde piano. Ja, en in deze stemweek zijn we in deze muziekfabriek op zoek naar mensen, naar koren, naar ensembles die zich willen melden bij die stembus en dan een stukje willen spelen of zingen. En Ab is op stemmenjacht in Zwolle. Ik hoop zeer succesvol. We gaan zo weer even schakelen met die bus.

0: NPO Klassiek. Wil je meer Vivaldi in de lijst? Of liever Hildegard von Bingen? Of misschien stem je wel op John Williams? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
3: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 scholieren gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is de afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden, maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor, omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer. Vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
8: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
9: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.
10: Met zo Ray Vaughan Williams, Johannes Brahms, maar eerst een opgetogen Mozart hobo.
11: De Muziekfabriek met Karine Lacour.

Alexei Ogrinchuk. Bij het Concertgebouw Kamerorkest. Ze speelden een concert voor hobo van Wolfgang Amadeus Mozart. Wat fijn dat je luistert naar de Muziekfabriek. Je klassieke lunchprogramma. En ik heb een tip. Schakel tijdens het brood, soep, omelet eten even op een beeldscherm npoklassiek.nl/live in. Want er komen nu gezellige beelden binnen vanaf de stembus. Ab is namelijk aangekomen bij het Meander College in Zwolle. Want daar zijn zingende kinderen gesignaleerd met een stemtip. Ik leg zo contact met die bus, met Ab, na de zingende luid van Thomas Dunford.

0: trompetist Thomas Dunford met zijn Jupiter Ensemble en ook het Jupiter Vocal Ensemble hoorde je. No, Now, Oh Now, I Need, Must Part van John Dowland. Ik ga weer eens even een lijntje leggen met onze collega's in Zwolle.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Want die stembus heeft geparkeerd bij het Meander College in Zwolle. En Ab, hoor jij al engelachtige stemmen?
2: Ja, ik sta hier, Karin, voor een grote rode deur. Maar achter die deur klinken prachtige stemmen. En ik ga hem open doen. Dan gaan we eens even meeluisteren en meekijken wat daar klinkt.

heel groot koor, zie ik, van hele jonge mensen. En zij zingen met begeleiding van de pianist. Ik weet dat hij Adriaan heet. En ze worden gedirigeerd door Jasper. We gaan even meeluisteren.

0: En er wordt heel subtiel afgeslagen. Pianist Adriaan, speel nog een uitrootje. Want dit was muziek van, dat ga ik even meteen vragen aan dirigent Jasper. Hoi Jasper, wat fijn dat we hier zijn. Waar waren jullie mee bezig?
1: Allereerst welkom, ja, klopt. We waren bezig met Look at the World van John Rutter. Die staat op ons repertoire voor ons volgende concert.
0: Ik ga even bij je op het podium staan, dat is wel een groot eer. Even kijken, zo. Hallo allemaal. Ja, helemaal in koor. Ja, wat leuk. Staat op jullie repertoire. Dit zijn leerlingen van welke klasse met muziek in hun pakket, hè?
1: Klopt. Dit zijn leerlingen van het examenvak muziek. Ze hebben ze allemaal het examenvak muziek gekozen. En de leerlingen komen dus uit klas 4 tot en met 6.
0: En dan is het koorpracticum, zingen in dit koor, verplicht onderdeel van dat pakket muziek?
1: Ja, klopt. Het is een van de 3 lesuren die ze allemaal hebben.
0: Okay. En dat vinden ze allemaal hartstikke leuk, toch? Ja, dat is het. Ja, ook weer in koor. Wauw! Het schooljaar is nog maar net begonnen volgens mij. Hoe zag het er afgelopen week uit? Hoe gaat dat in zijn werk? Want je hebt dan examenklassen, voorexamenklassen die muziek doen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Ja, het is wel leuk, want we hebben elk jaar weer een soort van nieuw koor. Omdat er dus nieuwe mensen... Wie zit er in klas 4? Nu? Op dit moment? Oké. Okay. Deze mensen zaten dus vorig jaar niet in het koor. En wie zit er in klas 5 en 6? Deze mensen zaten vorig jaar wel in het koor. Dus ja, 60 nieuwe... Dat is wel even wennen. Maar het mooie aan het zingen in een koor is dat je elkaar kunt meenemen. En daar zijn we hard mee bezig.
0: En de afgelopen weken, wat heb je zoal met hun gerepeteerd?
1: De nieuwe werken voor ons concert. En een aantal nieuw voor iedereen. Een aantal nieuw voor de nieuwe mensen.
0: Volgens mij had ik op mijn lijstje de naam van een van de koorleden staan. Heet Joep. Ja. Joep, kom je ook even hierbij? Dan word je meteen bevorderd tot dirigent. Joep, leuk om even met jou te praten. Welke klas zit jij?
2: Ik zit in klas 5, Atheneum 5.
0: Dus je bent eigenlijk net begonnen met het koor, hè? Dan de 5e?
2: Nee, ik zit al een jaar erin.
0: Ja, je zit inderdaad al een jaar erin. Ja, nee, dat is waar. En wat heb je in die jaren geleerd in ieder geval?
2: Nou, je leert heel veel om samen te werken en iedereen mee te nemen in het zingen.
0: En welke stem speel jij, of zing jij moet ik zeggen?
2: Joep. Ik zing de tenor.
0: En dan kijken we even naar de tekst. Mooi. Praise the Lord. Ja. Maar ik zie dat je nog geen aantekening hebt gemaakt. Wordt dat niet aanbevolen door de dirigent?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké.
2: Okay. Wij onthouden alles.
0: Nee, maar jullie hebben jonge hersenen. Dat zit allemaal wel goed. Ik begrijp dat jullie ook toewerken naar een concert binnenkort. Met ook het orkest De Vuurvogel. Dat is een jeugdorkest. Wat gaan jullie daar spelen? En zingen.
2: We spelen allerlei stukken, zoals dit stuk. Dat is Look at the World. We doen ook allerlei. We doen The Ground bijvoorbeeld. Elijah Rock. Het zijn allemaal koorstukken begeleid met het orkest.
0: Mooi. En is er nog een favoriet stuk bij wat je zegt van ja, bedoel, kan je me elk moment voor wakker maken of uit de les trekken bij andere lessen?
2: Nou, dat is wel het stuk wat we zojuist hebben gezongen. Look at the World.
0: Look at the World. Ik zag ook daarachter. Kijk je dan ook naar die wereldbol daarachter om inspiratie op te doen? Of heb je die voor het eerst nu gezien? Ik heb hem nu net aangewezen. Nee? Oké, ik zie namelijk een hele mooie globe tussen het groen. We gaan naar de stemtip van jullie allemaal. Dat heeft dus te maken met het concert dat eraan zit te komen, dat benefietconcert. Kan je het een keer voorzeggen, Joep? En dat vraag ik aan Jasper om het als koor te scanderen, want ik heb al... sympathieke glimlachen gezien en jaatjes en neetjes. Kunnen we dat in een koor? Ja, oké. Okay. Wat is het stuk?
2: The Ground, is dat?
0: Ja. Ik weet het. Van Ula Jailo, toch? Oké, dan gaan we even luisteren. Ja. Ik ben er klaar voor. Okay. Ja, dit is een koor experiment. In het koor zeggen, toch?
3: Even zeggen.
0: Ja.
3: Wij kiezen voor en dan zeggen wij
0: The Ground. Okay? De stemtip van het koor. Ja, is goed. Ja.
1: Okay. Wij met de Marianne van Kaal kiezen voor.

Tenebrae Song, The Ground van Oleg Jijlo. De stemtip van die geweldig zingende leerlingen van het Meander College in Zwolle. Doe er je voordeel mee.

0: trompetiste Tine Ting Helset. Speelde samen met haar Tenting Brass Ensemble Au Bal. Een morceau, een stukje van Agathe Bakker-Gröndahl. En daarvoor hoorde je het Prajak Quartet met Jaroslav Tuma op harmonium. Met een bagatel voor harmonium, twee violen en cello van Antonin Dvorak.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.
0: Voor een van zijn composities liet componist Ray Vaughan Williams zich inspireren door dit 16e eeuwse psalmthema van Thomas Tallis.

Alleen, Vaughan Williams vond het niet toereikend om dat stuk slechts voor strijkorkest te schrijven. En dus componeerde hij een stuk voor dubbel strijkorkest. Maar toen was hij eigenlijk nog niet tevreden. Het volstond nog steeds niet. Dus hij nam uit beide strijkorkesten een strijkkwartet, die ook nog een eigen partij speelde. Ik weet niet of je het nog volgt, maar dus twee strijkorkesten en een strijkkwartet. Een muziekcriticus schreef erover: deze Fantasia van Vaughan Williams valt op door de volle, glinsterende klank van het meerstemmige strijkersensemble.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het Orpheus Chamber Orchestra speelde een Fantasiana theme by Thomas Tallis van Ray Vaughan Williams. Vorig jaar op nummer 223 in de klassieke top 400. Ja, Marion die schrijft terecht naar de NPO Luisterapp. Ik hoor allemaal tips wat er in meer in de top 400 zou moeten. Maar dan moeten er ook dingen uit. Consequentie van kiezen. Tips? ik ga erover nadenken, Marion. Maar Edwin die schrijft al wel iets van een tip. Beste Karien, ik ben het ermee eens dat er bepaalde componisten te weinig in de top 400 staan. En wat mij betreft onterecht ondersneeuwen onder het Beethoven, Bach en Mozart geweld. Er is zoveel meer en moois te ontdekken. Ja, wat je dus zou kunnen doen is stemmen op iets wat er nog niet in staat. Bijvoorbeeld allemaal één of twee van dat soort stukjes. Misschien is dat een tip.

0: Geneva, Kenna Mason speelde Summerlands. En Sander Swiep is hier.
1: Zeker, zeker.
0: Maar we hebben ook nog contact, als het goed is, met Ab.
2: Ja,
0: hallo. En Pieter.
3: Hallo.
2: Ja, zeker. Wij zijn er allebei.
3: Hallo.
0: Wat gezellig. Sander wil graag dat jullie ergens heen gaan waar een muziekwijk is. Toch, Sander?
1: Ja, en deurbelletjes en welwillende mensen.
2: Ik wil eigenlijk dat iedereen die in een muziekwijk woont op de klassieke Top 400 stemt. Dus daarom gaan we naar de Sibeliusstraat in
3: Nunspeet.
0: Oké. Maak je borst maar nat daar in Nunspeet.
1: Er is een goed zwembad in Nunspeet trouwens. Kun je ook alles nat maken eigenlijk. Dus...
0: Is dat zo?
1: Ja, het is een mooi zwembad, maar dat is niet in de muziekwijk.
0: Hey, en waar zijn jullie nu? Want dan kunnen er misschien nog even mensen naar jullie toeteren. Pieter en Ab.
2: A28.
0: A28.
3: Hectometerpaaltje 77.3. Hectometerpaaltje, yes.
0: Oké, okay, let's go. Nog 13 seconden om te toeteren. Hoorbaar. Op NPO Klassiek. Kom maar door. Heel veel plezier met maatwerk zometeen. En met de bus. Da.
4: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week kun je genieten van het klassieke Top 400 concert van vorig jaar. Een feestje op het podium met de grootste klassieke hits door het Radio Philharmonisch Orkest. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Ster. Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de explosie. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
4: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van de Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Je zou het gewoon een symfonie kunnen noemen, maar dat vertikte Robert Schumann vierkant. Het bleef ouverture, scherzo en finale. En wij begonnen meteen met de finale, want tja, maatwerk is natuurlijk het einde. Haha, Zweeds Kamerorkest onder leiding van Thomas Dausgaard. En straks weer contact met de NPO Klassiek Top 400 stembus. Die spoedt zich nu naar Nunspeet. Dus ben je in de buurt, steek even een bemoedigende hand op voor de mensen die zich inspannen voor de klassieke zaak.
1: De bestemming.
0: En dat is niet Nunspeet, maar wat dan wel. Je maakt kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn landgoed Hoenderdaal. Daal met D-A-E-L-L. Artschenk, die kennen we nog wel. En Rusland. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Landgoed Hoenderdaal, Artschenk, Rusland.

Het spel van het Stockholm Syndrome Ensemble. Een vrij frappante naam voor een muzikaal gezelschap. Ze heten zo, lees ik, omdat hun muzikale doel is om een boeiend, verrassend effect te creëren, waardoor het publiek verliefd wordt op onverwacht of onconventionele muzikale keuzes. En daarmee weerspiegelen ze het psychologische fenomeen. De korte definitie is positieve of zelfs warme gevoelens van het slachtoffer richting de dader. Ja, ja. Zo waren wij hier slachtoffers van muziek van Ravel, het menuet uit de Tombeau de Couperin. En de komende 3 minuten is Mozart de dader.

0: Het rustgevende geluid van de Theorbe, bespeeld door Jacob Lindberg. Muziek van Robert de Vizé of Rob van WZ, als je de Vlaamse spelling aanhoudt. Het is een plaatsje onder Maastricht. En het waren een deel uit zijn pièce pour Théorbe sur différents modes. En daarvoor Ave Verum Corpus van Mozart door het Zweeds Radiokoor en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Riccardo Muti.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En dan heb ik nog heel mooi nieuws voor de bewoners van de Sibeliusstraat in Nunspeet. Als je op dit moment het huis uitloopt via de voordeur, dan tref je de NPO Klassiek, de top 400 stembus met niet alleen Pieter van Nes, maar ook Ab Nieuwdorp. Twee vliegen in één klap, radio zwaargewicht. Je treft ze zomaar aan bij jou in de straat, Sibeliusstraat Nunspeet. Open die poort, loop naar buiten en breng je stemtip uit.

0: En voor wij het vervolg van dit klaversymbolconcert op een piano uitgevoerd laten horen, onderbreken wij deze muzikale uitzending even voor brekend nieuws. En daarvoor gaan we direct naar Nunspeet, naar Pieter van Nes. Pieter, vertel.
1: Ja, Sander, wij staan hier in de Sibeliusstraat in Nunspeet. En wij liepen hier een rondje door de straat eens even te kijken, ja, wie er misschien bereid zou zijn om eens eventjes met ons te praten over de naamgever van die straat. En dan komen hier twee jonge dames aanfietsen, rechtstreeks uit school, zo lijkt het. Dat is toch waar, dames?
2: Ja, zeker.
1: En hoe oud zijn jullie en hoe heet jullie?
3: Ik ben Roos en ik ben 15 jaar oud.
4: Ik ben Robin en ik ben ook 15 jaar.
1: En dan vraag ik me af, als je dan, want jij woont in de Sibeliusstraat.
3: Ja.
1: En jij woont in de
3: Bachlaanstraat.
1: Nou kijk, dat past ook. We hadden net Bach op de radio. En we gaan nu wat van Sibelius laten horen. Maar ik ben benieuwd, ben je een beetje bekend met wie dat is, wie dat was?
4: Ja, volgens mij een zanger of iets met muziek in ieder geval. Dat weet ik wel.
1: Iets met muziek, daar zit je heel dichtbij. Een zanger, weet jij dat misschien eigenlijk, Sander, of die kon zingen? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar hij was een componist. Iemand die muziek schreef. En zodat andere mensen dat dan konden spelen. En hij heeft prachtige dingen geschreven. En ik was eigenlijk wel benieuwd, misschien, want wat voor muziek houden jullie eigenlijk zelf van? Even naar jou.
3: Ja, gewoon een beetje, ja, house music, een beetje dat. Een beetje die richting op.
1: House, oké. Okay. En jij?
4: Nederlandstalig.
1: Nederlandstalig. Nou, dat heeft Sibelius allebei niet in huis. Maar ik denk wel dat Sibelius iets anders voor jullie te bieden. Best wel wat bombastische muziek. Best wel wat mooie zang. Dus misschien komen we er wel uit. Laten we eens eventjes een... Ik hou het even bij jou, want jij bent hier de bewoner van de Sibeliusstraat. Even een profielschets maken. Hou je meer van de natuur of meer van cultuur?
4: Natuur, denk ik.
1: Oké, okay, perfect. En hou je dan meer van instrumenten of meer van menselijke stemmen?
4: Menselijke stemmen.
1: Nou, dan heb ik volgens mij de perfecte tip voor jou. Ja. En dat is misschien wel het allerbekendste stuk dat Jean Sibelius ooit geschreven heeft... Finlandia, want hij kwam uit Finland en hij schreef de muziek die dat hele land in zijn hart heeft gesloten. En Sander gaat het nu voor je draaien. Ik zet jou de koptelefoon op.
0: Pieter. Dan
1: gaan we daarna luisteren. Sander, zeg het eens.
0: Mag ik even heel stout nog een ander voorstel, want ik hoor ze Nederlandstalig zeggen.
1: Nederlandstalig?
0: Ja, vraag eens of ze aan de Amsterdamse grachten kennen.
1: Kennen jullie aan de Amsterdamse grachten? Vraagt Sander. Ja, dat kennen ze.
0: Nou ja, dan heb ik een pianowerkje waarin Sibelius heeft gestolen van die melodie of andersom. Dat heet De Spar. Je zou het niet denken op de titel. Misschien dat ze dat leuk vinden. Een pianoversie van Aan de Amsterdamse Grachten.
1: Een pianoversie van Aan de Amsterdamse Grachten, wat oorspronkelijk door Sibelius is geschreven. Dat is de suggestie vanuit de studio. Vinden jullie dat oké? Okay?
3: Ja.
4: Ja, helemaal.
1: Yes. Je hoort het, Sander.
0: Yes.
1: Laten we dat doen.
0: Gaan we doen. Groetjes daar.
1: Ciao.

Ja, de man die er pas nog zelf was op die Amsterdamse grachten, Lijf Uwe Ansnes, speelde een soort supermarkt langs de Amsterdamse grachten, de Spar. Een van de pianowerken van Jean Sibelius, die heet de Spar. Nu speciaal voor Robin en Roos, die bewoners zijn van die mooie componistenbuurt in Nunspeet. En Pieter, die vond ze bij de Sibeliusstraat.

0: De Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, onder leiding van de man die ook aan het klavier zat, David Frey, in een concert voor klavecimbel en strijkers van Johann Sebastian Bach. En David bespeelt een bijzonder instrument waarbij de snaren niet getokkeld worden, maar beslagen met een hamer. En dat is dus niet klavecimbel, maar een piano geheten. Hij is trouwens de schoonzoon van Riccardo Muti. Muti is de dirigent die inmiddels 85 is. Hij treedt nog altijd op als dirigent. 3 oktober aanstaande leidt hij de Wiener Philharmoniker in de 8e symfonie van Bruckner. Mensen, deze combinatie is echt goud, daar wil je gewoon bij zijn. Ik dus naar die website daarnet. Leider niet meer verfügbaar, bereits ausverkauft. Ja, ik had het kunnen weten.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: Ach. En David bespeelt een bijzonder instrument waarbij de snaren niet getokkeld worden, maar beslagen met een hamer. En dat is dus niet klavercimbel, maar...

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, die sfeer hangt er altijd uitstekend bij de baroksolisten uit Noorwegen met niet de Wall Street Shuffle, maar de Ferry Shuffle op basis van muziek van Purcell. Na Vrede over land en bu, of zoiets, Vrede zijn met stad en land van Rudolf B. met Musica Ficta. Ondertussen, Pieter van Nes, ben jij ergens in dit mooie land, denk ik?
1: Sander, zeker. Wij zijn nog steeds even in Nunspeet. We moesten even bijkomen van de dag tot nu toe. Maar wij gaan ons opmaken voor de reis naar Harderwijk. Daar zijn wij over 20 minuten als wij nu vertrekken. En dan zijn we bij station Harderwijk. En dan hopen wij dat iemand ons daar wil treffen om Ab aan te tikken. Hier, tik.
2: Oeh, lekker.
0: En wordt het de noordzijde of de zuidzijde van het station?
1: Noordzijde, wat raad je aan? Noordzijde of zuidzijde van het station, Ab?
2: Bij het bootje.
1: Bij het bootje?
0: Bij het bootje. Ah, dat bij het station Harderwijk, ja. Bij het bootje. Kan niet missen, denk ik misschien.
1: Het zit in het midden, zegt Ab.
0: In het midden bij station Harderwijk.
1: Dus daar gaan wij naartoe.
0: Fantastisch. Ja,
1: en daar mag je dus je stem uitbrengen op de klassieke top 400. En dan hebben we nog een leuk presentje voor de eerste die dat bij ons doet.
0: Oh kijk mensen, er valt wat te winnen. Ik zou zeggen, heel Harderwijk loopt uit naar het stationsplein bij het bootje ergens in het midden. Niet te missen, Ab Nieuwdorp en Pieter van Nes en de stembus. Dus straks meer.

0: NPO Klassiek. Wil je meer werk van Lili Boulanger in de lijst? Of toch liever Maurice Ravel? Of gaat je stem naar Ludovico Einaudi? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Ster. Kan wetenschap helpen een oorlog te beëindigen? Ik, Petra Grijze, reis naar Oekraïne en onderzoek hoe kinderen leren leven met oorlogstrauma's en hoe onderzoekers werken aan een vredige toekomst. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
2: Ja, kun je even staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Lucie Horsch. Ze speelt blokfluit en piano, ze zingt en ze gaat unieke samenwerkingen aan. Allemaal tijdens haar spotlightconcerten in onze kleine en grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/spotlight.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ster.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
7: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarden. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzekwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
9: Speciaal voor alle luisteraars in Harderwijk. Spoed je naar het centrale en tevens enige station. Halverwege bij het bootje staat zo de klassieke top 400 stembus met Ab Nieuwdorp en Pieter van Nes.
0: Maatwerk.
9: Pieter van NS, eventjes.
0: Met Sander Zwiep.

0: Dat was Macabre van Camille Saint-Saëns, het Kamerorkest van Zürich, met violist Daniel Hope. En ik hoop dat het goed gaat met de mensen van de stembus. Ab Nieuwdorp, goedemiddag.
1: Het gaat hartstikke goed. We rijden nu weer voorbij een andere school, Slingerbos Harderwijk. Er wordt gezwaaid. We gaan richting het station van Harderwijk. En daar mag je me aantikken, als je daar toevallig bent.
0: En het was bij een bootje, maar er was iets met het bootje aan de hand, geloof ik.
1: Het bootje ligt volgens mij op zijn kop. Dat is heel mooi. Dat is een heel mooi monument voor het zeevarende Harderwijk. Ja,
0: ja, prachtig. Een beladen, prachtige historische plek. Opnieuw door Pieter van Nes. Tik ze aan en breng je klassieke stemtip uit.
2: De bestemming.
0: Niet echt in de buurt van Harderwijk, dat kan ik wel verklappen. Een plaats in Nederland, als je het raadt, maak je kans sponsoren. Maatwerk hoofdtelefoon en de hints zijn landgoed Hoenderdaal, D-A-E-L-L, Artsgenk met CK en Rusland. Wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Landgoed Hoenderdaal, Artsgenk, Rusland.

Het is weer een pareltje deze week, zeg. Album van de week met Itamar Golan aan de piano en veel klanken van Maria Dueñas in La Chevelure uit Chanson de Bilitis van Debussy. Op npoklassiek.nl kan je het helemaal meemaken. Een week lang gratis en daarna vast wel ergens betaald. Ondertussen, als je meekijkt via npoklassiek.nl, zie je de dashcam en we zien Pieter daar parkeerbewegingen maken. De bus is bij het station van Harderwijk aangekomen. Zoek ze op, breng je stem uit en win ook nog wat leuke hebben dingetjes en een handtekening van Pieter van Nes en Ab Nieuwdorp. Ik zou het maar doen.

0: Ik ken eigenlijk heel weinig stukken voor deze bezetting. Piano, viool en strijkkwartet. Zo heet het, een concert voor piano, viool en strijkkwartet van Ernest Chausson. Eric Lesage aan de piano en Daishin Kashimoto viool solo met het Schumann kwartet. Na, als je naast me ligt, Cantu d'Or près de moi van Johannes Brahms qua muziek. Maar volgens mij ook wel bekend via Yves Montand en zo. De King's Singers voerden het hier uit.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Er moet een mooi gezicht zijn daar in Harderwijk voor het station. Hordes mensen die in slow motion op onze helden Pieter en Ab afrennen. Zometeen eens kijken wat deze helden voor klassieke stemtips hebben. Eerst muziek van Jean-Baptiste Lully. Koninklijk vertier, le divertissement royal.

0: En wij onderbreken dit vorstelijk vermaak van Jean-Baptiste Lully door Le Concert des Nations voor een reportage voor een live verslag vanaf het Stationsplein in Harderwijk. Daar is Ab Nieuwdorp.
1: Ja, dankjewel Sander. We staan hier inderdaad voor de omgekeerde schoener. Nog een reliek uit de tijd dat Harderwijk nog een trotse zeevarende Hanzestad was. En op het stationsplein van station Harderwijk tussen de bussen en op weg naar de treinen. Want we houden de stationsklok goed in de gaten. 8:08 gaat de trein richting Zwolle. Staat...
2: Aart Korevaar.
1: En Aart Korevaar heeft mij aangetikt. En Aart, luister je wel eens naar klassieke muziek?
2: Ja, ik luister af en toe wel.
1: En ik zie hem ondertussen weer naar die klok kijken. De trein komt zo binnen. Welke muziek bij uitstek?
2: Ach, bij uitstek. Het kan wisselen, maar Mozart, Bach. Ja.
1: En we zitten hier voor de top 400. Dus een stemtip van jou, Aart, voordat je gaat inchecken voor de trein richting Zwolle, is van harte welkom.
2: Nou, dan noem ik Erbarmen dich.
1: Uit?
2: Van Bach.
1: Van Bach.
2: De Matthäus Passion.
1: Helemaal, daar zijn alle antwoorden gegeven. Erbarme dich uit de Maltese Passion van Johann Sebastian Bach. Maar ik begrijp dat je nog iets wilde toevoegen.
2: Nou, niet per se.
1: Nee. Dan, je staat al in de houding om hier de trappen af te stormen. Dan dank ik je hartelijk. En omdat je mij hebt aangetikt en een stemtip hebt gegeven, krijg je niet alleen de muziek te horen, want je hebt ook koptelefoon bij je. Die kan je zo meteen op de oren zetten en dan lekker luisteren naar jouw Erbarme dich, om het zo maar eens te zeggen. En je krijgt ook nog een heel prijzenpakket van NPO Klassiek en Omroep Max en Maatwerk. Dus ga maar eerste klas zo meteen, want dan zit je wat breder. En dan gaan wij luisteren naar Erbarme dich.
2: Heel fijn, dankjewel.

Misschien herken je de gewoonte om 's ochtends als je net wakker wordt, misschien van de wekker van je telefoon, om dan die telefoon te pakken en de nieuwswebsites te openen, even te scrollen naar het nieuws van de dag. Dat je dan in deze tijd, klinkt een beetje zwaar, maar dat je dan met een zwaar hart eigenlijk uit bed stapt en dan een dag nog ingaat. En dan is zo'n erbarmen dieg helemaal niet zo gek. Dat je roept eigenlijk om bewogenheid of om ontferming, oud woord, om vergeving. Het was een deel uit de Matthäus Passion. Lucille Richardot zong het bij Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Zomaar, het heeft niets met Pasen te maken, nu niet in de tijd voor Pasen. Dit was een aanvraag van Aart Korevaar, luisteraar. Ab Nieuwdorp trof hem op het Stationsplein in Harderwijk. En Aart is nu onderweg naar Zwolle.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het was Le Concert de Nation onder leiding van Jordi Savall met Le Divertissement Royal met muziek van Jean-Baptiste Lully. Eigenlijk een soort muzikale fingerfood. Hè? Allemaal deeltjes van anderhalf, twee minuten. Je bent niet meteen vol en je kan er heel veel van op. En dan heb je uiteindelijk toch weer te veel gegeten. Nou, de bus is, zoals wij kunnen zien op de camerabeelden, ook via nposklassiek.nl en de app, ergens nu vertrokken van Harderwijk. Aan de rechterzijde zien wij Zeewolde en het Wolderwijd en surfplankjes. En de linkerkant is de nieuwbouw van Harderwijk Zuid. En een of ander kasteel dat ze nieuw hebben gebouwd in de oude stijl. En ik weet zeker dat de volgende klanken in het bijzonder in de smaak vallen bij een van de inwoners van de stembus, Ab Nieuwdorp. Ik weet zeker dat hij hoofdstukken uit zijn hoofd kan van In de Ban van de Ring.

0: En het was nog maar een heel klein deel van de enorme score die Howard Shore moest componeren voor die lange Lord of Rings trilogie. De drie geweldige films zijn het helemaal waard om daar muziek voor te maken. Want vandaag is het Hobbitdag. Bilbo was geboren op 22 september 2890 in Tolkien's jaartelling en Frodo in het jaar 2968, ook op 22 september. Pieter, jij bent niet toevallig ook jarig vandaag?
1: Nee, dat is al, dat duurt nog even voordat ik weer jarig ben.
0: Nee, en wat is jouw affiniteit met Hobbits eigenlijk?
1: Mijn affiniteit met Hobbits, die is, ik vind het heel schattig. Maar ik heb verder weinig bijzondere affiniteit met de Hobbits. Ik heb er nog nooit een ontmoet.
0: Nee, precies. Nee,
1: ik,
0: moet eerst...
1: ik weet dat ze grote voeten hebben.
0: Ja. Ja, ik zie het. Je hebt ook een grote microfoon voor je neus. Die wordt heel sympathiek vastgehouden door opnieuw door op je midden. Waarheen leidt de weg?
1: Vriendelijk, hè? Waarheen leidt de weg? Nou, ik wil nog heel even zeggen. Ik weet niet hoe lang we hebben, maar dan moet jij maar zeggen.
0: 50.
1: Dat wij... Ja, precies. Er kwam nog iemand langs. Die wilde ons nog even aantikken. Maar ja, we waren al geweest. Helen Verschoor, die hield zo ontzettend veel van Beethoven. Dus ik zeg, ik zal het even doorgeven aan Sander. Misschien kan hij er nog iets aan doen.
0: Ze hield zo ontzettend veel van Beethoven?
1: Amersfoort.
0: Was het die geheime geliefde van Beethoven? Ze hield zo ontzettend veel van hem. Ja. Amersfoort. Ja. En waar in Amersfoort?
1: Amersfoort, naar de Flint. De ragazzes die zijn daar aan het forensen vanuit huis naar het theater waar het kloppend hart is van hun festival september, wat binnenkort begint.
0: Nou, geweldig. Het forensenkwartet, straks ragazzen en de stembus in Amersfoort. Blijf luisteren.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week de negende van Beethoven. Heerlijk, je weet wat er komt. Maar je moet er wel bijna een uur op wachten.
1: Hij had zo'n ontzettend sterk ontwikkeld innerlijk gehoor... Dat hij ondanks zijn doofheid toch de muziek kon horen. Maar hij hoorde die muziek dus gewoon van binnen.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
5: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
10: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie erop reageert wordt gevraagd om auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van de mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord?
10: Maatwerk.
11: Dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: magistrale muziek, de pas de deux uit het notenkraker van Tchaikovsky. Maar ik mag toch hopen dat de fluitist die de piccolo-partij hiervan aan het instuderen is, door de week, 's avonds in een flatje in Amsterdam bijvoorbeeld. Ik hoop dat de isolatie daar goed is. Bijna zo'n autoalarm met alles. Nee, het klinkt fantastisch in het orkest natuurlijk. Maar als je dat solo instudeert, dat gaat er heftig aan toe. Respect.
1: De bestemming.
0: Een plaats in Nederland. 4:15 komen we daar aan in ons spelletje. Want we hebben straks nog contact met de stembus natuurlijk. Die is in Amersfoort. Maar dat is niet de bestemming van Maatwerk. De hints zijn landgoed Hoenderdaal met A-E-L-L. En Art Schenk met CK en Rusland. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Landgoed Hoenderdaal, Art Schenk, Rusland.

Kalefax, het Rietquintet, blies een deel uit de vierde symfonie van Johan Wilhelm Wilms, geboren in Duitsland, maar we mogen hem toch wel onder de Duits-Nederlands of Nederlandse componisten rekenen. Deze hele week kun je stemmen voor de klassieke top 400 en er zijn zoveel mooie stukken van Nederlandse bodem. Componisten van Svelink via Andriessen naar Raukens, noem ze maar op, zoveel moois gecomponeerd. Denk daar ook eens aan als je vanavond of morgen of zo je stemlijst samenstelt. Kan via npoklassiek.nl/stem. En stemmen, dat neemt het Let's Radio Koor heel letterlijk.

Nikolai Lugansky stortte zijn hart uit over zijn Steinway. Volgens mij een goed huwelijk. Rachmaninov en Steinway, dat kan lekker tekeer gaan. Nummer 4 uit de preludes opus 23. Na het Ave Maria in de zetting van Valentin Silvestrov. Het Letts Radiokoor onder leiding van Sigvarts Klava.

0: Janine Jansen en het Malen Kamerorkest met het scherzo uit Souvenir d'un lieu cher. Geen dierenplek voor ons op aards. Dan, nou, dat gaan we eens horen. Waar
1: de
0: ze
1: klassieke
0: zijn.
1: Top 400 stembus.
0: Alp Nieuwdorp, waar is die lieu cher waar je nu bent?
2: Heel bijzondere plek. We staan namelijk bij het laden en lossen gedeelte bij het theater Flint in Amersfoort. Het Flintplein. En ik sta hier vlak bij een artiestenauto van het Ragazze Quartet. En heel toevallig komen ze nu gewoon de Flint uitlopen. Dat is ongelooflijk. En bepakt en bezakt. Want dit is het moment van het forense. Ze gaan van het werk naar huis. Wij gaan nog even door. En ik heb de eer en het genoegen te spreken met het Ragazze Quartet. Eerst even hier. Janita Veurink. Wie?
3: Vriends.
2: Janita Vriends. Precies. Familie van, inderdaad. Ja. En naast jou staan de andere leden?
3: Ja. Rosa Arnold, onze eerste violiste. Geneviève Verhagen op cello. En Annemijn Bergkotte.
2: En jullie zijn ongelooflijk bezig, want jullie festival begint eigenlijk donderdag, het Septemberfestival. Kan je er iets over vertellen? Wat is het thema van deze editie?
3: Het thema van deze editie is Septemberme She Her. Het is namelijk ons 10-jarig jubileum. Dus we dachten, we moeten even uitpakken, ons festival, onze vrouwelijke kant belichten. Want dat vinden we ook heel belangrijk, dat vrouwen in de muziek, die worden toch vaak nog net een beetje onderbelicht, niet vaak genoeg geprogrammeerd. En daar proberen we met deze editie veranderingen te brengen.
2: En welke namen staan er dan op jullie lessenaars?
3: Nou, onze artist in focus is dit jaar de celliste, singer-songwriter Ayanna Whitter-Johnson. Dus met haar spelen we donderdag de hele toffe opening. Er staan een heleboel vrouwelijke componisten van onze nieuwe cd. Annelies van Parijs, Aftab Darvishi, Calliope Tupaki, dat soort dingen. Er is ook een programma Boys Won't Be Boys, waar juist meer de trans en de mannelijke kant wordt belicht. Ben ik nog iets vergeten?
4: Een werk van Anne-Maartje Lemerijs. Haar liedcyclus This Is Not A Fairy Tale. Maar daar hebben we dan gevraagd aan Remy Alexander, haar liefde, om daar een commentaar op te schrijven vanuit het mannelijk perspectief. Dus ook de mannen die komen nog wel aan bod, hoor.
2: En even voor de luisteraars van NPO Klassiek. Deze fluittoon is van een vette Bentley die probeert de garage van het Flintplein schadeloos binnen te rijden. Ja, ik ga toch even verder dan en nog even de locaties waar jullie gaan spelen.
5: Flint, Amersfoort, de Aagtekapel, Onze Lieve Vrouw. We hebben ook een concert op een klimmuur. Nou ja, niet op een klimmuur, maar in de hal van de klimmuur.
2: En mensen gaan klimmen op jullie muziek?
5: Ja, ik hoop dat ze dat mogen proberen. Ja, er gaat iemand klimmen. Ik denk dat het publiek dat, nou ja, wie weet.
2: Dat wordt spannend. Wanneer is dat? Want daar willen we bij zijn.
5: Zaterdagavond? Laat, 21:15. Dat is de late night. Zaterdagavond.
2: Ja, zaterdagavond. Ja, jullie zijn helemaal rozig van het repeteren. Wat doen jullie nou als eerste als je, zeg maar, de repetitieruimte verlaat? Je gaat natuurlijk richting die auto die helemaal geprepareerd is om die reis naar huis te maken. Waar luister jij bijvoorbeeld naar als je een hele dag hebt gerepeteerd? Luister je überhaupt nog naar muziek?
5: Ja, ik luister Beyoncé.
2: Dat is helemaal, dat is fantastisch. Is dat,
5: ja, mag dat? Ja, sorry. Ja. Ik ben dan even, dan moet ik juist heel even uit een soort mijn werkbubbel. En dan even helemaal lekker swingen.
2: Lekker Beyoncé.
5: Ja.
2: En die staat misschien op een volgende editie van September bij jullie op de lessenaars. Ook even aan jou vragen, waar luister jij naar als je klaar bent met de repetitie?
6: Bij mij staat de nieuwe cd van Erykah Badu nu op de... Ja, die is wel... Ja. En ik luister ook naar de Provinfluencers podcast. Vind ik ook heerlijk.
2: Lekker. Dan gaan we nog even naar de stemtip. Hè? De stemtip van NPO Klassiek. Klassieke top 400. Altijd even iets meegeven aan de luisteraars. Die misschien nu ook wel op weg naar huis zijn in hun auto's of andere voertuigen. Wat wordt jullie stemtip en waarom?
4: Onze stemtip wordt het strijkkwartet van Florence Price. Het tweede deel daaruit. Een prachtig deel. En ook een componiste die... Heb ik nou weer iets daar op de achtergrond? Ja.
2: Een motor met handgebaren. Ja, die gaat ook stemmen op Florence Price. Dat weten we nu al zeker. Kelly zorgt ervoor, onze producenten. Ja?
4: Een componiste die ook veel te lang, veel te weinig is gespeeld. En voor wie wij een lans willen breken.
2: Helemaal goed. Gaan we daarna luisteren. Hartstikke bedankt en heel veel succes met jullie editie van September. Het Ragazze Quartet. Dank jullie wel.

ben gisteren bestraffend toegesproken door mijn goede vriend Matthias Havinga dat ik zei dat ik wel eens meedrumde met een Bach-kantate. Maar ja, over meedrummen gesproken, deze ritmische schoonheden van Debussy en deze Tarantelle Styrienne met een vleugje Stiermarken erin, je kunt toch niet stil blijven zitten. Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Riccardo Chailly.

0: de bestemming.
1: Met als hints vandaag landgoed Hoenderdaal, Artsgenk en Rusland. En de puzzel leidde, ja, dat wist ook de dagfinalist die niet eens in Nederland woont. De dagfinalist schrijft Hallo Sander ook vanuit de Italiaanse Alpen. Luister ik graag naar.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Je kunt toch niet stil blijven zitten. Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Riccardo Chailly.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Inclusief leeuwenopvang ligt. Groeten van Alexandra Reijersen uit Italiaanse Alpen. En ja, de wel edelgeboren Anna Paulowna nam ooit afscheid van Sint-Petersburg om in Nederland te gaan wonen als echtgenote van koning Willem II. Uiteindelijk leidde dat ook tot de vernoeming in die woonplaats Anna Paulowna. Deze muziek komt uit de cyclus Afscheid van Sint-Petersburg van een tijd- en landgenoot van Anna Paulowna, Michiel Glinka.

0: Waar gaat het heen? Wij gaan even wat eten. Laten we dat eerst eens doen. En dan is onze volgende stop in Nijkerk-Reveen op.
1: Ja, en dan gaan we naar de Veense Orgelkapel.
2: Ah.
1: Ja, Marco den Toorn die heeft daar een prachtige orgelunit gebouwd waar wij te gast zijn.
2: Ja, en je heeft een enorme hoeveelheid fans op internet, die Marco. Dus heb je de tuba meegenomen? Dat galmt daar vast wel heel mooi.
1: We gaan zorgen dat er een tuba bezorgd wordt.
2: Gaaf.
1: Ja, dat kan allemaal deze week.
2: Goeie reis daar en straks dus live te horen in podium met Hans Hafmans. En vandaag met veel meer gasten. Lucie Horst, Bas van Putten zie ik al in de studio. Dus dat wordt een prachtige uitzending. Hier nog een laatste woord aan de man die op 22 september 2005 overleed. Joop Doderer. Hij zei in zijn onsterfelijke karakterswiebertje het volgende.
3: Het is een week geweest waarin alles om geld draaide. Dus niks voor mij, meneer.
4: Nou, je lacht weer, hè, Zwieber?
3: Ja, meneer. Met echte vrienden moet een mens pas gelukkig wezen.

0: Muziek van Mikhail Glinka, uitgevoerd door...
1: Harriet Krijg en Magda Amara. Glinka en Balakirev, geloof ik, hè?
0: Leeuwerik. Heel erg mooi. In de muziek.
2: Het is zo luxe, jongens. Ik hoef niks meer te doen. Gewoon on the go, jongens, afkondig. Prima, doen we. Hey, hoe gaat het en waar gaat het heen?
1: Waar gaat het heen met deze wereld, Sander? Ik wou dat ik het wist, antwoord op wist op die vraag.

0: NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
2: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
2: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
5: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde, een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur, naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De 13-weken-echo hoeft geen vast onderdeel te worden van de geboortezorg. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Met die echo wordt gekeken naar lichamelijke afwijkingen bij een kind. Sinds een paar jaar kunnen zwangeren die echo doen als onderdeel van een studie. Maar daaruit blijkt dat de uitslagen van de echo vaak niet klopten. Tegelijkertijd werden ook veel afwijkingen gemist. Deze nadelen wegen volgens de Gezondheidsraad niet op tegen de voordelen van de 13-weken-echo. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Wil van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Wil sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Wil de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Wil spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van de minister. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden en ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is door de organisatie gekozen vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Kan wetenschap helpen een oorlog te beëindigen? Ik, Petra Grijze, reis naar Oekraïne en onderzoek hoe kinderen leren leven met oorlogstrauma's en hoe onderzoekers werken aan een vredige toekomst. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 8:15, NTR, NPO 2.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
10: Alle deuren zitten op slot.
9: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
0: NPO Klassiek. NTR.
1: Podium met Hans Hafmans.
10: Goedemiddag, welkom bij Podium van dinsdag 22 september. Met een bijzondere uitzending vandaag. Muziekjournalist Bas van Putten heeft een biografie geschreven over Frans Bruggen. Het boek komt morgen uit en vandaag hebben we het al over met hem. En er is nog een bijzondere gast in de studio, blokfluitist Lucie Horsch. Bas, Lucie, beide van harte welkom. Je gaat ook zo meteen spelen. Lucie, we beginnen met muziek van Händel door blokfluitist, en een wereldster was hij in zijn tijd, popster, Frans Bruggen zelf.

0: Sonate in F groot van Georg Friedrich Händel. Door Frans Brugge, blokfluit, Anne Bijls, Marcello, Gustav Leonhard, klavecimbal. Een oudje, begin van zijn carrière. Hij was een waar idool in de jaren 60. Frans Brugge op de blokfluit. Hoogst persoonlijk heeft hij het instrument weer op de kaart gezet. Wereldwijd. En het ging verder met het orkest van de 18e eeuw dat hij oprichtte begin jaren 80. Kreeg oude muziek een belangrijke plaats in het Nederlandse muziekleven. Authentieke uitvoeringspraktijk werd van niche. Van de zijkant werd het de standaard, werd het middelpunt onder zijn invloed. Hij overleed in 2014. Nu komt er een biografie uit over Frans Brugge, geschreven door muziekjournalist Bas van Putten. Zelf noemt hij het trouwens geen biografie, maar een hommage. Maandag is Tovenaar van Beroep te vinden in de boekwinkel. Vandaag is hij in de studio. Vrijdag is dat, denk ik, hè, Bas? Wanneer komt hij uit?
1: Deze week.
0: Deze week, ja. En eeuwig schatplichtig aan Frans Brugge is Lucie Horsch. Toch?
2: Ja, absoluut.
0: Wat gebeurt er als je dit hoort?
2: Ja, leuk. Heel leuk om te horen. Ja, het is het begin. Het voelt als inderdaad een kijkje terug in het verleden. En ook de bakermat een beetje van toch wel die Nederlandse blokfluittraditie, waar ik ook deel van uitmaak, doordat ik van leerlingen van Frans weer les heb gehad. Dus ja. Ik denk, ja.
0: Heb je hem gekend?
2: Een beetje, maar niet echt persoonlijk. Maar ik heb hem wel eens ontmoet. Ja.
0: Nou ja, 2 jaar geleden mocht je op die oude blokfluit van Frans Brugge een cd opnemen. En vandaag ga je ook een eerbetoon aan Frans brengen hier in de studio. Bas, in jouw jonge jaren als recensent was je niet onder de indruk van Frans Brugge en zijn project Lees ik in jouw boek. Tot je een uitvoering van een Bach-kantate hoorde. Wat gebeurde daar?
1: Ik heb de beginperiode van het orkest van de 18e eeuw niet heel actief meegemaakt. Maar ik heb vervolgens, dat was trouwens niet alleen met het orkest van de 18e eeuw, 1 of 2 slechte concerten gehoord. En ik was toen recensent voor het Parool. Tot mijn 28e heb ik dat gedaan, tot ik ervan kotste. En daar schreef ik over. En daar was ik vrij negatief over. En dat is eigenlijk pas veranderd. En ik had ook, ik kom, zeg ik net tegen Lucie, uit een oude muziekmilieu. Dus ik had ook een soort ressentiment tegen het de strengheid van die cultuur opgebouwd, die zeker in de eerste decennia van die oude muziekpraktijk een grote rol speelde. En dat loslaten, hè, waar Frans eigenlijk het symbool van is geweest, van loslaten en anders gaan kijken naar oude muziek, dat kwam pas later. Hè, die hele wereld moest ontdooien en liberaliseren. Maar in de tijd dat ik er deel van uitmaakte, als kind, met een moeder die naast piano ook blokfluit ging spelen, en mijn opa die oude instrumenten ging bouwen, gamba's, waarna wij een renaissance consort formeerden, dat muziek uit de Elizabethan period speelde. Op een gegeven moment was ik de leerstelligheid beu en snakte ik naar grote virtuose Amerikaanse orkesten, Chicago Symphony onder Reiner, dat werk. En Heifetz, waar Brugge trouwens ook groot fan van was. En in de jaren 90 is dat veranderd, inderdaad door een bewerking van Frans Brugge van een slotdeel uit Kantate BWV 107, was Wester Dich Betrüben. En daar heeft hij een instrumentale bewerking van gemaakt, van het slotkoor. En Herr Gib, dat is dein Ehre. En dat vond ik zo ongelooflijk mooi gespeeld in alle opzichten. Het tempo, de kleur, de weemoed, de religieuze diepte. En ik was op slag bekeerd. En wat ik vaak heb, bekeerd is een groot woord, want ik kende Frans Brugge natuurlijk als blokfluitist. En dan in die hoedanigheid heb ik hem als kind wel degelijk bewonderd. Dus, mijn ouders hadden al zijn platen. Mijn moeder heeft op het gymnasium in Amersfoort nog een schoolconcert bijgewoond. Dat in de jaren 50 gebeurde dat gewoon. Dat Frans Brugge en Gustav Leonhard, 2 grootheden uit de oude muziek, op een gymnasium in Amersfoort een schoolconcert kwamen geven. Nou, de helft van de klas verliefd, alle meisjes posters ophangen. En dus mijn moeder ook. Ja, heel knappe man. Mijn moeder was heel keurig. Goed, dat. Dus al die herinneringen door elkaar vormden het giftige mengsel waardoor mijn Frans Brugge perceptie die eerste decennia enigszins gekleurd was. Maar na die bewerking dacht ik, ja, maar ik moet iemand spreken. Want ik heb dat vaak, ik had het ook een keer met Anatol Ogorski, die Russische pianist die op een gegeven moment naar het Westen kwam en voor Deutsche Grammophon, dat hem een exclusief contract aanbood, de Diabelli-variaties van Beethoven opnam. Je hoort dat en je denkt, die man moet ik spreken. Dat had ik met die Bach-bewerking van Frans ook.
0: Na dit moment.

0: En dan denk je, wat moet hier een groot dirigent voor staan om dit voor elkaar te krijgen? Dit zingen met een orkest.
1: En die rust en die waardigheid en die discretie.
0: Maar hij was het niet. Hij was niet opgeleid als dirigent Frans Brugge met zijn eigen orkest van de 18e eeuw. Hij kreeg toch dit orkest mee en bracht het naar topniveau. In jouw boek, Bas, schrijf je heel veel, ik lees heel veel citaten, metaforen die hij gebruikte om zijn kennis over te dragen of de emotie over te dragen die hij misschien niet met zijn handen kon doen, maar wel met taal. Heb je daar voorbeelden van wat hij...
1: Ja,
0: metaforen, zeg maar.
1: Zeker, zeker. Zijn slag was omstreden. Hij was natuurlijk geen traditioneel opgeleide dirigent. Een normaal opgeleide dirigent heeft een heel scala en heel vocabulaire van gebaren waarvan orkesten meteen begrijpen wat er mee bedoeld wordt. Dat was bij Frans niet het geval. Dus je moest er altijd maar een slag naar slaan om even in de stijl te blijven. En dat was geen probleem, omdat hij natuurlijk met geestverwanten werkte. Hè? En al die muzici uit het orkest van de 18e eeuw, dat hij samen met Lucie van Daal heeft opgericht, die waren handpicked. En die mensen waren zeer betrokken. Die speelden 2-3 keer per jaar met Frans samen, gingen dan op tournee over de hele wereld, werden beroemd inderdaad. Maar er was een soort... natuurlijk evenwicht tussen het orkest, een natuurlijke gezagsverhouding tussen het orkest en de dirigent die geen dirigent was. Maar ja, hij had die taal nodig. En een van de prachtigste voorbeelden werd mij aangereikt door Lucas Vis, die hem overigens wel een tijdje les heeft gegeven.
0: Dirigent Lucas Vis.
1: Die in zijn tijd als conservatoriumdirecteur in Amsterdam het verzoek van Frans kreeg of hij hem les wilde geven, omdat vanuit het orkest, zeker naarmate het orkest verder oprukte naar de 19e eeuw en enige techniek bij die steeds grotere stukken toch wel belangrijk werd geacht. Frans zei tegen Lucas van ja, ze willen dat ik les neem en mijn techniek verbeter. Wil jij me helpen? Nou, zo zijn ze met elkaar in contact gekomen. Die lessen, dat heeft geen eeuwigheid geduurd, maar ze zijn een paar keer in Amsterdam bij elkaar gekomen. En toen heeft Lucas de basisbeginselen van het dirigeren uiteengezet. Vertelde mij overigens dat hij daar in de latere Bruggenpraktijk niet veel van heeft teruggezien. Maar hij wel een en ander heeft meegekregen van de dirigeermethode, van de werkmethode van Frans. En hij vertelde me dat Frans een keer het orkest van het Amsterdams Conservatorium dirigeerde. En dat hij op een gegeven moment in een repetitie van een Haydn-symfonie het verschil tussen piano en forte moest uitleggen. En ze van ja, dat is dat verschil tussen piano en forte, tussen zacht en hard, dat is zeker bij Haydn in absolute zin helemaal niet zo groot. Je moet het in een ander perspectief zien. En toen gaf hij een voorbeeld. Hij zei, kijk, in mijn jeugd ging ik naar de bioscoop en had je een voorprogramma. En dan waren de gordijnen nog half open. En dan zag je een polygoonjournaal of een preview van een nieuwe film, Ben-Hur of zo. En pas daarna ging voor de hoofdfilm het gordijn open. Nou, piano verhoudt zich tot forte als dat voorprogramma tot dat hoofdprogramma. Dus als het gordijn open gaat, dan wordt het dynamische spectrum verbreed. Het wordt niet per definitie luider, maar de klank krijgt meer ruimte. En dat is een buitengewoon intelligente manier om het verschil tussen hard en zacht in dramaturgisch perspectief uit te leggen. En ik heb dat nog nooit iemand horen doen. De enige die dat kon op hetzelfde abstractieniveau met dezelfde intelligentie was Carlos Kluiber. En ik denk dat het niet voor niets is dat Brugge een groot bewonderaar was van Kluiber.
0: Reageer jij eens, Lucie, als je zo'n metafoor hoort?
2: Ja, prachtig. Ja, ik denk meteen aan de keren dat het inderdaad is gebleken in mijn eigen ervaring dat het heel goed werkt. Omdat het natuurlijk de verbeelding stimuleert van de muzici. En die moeten dat vervolgens zelf vertalen via hun instrument in een letterlijk muzikaal verschil. In plaats van dat je vraagt, mag het iets zachter of mag het iets harder? Waarbij eigenlijk, ja, dat is natuurlijk saaier voor de muzici die meedoen.
0: Ja, want dan gaat het over regeltjes.
2: Precies.
0: Maar het gaat over
2: gaat
0: fantasie.
2: Het iets wat,
0: het gaat
2: wat zogenaamd objectief hetzelfde is voor iedereen. Terwijl als je de verbeelding stimuleert van de muzici met wie je werkt, dan voelt iedereen zich ook meer vertrouwd in zijn eigen kunnen. Dat is ook het effect ervan.
0: Dus dit klinkt voor jou naturel?
2: Totaal, ja.
0: Ja, dat is leuk. Zou je willen gaan spelen?
2: Ja.
0: Iets van Telemann. Een fantasie van Telemann. En het is een arrangement van Frans Brugge.
2: Nee, dat komt straks. Dat is de Bach. Okay. Maar deze heb ik gekozen omdat ik die opname van Frans van deze fantasie prachtig vind. Die staat op YouTube, dus iedereen kan het bekijken. Hij in een soort spotlight op een stoel met zijn benen over elkaar
0: Zoals hij altijd speelde, hè?
2: Ja, eigenlijk
0: een beetje
2: wel. De intimiteit eigenlijk van de blokfluiten, de kwetsbaarheid, maar ook die meedogenloos mooie klank.
0: Ja. Wat heb jij opgepikt van zijn spel? Wat is de invloed
2: ik denk
0: van Frans?
2: Die intuïtieve benadering van muziek. Dat is denk ik iets wat hem ook verbond als blokfluitist en als ensembleleider. Als ik dat mag zeggen. Dat is in mijn visie denk ik het geval dat hij heel veel respect had en bewondering voor de componist en voor de intenties van de componist. Dat is, dat is ook iets waar ik probeer mezelf altijd aan te... Ja, dat probeer ik ook na te streven in alle manieren waarop ik muziek maak.
0: Fantasie van Georg Philipp Telemann. Lucie Horst, kijk mee op npoklassiek.nl/live.

0: Luciehorst, dankjewel. Fantasie voor fluit nummer 3 van Georg Philipp Telemann. Jouw spel doet me denken aan Frans Brugge. Het bijna het lobbige van die klank. Het uitblazen, wat hij zei. Hè? Uitblaasinstrumenten, toch?
1: Ja.
0: Heel gaaf. Dankjewel. Het is 5:30. Even een blik op de weg. De ANWB met Annemieke Bosgaard.
2: De meeste files staan nu in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. Alles bij elkaar opgeteld zo'n 500 kilometer. Je hebt onder andere vertraging op de A2 richting Maastricht. Voor knooppunt De Hocht gebeurde een ongeluk. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 35 minuten vertraging. Op de A4 richting Rotterdam doe je er voor Bergen-op-Zoom 20 minuten langer over. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoogmade en Leidschendam 11 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot slot goed nieuws over de A20 richting Gouda. Want tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht gebeurde eerder een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.
3: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Met de gasten auteur Bas van Putten. Schrijver van het boek Tovenaar van Beroep. Een eerbetoon aan blokfluitist en dirigent Frans Brugge. En blokfluitist Luciehorst, vaandeldrager van Frans Brugge. Ik heb genoten van het boek, Bas. Het is een dikke pil, 300 bladzijden. Katholiek opgegroeid in de jaren 50, toch van zijn geloof gevallen. Toch zou religie op een of andere wijze een rol spelen. Want je schrijft, of hij zei, de partituur in plaats van God. Dat verklaart dan een hoop.
4: Ja, het is iets heiligs. Hij zat er ook altijd naar te kijken. Ik geloof dat Margaret Urquhart, een van de contrabassisten van het orkest, heel mooi zei van, hij, Frans was een sjamaan. Ze zagen hem eigenlijk altijd, zei Kees Koelmans, een van de violisten ook, ze zagen hem altijd naar partituren kijken. En dat is heel merkwaardig, want ik heb ook muzici gesproken die zeiden van, ja, maar Frans bereidde zich helemaal niet voor. Dan kwam je met een Haydn symfonie en daar stond niks in. Dat klopt. Ik heb in de bibliotheek gekeken en daar staat inderdaad vaak niks in. Maar hij keek er voortdurend naar. En wat hij moest, dat wist hij wel. Maar hij was voortdurend op zoek naar geheime betekenissen. En dat is heel merkwaardig, want als je die Haydn-symfonieën van hem hoort, met het orkest van de 18e eeuw, hij heeft ook een aantal symfonieën met het Orchestra of the Age of Enlightenment opgenomen, maar die met het orkest van de 18e eeuw vind ik de mooiste. Dan hoor je een soort natuurlijkheid. In eerste instantie, als je niet goed luistert, en dat doe je bij Haydn snel, bijna onopvallend. En pas dan ga je horen hoe ongelooflijk geconcentreerd die dat kleine, intieme universum te lijf gaat. Met een precisie en een discretie en een aandacht die zo mooi zijn, dat je er een Mahler-symfonie voor op zou geven. En dat is een heel merkwaardige ervaring. Maar je moet je best doen. Je moet jezelf kleiner maken. Je moet een eeuw terug in de tijd, zonder internet, zonder drukte, zonder snelle auto's. En in die rust ga je een nieuwe verhouding tot die componist ontwikkelen. En hij is je gids in die wereld.
0: Ja. Hij hield trouwens wel van snelle auto's. Hij hield van risico dat hij misschien niet goed voorbereid op een repetitie kwam, dachten mensen dan. Maar dat is ook een deel van het risico dat hij opzocht. Dat schrijf je.
4: Het is met je rug tegen de muur willen staan. Ik heb ook wel eens over Kleiber gelezen. Dat die was als de dood om op te treden.
0: Ja.
4: Die heeft ook vaak op het laatste moment afgezegd. Ik weet dat de Wiener Philharmoniker altijd een week standaard voor hem reserveerde per seizoen. Hè? Maar goed, die liet zich ook wel eens overhalen om in te vallen in Covent Garden. Een bohème van Puccini. Met twee repetities. Gewoon om zichzelf met de rug tegen de muur te zetten. Hij die eigenlijk niet met minder dan 10 repetities op zijn voorwaarden genoeg nam.
0: Precies. Dat is inherent aan het instrument, lees ik ook in jouw boek. Want de blokfluit is onbetrouwbaar, Lucy.
1: Ja,
0: in de stemkamer beneden is hij nog goed. Je komt in de zaal en daar is de luchtvochtigheid anders. Weet ik wat allemaal, de temperatuur is anders.
1: Ja.
0: Hij was
1: vooral die barokfluit waar we op spelen zijn natuurlijk gebouwd naar modellen uit een tijd die waar er nog geen verwarming bestond en nog geen airco.
0: Maar hij zocht het op, het risico.
1: Ja.
0: Herken je dat?
1: Nou ja, het is ook
0: een lefgozer zijn op een of andere wijze.
1: Het is een bepaalde bevrijding, die beperking geeft een bepaald soort gevoel van vrijheid vervolgens. Dat is hetzelfde idee als, dat heb ik een paar keer ervaren, wanneer je eigenlijk ziek bent en dan toch een concert speelt, zijn dat vaak eigenlijk de meest inspirerende concerten, omdat de omstandigheden dan juist niet ideaal zijn. Dus dan geef je jezelf gewoon de toestemming om je over te geven aan het moment. En dan ontstaan de mooiste dingen op het podium.
0: En muziek tot het eind, hè? Tot de laatste snik. Ik heb hem meegemaakt in Paleis Noordeinde, het Koninginnedagconcert met koningin Beatrix. Orkest van de 18e eeuw. Hij in een rolstoel.
4: Ja.
0: Kon eigenlijk nauwelijks meer iets.
4: Ja.
0: Je schrijft ook in het boek aan het eind, hij zag er minder verzorgd uit. Hij, het hij vond het allemaal niet
4: het kon belangrijk. Het kon hem echt geen zak meer schelen.
0: Decorum interesseerde hem sowieso.
4: Maar
0: niet.
4: Hij was tot het allerlaatst muzikaal volledig toerekeningsvatbaar.
0: Ja.
4: En ik vertel ook in het boek dat ik niet naar dat concert in Den Haag ben gegaan met het orkest van de 18e eeuw en leden van en studenten van het conservatorium. Dat Rameau-project, dat is eigenlijk zijn laatste concert is geweest. Omdat ik bang was het om de verkeerde reden mooi te vinden. En een soort gêne. En dat ik pas veel later de video heb teruggezien op YouTube. Die is integraal te zien. Dat is een opname van Daniel Bruggen, een neef. En dat ik getroffen was door de nuchterheid van het repetitieproces. Daar zit iemand inderdaad met een slang in zijn neus in die rolstoel. Maar binnen 5 minuten is bij iedereen, ook bij de kijker, ook bij mij, alle verlegenheid weg en zie je het weer gewoon over muziek gaan. En dat vind ik zo fascinerend. Ja. En heroïsch.
0: Ja, je schrijft, decorum interesseerde hem niets meer. Muzici zagen de toen al wereldberoemde dirigent zijn partituren opbergen in verfrommelde Albert Heijn tasjes.
4: Ja.
0: Dat is, Reimert de Leeuw had het ook, hè?
4: Ja.
0: Zoiets van het gaat alleen maar om de muziek en alleen maar om dat.
4: Ja.
0: Je hebt, Lucie, die blokfluiten, die oude blokfluiten van Frans Brugge bespeeld. Je hebt er een cd mee opgenomen. Die was ook daarvoor bij ons in de studio, 2 jaar geleden. Hoe kijk je terug op dat project? Wat leerde die nabijheid van die instrumenten over de muzikus die daarmee gemuziceerd
1: heeft? Goeie vraag. Ja, ik denk sowieso dat die historische fluitcollectie heeft hij aangelegd of verzameld. Heeft hij dat in een tijd van zijn leven waarin die interesse er echt nog heel erg was naar de klank van het verleden. Dus letterlijk de oude muziek weer tot leven wekken. Letterlijk die stemmen uit het verleden weer tot leven wekken. En dat heeft mij heel veel inspiratie gegeven, puur als blokfluitist, om te weten waar gaat die blokfluit eigenlijk over. Dus als ik nu aan dat project terugdenk, denk ik met heel veel eerbied aan die instrumenten, omdat het echt een hele bijzondere ervaring was om daarop te spelen.
0: Ja. Maak je nu ook anders muziek?
1: Ja, ik denk het wel. Ik moest ook echt even omschakelen toen ik terugging weer naar mijn eigen kopieën van historische fluiten. Ik heb het geluk dat ik hele mooie blokfluiten heb, maar dat is toch een heel ander soort gevoel. Dus ik moest echt weer even omschakelen van, oh ja, de magie moest ik even achter me laten van die echte historische collectie. Ja.
0: Je kunt er ook niet lang op spelen, hè, die oude instrumenten.
1: Dat was de grootste uitdaging bij dat project inderdaad. Dat ze heel kwetsbaar zijn. En het zijn natuurlijk eigenlijk, de meeste van die historische blokfluiten bevinden zich in musea, achter slot en grendel of in een vitrine om leuk naar te kijken. Dat is natuurlijk eigenlijk niet waarvoor die instrumenten zijn gemaakt. En ik denk dat Frans dat als geen ander wist, omdat hij zelf ook speler was. Dus hij was ook heel genereus met die historische fluiten tijdens zijn eigen leven, om studenten of collega's die ervaring te bieden van hoe is het om erop te spelen? Hoe voelt zo'n instrument? En hoe moet je je eigenlijk als speler aanpassen aan het instrument? Want dat is bij blokfluiten een heel erg belangrijk principe.
0: Wat zeg je nu? Je moet leren van je instrument.
1: Je moet leren van, het instrument is de meester. Absoluut, 100%. Ja, je eigen ego moet echt uitgeschakeld. Vooral bij die historische, die zijn genadeloos.
0: Ja. Dan nu Bach, toch?
1: Dan
0: in de bewerking
1: Bach
0: van Frans Brugge. Wat gaan we horen?
1: We gaan horen de Gieg uit de derde vioolpartita.
0: Ja.
1: En hij heeft dus die prachtige bewerkingen gemaakt van solo viool en solo cello repertoire van Jan Sebastian Bach. En ik denk dat dat ook wel laat zien. Hij was natuurlijk een groot Bach-bewonderaar, maar ook het feit dat we die hebben. Ik bedoel, ik blader er altijd wanneer ik weer even inspiratie nodig heb, pak ik een deeltje uit die collectie, uit die bundel van Frans Brugge en ga ik weer even Bach spelen.
0: Als je dicht bij een componist wil komen, ga je hem bewerken.
1: Ja.
0: Als wat Bach deed met Vivaldi, toch?
1: Precies.
0: Dus
1: ja, precies.
0: Wat Frans gedaan heeft, is in die zin dichter bij de geest van Bach komen.
1: Absoluut, ja. Ja. En ook wat Bas net zei over die interesse in de partituren, dat heeft hij natuurlijk ook, ligt daar in het verlengde van. Ja.
0: Lucie Horsch in de Gieg uit de derde partita voor viool solo van Johann Sebastian Bach, npoklassiek.nl/live. Kijk mee.

0: Giek uit de derde partita voor viool solo van Johann Sebastian Bach. Arrangement van Frans Brugge. Voor blokfluit, Lucie Horst, dankjewel. Prachtig.
1: Ja.
0: Bas, je hebt één hoogtepunt genoemd. Hoor ik ook, lees ik ook. Joseph Haydn. Wat Frans Brugge daarmee gedaan heeft, is ongelooflijk.
1: Ja.
0: Andere naam die je laat vallen, andere componisten, Jean-Philippe Rameau.
1: Ja.
0: Je wordt zo lyrisch in je boek. Het krijgt zelfs dimensies van levensveranderende muziek. En opname en uitvoeringen.
2: Ja, maar goede muziek doet dat altijd wel een beetje. Ik herinner me toen ik 19 was, Malen 9 met Bernstein. Ik zat op het podium, ik kon 90 minuten, want zo lang duurde het bij Bernstein, recht in dat gezicht kijken. En na 5 minuten dacht ik kan het geluid gewoon uitzetten. Ik kan het hele stuk van zijn gezicht aflezen. Dat was buitengewoon intrigerend. En bij Brugge heb ik dat bij Haydn. En ik heb het ook bij sommige Beethovens. Maar ik heb het met name met Rameau. Omdat je daar iets tegenkomt dat je in de muziek eigenlijk zelden hoort. Een soort kalme elegantie. Iets dat in tempo is en er voortdurend een beetje uit is. Het is echt een choreografie van beschaving. Het is altijd prachtig. Het is diep, weet ik niet. Bach is dieper, denk ik. Maar Daan Manneke, de componist, die zei ooit van, bij Rameau hoor je de diepte van de oppervlakte. En dat vind ik mooi gezegd. Het zijn natuurlijk allemaal maar malle metaforen. Maar het fraseren, de rust en de tijd die zo'n componist neemt en een diep inzicht verraadt in menselijke gevoelens en halfgevoelens en gestes. En dat is iets heel merkwaardigs. Hè? Wat herken je daar nou in? Die elegantie. En die zie je eigenlijk bij heel weinig mensen. Maar diep in ons zit ergens een balletdanser of ballerina. Te wachten om zich te kunnen identificeren met iets dat het vergeten is.
0: Ja, precies.
2: En dat is heel bijzonder.
0: Ja. Nou, ik weet nog toen het uitkwam, mijn begintijd op deze zender, begin jaren 90. Ik kende die muziek niet, maar ik heb het door Frans en het orkest van de 18e eeuw leren kennen. Ik vond het een openbaring. Dit is Sarabande uit Zoroastre. Het gaat eigenlijk allemaal om balletten uit opera's van Jean-Philippe Rameau.
2: Ja, en de mengvorm, hè? Opera, balletten. Precies. Heeft allemaal, al die stukken hebben heel rare namen. Het zit er altijd een beetje tussenin.
0: Zoroastre en Entrée DB uit Castor et Pollux. Tweemaal Jean-Philippe Rameau door het orkest van de 18e eeuw, geleid door Frans Brugge.

0: Entrée DB uit Castor et Pollux en Sarabande uit Zoroastre van Jean-Philippe Rameau. Orkest van de 18e eeuw geleid door Frans Brugge. Lucie, wat zei je nou over Franse barok net tussendoor?
1: Oh jee, en nu ga ik alle Fransen beledigen. Nee, ik vind het toch wel het aller... Ja, de meest tegelijkertijd onnavolgbare stijl. Maar daardoor ook misschien wel de mooiste muziek die er geschreven is. Het heeft zoiets exclusiefs en je wil het snappen, je wil erin zitten, en dat is ook met de Franse cultuur heel erg het geval, dat je dan snap je een beetje waarom Fransen vaak een bepaald soort chauvinisme toch wel hebben. Het is wel geweldig.
0: Ja, als je dit hoort, geschiedenis,
2: terecht, maar je krijgt er de vinger niet achter in termen van betekenis. Het is gratie.
1: Er ligt altijd een soort sluier overheen.
2: Ja, ja, ja, het is alsof Hegel gratie opnieuw heeft gedefinieerd. Zoiets is, het is heel, heel filosofisch, maar er staat niks. Het is alleen geweldig.
0: Ja, Bas, een jaar na zijn overlijden, 2015, dook je al in zijn archieven.
2: Ja.
0: Toen begon dit project, dit boek dat er nu ligt.
2: Ja.
0: Tovenaar van beroep. Waarom wilde je dit?
2: Ik wilde het eigenlijk... We hadden het over dat bewerkte slotkoor uit die Bach-kantaten, BWV 107. Dat was eigenlijk voor mij de aanleiding om contact met hem te leggen via Siewert.
0: Siewert Verster, directeur van
2: Siewert
0: het orkest.
2: Siewert Verster, precies. En de goede genius achter alles wat dit orkest gedaan heeft. En die gevraagd of ik met Bruggen kon spreken. En die herinnerde zich goed die twee negatieve recensies. Dus die schreef een fax, een wat nijdige fax vanuit Lyon. Van, ik dacht dat u niet zo'n liefhebber was van mijn kunst. Punt. Dus ik legde uit, zo goed en zo kwaad als het ging, was ook piepjong, een beetje was veranderd en dat ik hem graag zou ontmoeten. En toen heeft hij me uitgenodigd om naar Italië te komen en daar heb ik hem 4 dagen lang geïnterviewd over muziek. Ik zei tegen hem, ik ga jou geen Bibepiaanse psychologiserende vragen stellen. Ik wil alleen maar weten hoe jij doet wat jij doet en zo helder mogelijk. Dus ik kom om te leren. En dat was een heel goed uitgangspunt. Hij heeft me 4 dagen op een werkelijk fenomeen. Hij haatte lesgeven, zei hij in kranten in de jaren 70, maar daar merkte ik niks van. Hij was een uitverkoren docent. Hij heeft me 4 dagen lang, ik heb dat gesprek, heb ik ook integraal in het boek opgenomen, omdat het een soort pamfletachtige beginselverklaring is van dit doe ik en wel hierom. Dat gesprek is een fantastische basis voor iedereen die zich met de oude muziek wil gaan bezighouden. En iedereen die zich wil gaan bezighouden met de vraag wat authentiek muziek maken nu eigenlijk is. Het staat er van A tot Z helemaal in 6000 woorden. Dat is geweldig. En vanaf dat moment dacht ik, ja, daar moet misschien nog eens een keer iets mee. Maar eigenlijk was de trigger pas dat in 2015, 2016 dat Machteld Bruggen, Israëls weduwe van Frans, mij belde en zei van, god ja, zouden we er eens over kunnen praten. Toen zijn we erover gaan praten. Toen ben ik nogmaals naar Italië gegaan om daar het archief of een deel van het archief van Bruggen te bekijken, voor zover je dat archief mag noemen, want er is geen enkele vorm van ordening. Maar er ligt veel materiaal waar je iets van kunt opsteken. Noten ook, boeken. Net als in Amsterdam. En zo ben ik begonnen. En daarna heeft het eigenlijk ontzettend lang geduurd. Deels door omstandigheden, want er zit altijd wel iets tussen. Ik heb natuurlijk ook ander werk. Ik schrijf ook over auto's en over muziek voor de Groene Amsterdammer. Dus. Maar het voornaamste probleem is dat je, en dat zeg ik niet uit valse bescheidenheid, maar dat je eerst moet scherpstellen op een onderwerp. Dat je het begint met de vraag, weet ik van die meneer genoeg om er überhaupt met enig recht over te mogen schrijven? Nou, dat klinkt deemoedig, maar zo bedoel ik het niet, want je moet het goed weten. Je moet, zoals je met een stuk een zekerheid moet hebben van ja, nu kan ik het spelen. En dat is geen kwestie van techniek, maar van weten. Voor persoonlijkheden als Bruggen geldt hetzelfde. En je moet je gewoon afvragen, hoe ga ik het dan aanvliegen? Als ik geen biografie kan schrijven omdat leven en werk zo samenvallen dat er eigenlijk geen vita is buiten de muziek. En voor zover het er wel is, het voor mij irrelevant is omdat ik hem als muzikus veel interessanter vind. Hoe ga ik het dan opschrijven? En bij mijn eerdere boek over Peter Schat, de componist, was het natuurlijk eigenlijk andersom, omdat daar iemand midden in het leven stond.
3: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
2: Nu kan ik het spelen. En dat is geen kwestie van techniek, maar van weten. Voor persoonlijkheden als Bruggen geldt hetzelfde. En je moet je gewoon afvragen, hoe ga ik het dan?

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: In het geval, hij komt uit een bevoorrecht milieu, heeft muziek kunnen studeren. Er kwam een oorlog tussen. Het was niet allemaal leuk, maar het grootste deel van het leven is geluk. Niets zat de ontwikkeling van hem als muzikus en de bloei van die carrière in de weg. Ja.
2: Nou ja, je hebt ook die gesprekken zijn prachtig. Over retorica gesproken in de muziek, hè, hoe hij speelt, maar ook hoe hij spreekt. Het is ongelooflijk. Hoe hij vertelt.
1: Het is prachtig. Spraakkunst is het is ook hetzelfde.
2: Ja. Je sprak met heel veel muzici, leden van het orkest van de 18e eeuw. Je hebt gesproken natuurlijk met Machteld Brugge. Je hebt ook met dirigenten gesproken. Lucas Vis noem je. Ed Spanjaard komt er in voor, uitgebreid. En Edo de Waard.
1: Ja.
2: En je hebt zelfs het boek opgedragen aan Edo.
1: Ja.
2: Van waar?
1: Omdat ik hem ken, veel met hem spreek, nog steeds. Hem heel zeer bewonder. Ook als mens. En iemand voor wie ik grote genegenheid voel. En dat mocht wel eens tot uitdrukking worden gebracht. Dus daarom.
2: Igor Stravinsky en de blokfluit, Lucy. Hoe gaat dat dan?
3: Ja, nou daar is blijkbaar een anekdote. Die is mij uit verteld door Machteld. Dat Frans Stravinsky heeft ontmoet. Ja, dat is bizar om je nu in te denken. Voor mij is dat bizar om te bedenken dat zij elkaar in persoon hebben ontmoet. Stravinsky was ook al, denk ik, aan het einde van zijn leven. Maar het had dus zomaar gekund. Frans heeft ook de stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of hij iets voor blokfluit wilde schrijven. Maar hij was, denk ik, al iets te oud. En is uiteindelijk niet gelukt. Maar gelukkig hebben we wel stukken die we kunnen stelen. Namelijk deze voor klarinet.
2: Ja, want hij zei iets heel kort. You're a good boy, but I'm
1: you're
2: not
1: a good boy, I have no time. Maar hij zei ook, I know your instrument. It is a kind of clarinet.
3: It's a kind of clarinet.
2: Nou ja, want dat komt goed uit.
3: Nu die klarinetstukjes
2: wat ga je spelen, Luus?
3: Het derde stukje van, het heeft ook geen titel. Het heet Piece Number 3. Uit Three Pieces voor Clarinet.
2: Voor Clarinet. Dus heel logisch dat het op deze vorm van Clarinet...
3: Stravinsky dacht, die Clarinetstukjes bestaan al. Waarom zou ik meer moeite doen nog?
2: Ja, dankjewel. Ga naar je plek, Lucy. Dankjewel. Lucy Horst speelt Igor Stravinsky. Kijk mee op de website npoklassiek.nl.

Entrée de Polynie uit Le Boreade. Dat is niet normaal. Men gaat door de grond. Die langzame rechterhand, bijna alleen de rechterhand, stijl danst voor een man in zijn conditie onwaarschijnlijk soepel de melodische beweging voor.

0: En het had zomaar 2000 jaar oud kunnen zijn. Zo'n oergevoel krijg je bij deze muziek. Ja. Dankjewel, stuk voor klarinet van Igor Stravinsky, Lucie Horsch. Ja, hij heeft met veel orkesten gewerkt. Naast orkest van de 18e eeuw komt een appje binnen. Wordt er nog wat gedaan met de periode bij het Radio Kamerorkest? Ik heb natuurlijk meegemaakt hier in Hilversum. Ja. Radio Kamerorkest, Radio Kamer Philharmonie. Orkeste de Paris haalde hem vaak over. Hij heeft in Stavanger gewerkt.
1: Ja.
0: Dus hij heeft veel bij anderen. Zürich, ja. Hij heeft voor het Concertgebouworkest gestaan.
1: Een paar keer, ja.
0: Wat een leven. Het boek Tovenaar van Beroep, Frans Brugge en de Muziek is vanaf volgende week maandag te koop in de boekhandel. Hoe Lucie Horsch klinkt op de historische verzameling blokfluiten van Frans Brugge is te beluisteren op jouw cd, de Frans Brugge Project. En dit is, ik citeer jou tot slot, Bas van Putten. Dank beiden voor jullie komst, Lucie.
2: Graag gedaan.
0: In Den Haag volgt nog een toegift. Dat laatste concert met die studenten.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was, zo'n beetje, dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Kan wetenschap helpen een oorlog te beëindigen? Ik, Petra Grijze, reis naar Oekraïne en onderzoek hoe kinderen leren leven met oorlogstrauma's en hoe onderzoekers werken aan een vredige toekomst. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 8:15, NTR, NPO 2.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
14: Alle deuren zitten op slot.
13: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn geweld te gebruiken, dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. President Trump heeft landen opgeroepen uit het internationaal strafhof te stappen. In een toespraak bij de Verenigde Naties noemde hij het een schurkeninstelling. Trump is het niet eens met een internationaal arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Ook is hij het niet eens met een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een groot risico is dat een bedrijf te veel marktmacht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor er een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. De Tweede Kamer wil uitleg van justitieminister Van Weel over onjuiste informatie die hij gaf over aangiftes waar niks mee gedaan is. De Rekenkamer schreef in juni dat duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 zijn blijven liggen. De minister sprak toen van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer wuifde hij het daarmee weg. Ouders en scholen zouden betere afspraken moeten maken over hoe kinderen online met elkaar omgaan. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Ondanks het verbod op mobieltjes op basisscholen is online pestgedrag onder kinderen niet afgenomen. Buitensluiten en uitschelden gebeurt vooral op WhatsApp en Snapchat, zeggen de scholen. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit de studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
2: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
3: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Kan wetenschap helpen een oorlog te beëindigen? Ik, Petra Grijze, reis naar Oekraïne en onderzoek hoe kinderen leren leven met oorlogstrauma's en hoe onderzoekers werken aan een vredige toekomst. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 8:15, NTR, NPO 2.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
7: Alle deuren zitten op slot.
6: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
8: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
10: Het afgelopen uur stond volledig in het teken van Frans Brugge, blokfluitist en dirigent. En straks om 6:30 laten we nog een gouden opname van hem langskomen. En ook een mooie opname uit het archief van NPO Klassiek. En Ab Nieuwdorp rijdt rond in de klassieke top 400 stembus. Benieuwd waar hij zometeen neerstrijkt. We beginnen met het nieuwe album van de Amerikaanse-Canadese cellist Eleanor Fry.

cellenconcert van Carl Philipp Emanuel Bach. Nieuwe plaat van cellist Eleanor Fry. Amerikaans-Canadese cellist. Academia de Dissonanti is het ensemble achter haar. De Zuid-Koreaanse cellist en dirigent Hana Chang heeft aangekondigd dat Seoul een symfonieorkest erbij krijgt volgend jaar. Het orkest gaat spelen onder de vleugels van het Seoul Art Center, waar Chang algemeen directeur is. Het nieuwe orkest moet de Zuid-Koreaanse klassieke muziekcultuur beter op de kaart gaan zetten, krijgt financiering van de overheid. Wie het orkest gaat dirigeren is nog niet bekendgemaakt, misschien zij zelf wel, Hana Chang. Zoals onlangs nog in Nederland, opening night van het Koninklijk Concertgebouworkest, de feestelijke aftrap van het nieuwe concertseizoen. En hier een opname met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Hana Chang, in de eerste symfonie, de klassieke, van Sergei Prokofjev.

0: Het slot van de eerste, de klassieke symfonie van Sergei Prokofjev, het Rotterdam Ceremonisch Orkest, geleid door Hanna Chang. Opname van Avro Tros. Ze gaat dus de vleugels uitslaan in Seoul, Zuid-Korea. Ze gaat een nieuw orkest oprichten volgend jaar. Door 6:15, tijd voor de ANWB met Annemieke Bosgaard.
1: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nu nog zo'n 140 kilometer file. Je hebt nu onder andere nog vertraging op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hogerheide ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat voor Voorburg 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Markiezaad ben je 10 minuten langer onderweg.
2: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, en die stembus die rijdt een beetje richting het zuiden. Gisteren hadden we nog contact met Noord-Drenthe. Maar Ab Nieuwdorp, je zit ergens op de Veluwe, geloof ik, hè?
3: Klopt, Hans. We zijn in de Veense Orgelkapel bij Nijkerkerveen. Een heiligdom. Het is inderdaad een klein kerkje met daarin een gigantisch groot prachtig orgel. En dat is het orgel en de kapel ook van Marco Dentam. Marco zit op de orgelbank voor dat gigantisch grote... Wat is het? Hoeveel klavieren, Marco?
4: 5 klavieren.
3: 5 klavieren en op het orgel onder andere een buste van Johann Sebastian Bach. Jazeker, uiteraard. En muziek, waar we het straks over gaan hebben. Maar Marco, eerst even over dat orgel. Wat kan je erover vertellen?
4: Ja, het is een eigen ontwerp. Wat ik natuurlijk heb laten ontwerpen. Met zowel samples als echte pijpen. Er zitten 500 pijpen in. En 200 samples zo'n beetje. Misschien wel ietsje meer. En ja, het is eigenlijk een combinatie tussen een digitaal orgel. En misschien ook wel een heel klein beetje stiekem synthesizer. En een pijporgel.
3: En waar is die liefde voor het orgel begonnen bij jou?
4: Ja, al toen ik heel jong was. Vroeger, mijn vader was orgelliefhebber. Die luisterde heel veel naar Piet van Egmond. Een bekend organist uit de vroegere tijden, zeg maar. En op zondagmiddag zat ik dan op de bank, zat ik dat te luisteren. En werd ik geïmponeerd door die orgelklanken. En op een gegeven moment, ja, dan ga je dat een beetje zelf doen.
3: Kan jij iets spelen voor ons? Want we zijn toch heel benieuwd naar de klank van dit majestueuze orgel. Wat je ook een beetje terugneemt, wat ons terugneemt naar jouw jeugd bijvoorbeeld.
4: Ja, dan ga ik eigenlijk, mag ik dan gelijk al naar mijn verzoek gaan? Want...
3: Dan gaan we er heel snel aan toe. Ja, zeker mag dat. En neem ons mee in dat verzoek.
4: Uiteindelijk, Piet van Egmond speelde zelf heel veel transcripties, dus populaire klassieken op orgel. En een van de eerste herinneringen die ik heb was dus aan Sanctuary of the Heart van Ketelby. En laat ik er even een heel klein stukje van spelen.

0: heel erg Vera Lynn-achtige gevoelens op de een of andere manier, Marco. Maar Ketelby dus, hoe oud was je toen je het hoorde en op welk orgel speelde Piet van Egmond dat?
1: Ik was denk ik jaar of 7, 8 en Piet van Egmond speelde dat in de Prinsessenkerk van Amsterdam. Een Steinmeier-orgel uit 1924. En het leuke is dat in dit orgel zitten nog pijpen uit dat orgel.
0: Kan je ze aanwijzen, want cameraman Christian...
1: Ze staan om het hoekje.
0: Ze staan om het hoekje. Ja, om het hoekje. Maar we kunnen ze dus wel horen.
1: Je kan ze zeker horen. Wil je dat heel even horen? Heel snel. De fluit. Oh, heel sfeervol, toch?
0: Heel mooi. En dan gaan we nog even naar je ultieme aanbeveling. Dus voor die Sanctuary of the Heart van Albert Ketelby. Waarom moeten mensen op dit stuk stemmen, wat jou betreft?
1: Ja, het is een melodie die je al begrijpt, ook al snap je helemaal niks van muziek. Het neemt je gelijk mee de diepte in. Een beetje weemoedig begint het. Er zit ook een tekst op die Ketelby zelf gemaakt heeft. En dat gaat over dat je in een ver land, een strange land bent. En nou ja, hoe moet dat nou verder? Je bent radeloos. En op een gegeven moment komt er een stem die zegt, je moet bij de Allerhoogste zijn. En dan eindigt het refrein eigenlijk in een gebed om vrede. Nou, hoe mooi kan het in deze tijd zijn, waarin het overal een puinhoop is, dat je tot God gaat bidden om vrede en om liefde. Daar gaat het vooral om. En dat vond ik gewoon heel mooi om mee te geven. Dus volgens mij moet je daar gewoon, kun je niet anders dan daarop stemmen.

Meditation religieuze van Albert Ketelby, door de New London Orchestra, geleid door Ronald Korp. Het loopt tegen 7:30. Dit is NTR Podium.

de sonatine, het begin van Gottes Zeit, is die allerbeste Zeit. Kantaten van Johann Sebastian Bach, blokfluitisten Frans Brügge en Jeanette van Wingerden en onder andere ook organist Gustav Leonard. Ja, gouden opname deze week Frans Brügge, naar aanleiding van het boek dat Bas van Putten geschreven heeft, verschijnt eind deze week. Tovenaar van beroep. Vorige uur was hij te gast en ook Lucie Horsch, die hier live optrad. In 1981 richtte Frans Brügge zijn orkest van de 18e eeuw op. Hij legde zijn blokfluit neer en werd dirigent. Altijd op zoek naar de juiste interpretatie en het juiste instrumentarium voor de muziek. Het orkest van de 18e eeuw had op deze manier eigenlijk vier gedaanten. Van veel instrumenten heeft het orkest vier verschillende soorten, passend bij de tijd van de stukken die ze spelen. Sinds 1989 was Frans Brügge met het orkest van de 18e eeuw vaste gast in de Philharmonie in Warschau. Daarvoor bijvoorbeeld in Parijs vaak, waar ze opname hebben gemaakt van Haydn's symfonieën voor het label Philips. Maar goed, daarna kwamen ze in Warschau. Concerten die ze daar gaven kwamen de afgelopen jaren uit op cd. Zo ook de zogenoemde Parijse symfonieën van Haydn die ze in Warschau speelden in het najaar van 2004. Het is het eerste deel uit de 83e symfonie van Haydn, bijgenaamd La Poule, de kip. Want op een gegeven moment kun je in dit deel de lopende beweging van het beestje erbij fantaseren.

Het eerste deel uit symfonie nummer 83, La Poule, de kip, van Joseph Haydn. Orkest van de 18e eeuw, geleid door Frans Bruggen. Deze week in de gouden opname, blokfluitist en dirigent Frans Bruggen. Het is 7:10. Dit is NTR Podium. Deze zender bestaat 50 jaar, NPO Klassiek, ooit begonnen als Hilversum 4. Elke week zetten we een concert online van de afgelopen 50 jaar. Vandaag is dat heel recent. Eentje van vorig jaar. Het is klassieke top 400 stemweek. Dus die lijst die stemmen kan tot eind vrijdag. Dan een weekje rust en dan de week daarna de uitzendweek. Die altijd eindigt met een traditiegetrouw met een top 400 concert. Dit komt uit het top 400 concert van vorig jaar. Het Radio Philharmonisch Orkest speelt hier Adagio uit Spartacus van Adam Khachaturian.

0: Ad Adagio uit Spartacus van Adam Khachaturian door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Wilson Ng. Vorig jaar tijdens het Top 400 slotconcert. Te beluisteren op npoklassiek.nl/50jaar. Op naar een nieuw album van een groot pianist, Andras Schief. Hij speelt Johannes Brahms en dat doet hij op een instrument uit de tijd van Johannes Brahms. Voor de liefhebber, het is een Blüthner uit 1859. Dezelfde vleugel als Schief gebruikte voor zijn opname van de pianoconcerten van Brahms een paar jaar geleden. De Intermezzi uit het opus 117 van Johannes Brahms door Andras Schief. Nummer 3, Andante con moto, staat erboven.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: npoklassiek.nl/50jaar. Op naar een nieuw album van een groot pianist, Andras Schief. Hij speelt Johannes Brahms en dat doet hij op een

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, met zo'n oud instrument en met zo'n prachtige pianist, Andras Schief, kom je wel in de sfeer en de geest van Johannes Brahms. Intermezzo uit het Opus 117, nieuwe plaat, meesterpianist Andras Schief. Zometeen Opium met Bijtske de Jong. Bijtske, wie is je gast?
1: Ja, Hans. Ja, eerst even de vraag. Wanneer heb jij voor het laatst geflirt?
0: Oh boy. Hier live op de radio?
1: Durf je dat te zeggen?
0: Nee.
1: We gaan het hebben zometeen over flirten met Siska Meister, de maker van een documentaire over lesbisch flirten.
0: Oh, ja, dat is buiten mijn boekje, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Maar kan ik er wel wat van leren?
1: Ja, vast. Ongetwijfeld.
0: Je hebt gelezen?
1: Het was een documentaire.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Geeft het inzicht?
1: Nou, luister straks maar.
0: Jij wil dus ook niet, hè? Nou, dat wordt spannend. Zometeen Opium met Bijtske de Jong.

0: NPO Klassiek. Hou je van Henriette Bosmans? Of hoor je liever Mozart? Of iets van Händel? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. De betekenis is extremer dan hoe rechtsextremisten het uitleggen. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om de boetes te verhogen met 3%, gelijk aan de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak bijna niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen, minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon en iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
6: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
8: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
8: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Bijtske de Jong.
11: Ja, goedenavond en welkom bij Opium. Met vanavond muziek van onder meer Glinka, Buxtehude en Farank. aandacht voor een bijna vergeten boek van schrijfster Frida Vogels. En rond 19:30 leg ik contact met de stembus. Vandaag rijdt Ab door het land om stemmen te verzamelen. Overigens kan ik zelf ook nog wel wat stemtips gebruiken, zoals je waarschijnlijk hoort. Maar dat doen we dus rond 19:30. En ja, bestaat er zoiets als lesbisch flirten? En zo ja, hoe gaat dat dan? Over die vragen en meer kwesties rondom flirten tussen vrouwen gaat het in de documentaire Pussy Magnet Baby. Op 30 september te zien op NPO 2 en dit weekend gaat het in première bij het Nederlands Filmfestival. Te gast bij mij vandaag is de maker van die documentaire, Siska Meister. Zometeen ga ik met hen in gesprek. Eerst is dit Flirtation Waltz van Charlie Chaplin.

0: Flirtation Waltz was dat uit The Circus, muziek van Charlie Chaplin. Ja, flirten. Niemand krijgt met de geboorte of op school een handleiding mee hoe je dat eigenlijk doet. Maar maakt het nog verschil of je hetero bent of niet? Of concreter, bestaat er zoiets als lesbisch flirten? En hoe werkt dat dan? Met die vragen ging filmmaker Siska Meister aan de slag. En het resultaat is de documentaire Pussy Magnet Baby. Nou, welkom Siska.
1: Dankjewel.
0: Weet je zelf nog de eerste keer dat je met een vrouw flirtte, hoe dat was?
1: Ja, de eerste keer dat ik het actief probeerde, zeg maar, weet ik dan nog denk ik het best. Ik kan me ook nog wel herinneren dat ik een keer, voordat ik denk ik heel actief doorhad dat ik ook op vrouwen kon vallen, dat er met mij geflirt werd en dat ik toen wegliep en dat ik toen naar een vriendin ging en zei van, volgens mij werd er net met mij geflirt en dat was een vrouw en ik vond het eigenlijk wel leuk. En wat betekent dat nou eigenlijk? Dus misschien is dat eigenlijk wel mijn eerste herinnering.
0: Ja. Jij zit zelf in de documentaire. Je hebt de documentaire gemaakt, maar je bent ook te zien in de documentaire meteen aan het begin. En je legt als het ware de vragen neer waar deze zoektocht mee begon. Daar gaan we even naar luisteren.
1: Ik krijg vaker de vraag of lesbisch flirten verschilt van hetero flirten. En dat komt, gok ik, omdat ik een verleden in hetero flirten heb. Of, althans, ik was ooit hetero, of dat dacht ik toen. En inmiddels ben ik uit de kast als bi of lesbisch of ja, zoiets.
2: Doet mijn haar wel oké eigenlijk?
3: Ja, die doet het echt wel goed.
1: Goed, ik denk dat er dus wel een groot verschil is, of er is een verschil. En dan willen mensen dus altijd weten, wat is dat verschil? Dus wat maakt het dan dat iets eigen is aan lesbisch zijn of aan lesbisch flirten? Ja, goeie vraag. Zal ik die opnieuw doen? Of?
0: Ja, fragment dus uit de documentaire. Had je zelf ooit al stilgestaan bij het fenomeen lesbisch flirten voordat je die vragen kreeg?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk op het moment dat ik me besefte van, oh, er bestaat best een kans dat ik ook op vrouwen val. Misschien wil ik daar iets mee doen. Toen waren we net in de eerste lockdown van corona. Dus hetgene wat je dan eigenlijk wil doen is naar een queer bar of club gaan en het gewoon gaan testen, gaan proberen, praten, flirten, zoenen. Dat kon allemaal niet. Dus dan, toen was mijn enige manier, was via online daten, maar dat vond ik dan veel te spannend. Dus ik heb gewoon alles gekeken wat er bestond.
0: Over lesbiennes.
1: Ja, en was ik ook binnen een week uitgekeken, want dat is er niet zo heel veel. Althans, nou goed, een beetje overdreven. Maar ik heb gewoon alles zo in me opgeslokt. En toen ging ik heel erg kijken en zoeken naar de manieren waarop er contact gelegd worden. En of ik me daarin kon herkennen. En ik zocht een soort handvaten. Maar ja, dat was ook wel ergens moeilijk om te vinden.
0: Ja, nou, dat woord blijkt ook uit de documentaire waarin verschillende mensen spreekt. Maar eerst nog even, wat maakt dit nou voor jou een goed onderwerp voor een documentaire?
1: Ik denk, de films die ik maak gaan eigenlijk altijd over een soort paradox dat ik voel over iets. En dit was een vraag die ik had waarbij ik dacht, ja, lesbisch flirten, het voelt heel anders dan wat ik aan ervaring heb opgedaan binnen hetero flirten. Maar als ik het dan probeer concreet te maken, dan merk ik dat je dan toch wel bij alles zou kunnen zeggen, ja, maar er kan ook een hetero flirten gebeuren, of dat is niet uitsluitend met lesbisch flirten het geval. Dus ik voelde lichamelijk dat er een verschil zat, maar kon het heel moeilijk onder woorden brengen. En ik denk, op het moment dat ik zo'n paradox voel, dan krijg ik altijd zin om er een film over te maken.
0: Oh ja.
1: En met heel veel andere mensen erover te praten. En als je een film maakt, dan ga je gewoon waarschijnlijk jarenlang met heel veel mensen daarover praten. Dat is een beetje hoe films maken ook werkt.
0: Ja.
1: En dan wordt je eigen leven daar ook heel erg in verrijkt.
0: Ja, dus dat is echt jouw manier van dingen onderzoeken eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik zei al, je spreekt in de documentaire verschillende queer personen die praten over lesbisch flirten. Ik laat nog even een fragment horen waarbij ik even moet uitleggen dat De Trut een queer uitgaansgelegenheid is in Amsterdam.
4: Ja, je krijgt wel denk ik een veel aftasterende vorm van flirten. Misschien dat dat ook wel wat meer lesbisch eigen is.
5: Dat is ook wat je in De Trut ziet, of ik zie dat in ieder geval in De Trut altijd. Iedereen is alleen maar aan het kijken. Het is niet normaal. En totdat iemand een keer een gesprek opent of zegt, joh, wat ben je knap? Nou, dan ben je echt al 6 maanden verder.
6: En nou, als je zo'n paar keer naar elkaar kijkt, dat ik af en toe heb gedacht van, oké, hier zit iets achter. En dat ik toen toch in een gesprek erachter ben gekomen dat diegene gewoon niet op vrouwen valt.
4: ik ben dan ook direct door soms dingen te benoemen of zo. Maar als je dat dus helemaal niet hebt en je moet ervan uitgaan dat de persoon die 20 meter verderop twee keer naar jou heeft gekeken met jou wel of niet flirt, dan wordt dat echt wel hogere wiskunde, lesbisch flirten. Ja. Ja.
0: Ja, er is een hoop onzekerheid eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het wel heel leuk. Het werkt ook wel in podcastvorm, zonder beeld. Leuk om te horen. Ja, ja, een hoop onzekerheid, een hoop afwachtendheid. Maar ook een soort, nog een ander level van contact maken, wat nog veel meer gebeurt in blikken. Een fenomeen dat nu uiteindelijk helemaal niet in de film zit, maar waar we het veel over hebben gehad tijdens het draaien, is de lesbian death stare. Dat fenomeen van dat iemand gewoon naar je staart alsof diegene je dood wil. En dat is dan eigenlijk gewoon een vorm van contact maken, maar ook gewoon vastzitten in een soort onbeholpenheid van hoe maak je dan de eerste stap. Maar goed, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die precies tegenovergestelde zijn en gewoon net als jagers gewoon op iedereen afstappen die ze ook maar een beetje interessant vinden.
0: Ja, ja, die bestaan ook.
1: Die bestaan ook zeker. Ja. Zeker.
0: Ja. Maar er zit ook... dus ook een soort angst achter, begreep ik uit de documentaire, bij het niet stappen ondernemen, omdat er ook een angst is om opdringerig te zijn, of dat mensen je misschien vies vinden, omdat je geïnteresseerd in ze bent. Nog weer een fragment.
6: Weet je wat ook interessant is? Dat er best wel een extra stigma rondom vrouwen hangt die op vrouwen vallen. Zo van, dat was vroeger veel meer. Van ja, ik vind het prima als iemand lesbisch is, als ze maar niet achter mij aankomt. Ja, ja, ja. Bij mij in de kleedkamer, ja, et cetera. Dus dat is denk ik onbewust ook iets wat er misschien nog anders schuilt.
7: Dat denk ik ook.
6: Want je weet inderdaad als vrouw hoe vervelend het is om wel beleefd en attent te blijven. En dat mensen opdringerig kunnen zijn.
7: Ja, je weet hoe het is en je wil er echt niet aan bijdragen. Ik heb ook wel eens gedacht van ja, is iemand nou met mij aan het flirten? Of is deze persoon mij op een hele aardige manier aan het weigeren?
0: Was het eigenlijk makkelijk om vrouwen te vinden die hierover wilden praten?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb ook een paar mensen gesproken die uiteindelijk niet mee wilden doen. Maar de eerste reactie bij de meeste mensen die ik heb gesproken bij de vraag van, hey, wil je een keer praten over lesbisch flirten met mij, was eigenlijk altijd heel enthousiast. Oké, ja, leuk. Lijkt me heel leuk. Nee, ik denk dat toch de meeste mensen het eigenlijk wel heel leuk vinden om hierover te praten. Ik heb voornamelijk mensen benaderd die of mijn eigen vrienden zijn of in ieder geval in mijn kringen zitten. Ook omdat ik het gewoon heel leuk vind om films te maken met vrienden. Vind ik ook een heel belangrijke vorm van maken van representatie en van maken van de dingen die je zelf op het scherm wil zien, waar je in wil herkennen. Dus ik denk via die manier is het ook wel dan wat makkelijker voor mensen.
0: Want wat gebeurt er als je vrienden spreekt versus onbekenden?
1: Nou ja, ik kan natuurlijk even mooie dingen maken met onbekende mensen. Maar ik denk als je samen met vrienden maakt, tenminste bij mij komt er altijd een soort nieuw level aan creativiteit vrij. Omdat je een soort basisvertrouwen hopelijk al hebt. Dus je kent elkaar al. Je weet een beetje wat je van elkaar kan verwachten. En je weet ook een beetje wat de sterktes zijn van de ander. Natuurlijk kan de ander je alsnog heel veel verrassen. En dat is ook heel veel gebeurd tijdens het proces van het maken van deze film. Wat ook weer heel leuk is. Maar ja, door het feit dat je elkaar kent met dat basisvertrouwen kan je veel meer gaan focussen op experiment en spel. En ook eerlijk zijn over wat je wel of niet doet. Omdat je gewoon wat dichter bij elkaar staat. En dat vind ik toch wel een heel mooie toevoeging aan het maakproces.
0: Ja. Nou ja, wat je ook laat zien is soms een gedeelte van het maakproces zelf. Dus je ziet soms ook de crew even in beeld. Of een overleg over wat iemand aan moet om er meer hetero uit te zien. Maar wat voegt het toe om dat soort momenten in de documentaire te stoppen?
1: Ik denk dat je de kijker op die manier ook onderdeel laat worden van het gesprek dat we met elkaar voeren over hoe we ons gerepresenteerd willen zien. Dus we zijn natuurlijk ook maar een klein gedeelte van een grote gemeenschap en niet iedereen zal zich daarmee identificeren. Maar als wij de representatie in ieder geval van ons, de mensen die in de ruimte zijn, willen maken, dan is denk ik het gesprek waarin we praten over hoe we dat vorm willen geven, ook heel waardevol voor de kijker of voor een buitenstaander om te beseffen van, oh ja, op een moment dat we dus zo'n gesprek voeren van, oké, hoe kunnen we haar meer hetero eruit laten zien, is ook vervolgens weer een heel belangrijk gesprek om je af te vragen van, maar wat zeggen we hier eigenlijk mee? Zeggen we daarmee dat er een hetero uiterlijk en een lesbisch uiterlijk is? En wat is er met mensen die zich niet met een van die twee identificeren? En plaatsen we die dan niet ook weer vervolgens in een hokje? Dus dat gesprek dat je dan met elkaar voert is denk ik bijna nog waardevoller dan de scène zelf die we dan spelen.
0: Ja, want die scène, dat moet je misschien nog even uitleggen wat de vorm is van de documentaire. Want er zijn natuurlijk, ja, documentaire is echt, zeg maar. Maar jullie spelen ook fragmenten, momenten na.
1: Ja. Ja, dus ieder personage heeft eigenlijk één verhaal dat voor diegene heel tekenend is in het flirten, in het lesbisch flirten. En die spelen we dus dan met elkaar na. Dus steeds één van de andere personages speelt dan de tegenspeler. En dan proberen we die scène weer tot leven te brengen door hem na te spelen. En die klopt dan op een aantal praktische delen dan niet. Maar het gaat dan meer om met elkaar onderzoeken waar zit het hem in dat je voelt dat er met je geflirt wordt. Of wanneer merk je van, oh, oké, ja. Ja, je had eigenlijk wat verder weg moeten staan. Want anders had ik ook niet gedurfd om over je af te stappen. Of nou, dat soort dingen.
0: Ja. Ja. Voor wie heb je deze documentaire eigenlijk gemaakt?
1: Iedereen. Het liefst. Ja, ik denk, ik heb geprobeerd hem op twee manieren te maken tegelijkertijd. Aan de ene kant hoop ik dat heel veel lesbiennes deze film gaan zien. En zichzelf ergens, in ieder geval ergens in een gedeelte terug herkennen. En denken, nou leuk dat ik ook ergens daarin terugkom. En tegelijkertijd hoop ik dat alle mensen die flirten de film kijken. En denken, oh ja. En zich misschien af gaan vragen van, waarom flirt ik eigenlijk zoals ik flirt? Wat zoek ik in contact wanneer ik met iemand in een flirty interactie ben? Laat ik me misschien ook op een bepaalde manier beperken door mijn genderrol? In hoeverre heeft mijn flirtgedrag echt te maken met wie ik ben of met wat ik van mezelf verwacht? Ik hoop dat deze film op een laag in ieder geval dat soort vragen kan opbrengen bij mensen.
0: Mooi. Ja, de documentaire is dus aanstaande zaterdag te zien. Pussy Magnet Baby heet het. Bij het Nederlands Filmfestival. En op 30 september bij de NTR op NPO 2. En daarna uiteraard ook op NPO Start. Siska Meister, dankjewel.
1: Heel erg bedankt.

0: dat waren de laatste twee delen uit het Nonet van Louise Farrenc. En dat werk stond vorig jaar op nummer 373 in de klassieke top 400.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe die lijst dit jaar uitpakt. En dat kan jij bepalen, want stemmen voor die lijst kan weer. En om jou te inspireren en om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen, rijdt de NPO Klassiek stembus weer door het land. En vandaag crost Ab Nieuwdorp door de provincies Drenthe, Overijssel en Utrecht. Waar ben je nu, Ab?
2: Ja, ik ben nu in een idyllische omgeving, vlakbij Ermelo. Misschien hoor je de vogels op de achtergrond nog. Ik sta nu nog even buiten. Prachtige moestuin zie ik. Een perenboom. Heel veel andere bomen. Echt een bosrijke omgeving. Ook nog wat weilanden. En ik sta hier voor een groot houten gebouw. En dat heet De Muzerijen. En dat is een concertzaal van Gerrit het Hart. Ik ga naar binnen. Je hoort hem volgens mij al spelen. Hij zit op een oud orgel te spelen, Gerrit. En ik doe de deur open. En dan hoor je de akoestiek ook veranderen. Luister maar. En terwijl Gerrit speelt op een prachtig oud orgel, kijk ik even naar verschillende muziekuitgaven met ook nog heel mooie illustratie op de voorkant. Ik zie een pièce de la gare, muziek van Gerrit het Hart voor klaverscimbel of orgel. Klinkend koper, muziek voor blaasinstrumenten met ook een prachtig schilderij op de voorkant. Ik neem ze even mee. En dan gaan we richting Gerrit, die aan dat orgel zit te spelen. Aan de rechterkant van Gerrit staat een stoel. En aan de linkerkant staat een prachtig klaverscimbel. En aan de muren hier verschillende van die kunstwerken die ook voor op die muziekuitgaven staan. En daar is Gerrit.

0: Wat een welkom, Gerrit het Hart, in de muzerij. Dank je wel dat we hier mogen zijn. Waar heb je zojuist opgespeeld? Een heel oud orgel, heb ik begrepen.
1: Ja, het binnenwerk is voor een groot deel uit 1700. Ik weet niet precies waar. Het is moeilijk te traceren. De kas is nieuwer, maar de klank is zeer, zeer, zeer mooi. Houten pijpen draagt, zeker in dit gebouw, met een goede akoestiek.
0: En we zijn dus in de muzerij, de concertzaal, hier net buiten Ermelo, idyllische omgeving. Wat is de geschiedenis van deze plek, Gerrit?
1: Ja, er stond hier vroeger een veldschuur en die werd steeds slechter. En toen dachten wij, wat moeten we daarmee? Onze fietsen stonden erin en wat rommel. En toen is die veldschuur leeggeruimd, helemaal gesloopt en is dit gebouw voor in de plaats gekomen.
0: Een concertzaal met klaverzimmel, met orgel en met ruimte voor heel wat mensen hier, stoelen. En ik zei het al tegen de luisteraars en tegen de mensen die meekijken ook via NPO Klassiek. Uitgaven van jouw muziek ook, met op de voorkant hele mooie schilderijen. En ik begrijp dat het ook familie van jou is die deze schilderij heeft gemaakt.
1: Ja, dat is van mijn broer Maarten. Die heeft overigens ook dit gebouw ontworpen. En de schilderijen die er hangen, die zijn van hem. En ik maak dankbaar gebruik van zijn schilderijen op mijn bundels.
0: Ja, want naast organist ben je ook componist. Hoe gaat dat in zijn werk bij jou? Het componeren van bijvoorbeeld dat Pièce de la Gare. Wanneer is een stuk voor jou af en doe je lang over een stuk?
1: Nou, niet zo heel gek lang. Het is eigenlijk een ambachtelijk proces. Je hebt een idee en je werkt het uit. En meestal lukt dat wel.
0: En dan gaat het in één vloeiende beweging op het papier, Gerrit?
1: Nou, dat niet hoor. Nee, ik heb een goed gimmertje. Dus ik haal wat weg. En het is soms wel eens eventjes een idee wat over een ander idee struikelt, zeg maar. En waardoor je dus een nog beter resultaat krijgt dan het aanvankelijk was.
0: En componeer je voornamelijk voor toetinstrumenten? Nee, geef ik eigenlijk al zelf wat antwoord, want ik zie hier ook muziek voor blaasinstrumenten en andere bezettingen.
1: Ja, veel andere instrumenten ook, cello, ook veel koorwerken en uiteraard ook orgelwerken.
0: En jouw stemtype, want dan zijn we natuurlijk ook hier naartoe gekomen, we willen nog heel graag heel lang blijven om te genieten van deze rustgevende omgeving, maar wat wil je de luisteraars meegeven en ze toe oproepen om op te stemmen en waarom?
1: De Herr ist mit mir van Buxtehude. Buxtehude weet met weinig middelen een enorm resultaat te bereiken. Alleen al de Herr ist mit mir krijgt slechts 5 noten, dus ieder lettergreep 1 noot. En daar weet hij die tekst zo mee omhoog te tillen. En dan de slot, het Alleluia, 2 maten van beide 4 noten, 8 noten dus, in de bas. En die bas herhaalt zich 19 maal en daarboven gebeurt van alles. Eenmaal feestelijkheid. Om het Alleluia te onderstrepen.
0: Dankjewel Gerrit. We gaan er naar luisteren. En wij blijven nog even in volle verwondering hier op deze prachtige plaats. Met jou luisteren dus naar jouw stem. Die muziek van Dietrich Buxtehude.
1: Ja, fijn.

Dat was Der Herr ist mit mir van Dietrich Buxtehude. In een uitvoering van Anima Eterna, Collegium Vocale Gent en Royal Concert onder leiding van Jos van Immerzeel. Het was de stemtip voor de top 400 van luisteraar Gerrit het Hart uit Ermelo. Ja, en wil je Buxtehude of een andere componist zelf een prominente plek in de lijst geven? Ga dan naar npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: pianist Liam Nasreddine speelde De Leeuwerik uit Afscheid van Sint-Petersburg van Glinka. Muziek die Glinka schreef toen hij lange tijd op het platteland verbleef om afstand te nemen van de stad, maar vooral van zijn vrouw met wie hij overhoop lag.
1: Bijna vergeten.
0: Afgelopen zomer overleed schrijver Frida Vogels op 96-jarige leeftijd. En zij won in 1994 de Libris Literatuurprijs. Maar haar naam en werk verdwenen daarna langzaam uit de aandacht. Niet bij luisteraar Margriet Roorda. Zij is een toegewijde fan en tipte ons 4 jaar geleden al Vogels oerwerk De Harde Kern. Margriet schreef: Frida Vogels schrijft in De Harde Kern op een heel eigen manier over muziek. Omdat ze ook over heel veel andere dingen schrijft, deel 1 en deel 2 zijn samen goed voor zo'n 1600 pagina's, ben ik zo vrij geweest om zelf een selectie te maken. Oftewel, ik heb de meeste passages over muziek uit het boek alvast overgeschreven. Want gaandeweg raakte ik steeds meer gefascineerd door de muziekpassages. Al dus Margriet. En dankzij het nijvere werk van Margriet hoor je vanavond een passage over Bertha, hoofdpersoon uit De Harde Kern, en haar Italiaanse man Stefano, die clavecimbal speelt.
2: De sonate van Scarlatti, die hij die avond voor me speelde, was eigenlijk nog een thuiskomstcadeautje. Ik luisterde naar hem met de poes op schoot. Het viel me een beetje tegen.

Ik vind het wel mooi, maar toch niet een van de mooiste, zei ik toen het uit was. Hij zweeg. Vind jij dat wel? Ja, zei hij beledigd. Oh, speel het dan nog eens. Maar je moet hier bij me komen staan. Je moet het zien, zei hij in het Nederlands. Ik vind het prettiger gewoon te luisteren en niet mee te lezen, dat weet je. Je moet hier komen. Je moet het zien, verdomme. Ik word kwaad, hoor. Het was al te laat. Hij stond al, kwam met een rood hoofd naar een tafeltje toe en pakte een sigaret. Het ging niet om meelezen. Je moest iets zien wat ik met mijn handen doe. Daar gaat het nu juist om. Had het al gezegd, dan was ik wel komen kijken. Ik heb je gewaarschuwd. Nu ben ik kwaad geworden. Dat had je nu toch niet meteen weer hoeven doen? Hij zat scheef op zijn stoel, rood, paffend aan zijn sigaret. Ik wachtte tot hij die had uitgedrukt. Zo, nu ben je niet kwaad meer. Laat het me nu maar zien. Ja, kom kijken, zei hij weer in het Hollands. Weg, poes.

schudde hem van mijn rok. We gingen naar het klaversymbool. Hij speelde het nog eens. Hij kruiste zijn handen, zag ik. Toen het uit was, wees hij me de passages waar hij dat had gedaan. Je zou het ook gewoon kunnen spelen. Maar het moet zo. Het is onzinnig moeilijk. Want je moet ook andersom lezen dan je gewend bent. Je wordt er scheel van. Het moet een bijzonder effect geven, een bijzondere spanning die op de toehoorder moet overgaan. Hij zei het dof. Ik had het verpest. Ik stelde met enthousiasme voor waarmee hij zich er ongetwijfeld op had voorbereid me dat te laten zien. Nu ik het vaker gehoord heb, vind ik het toch erg mythes. Het is eigenlijk niets een luchtbel, maar het is wel mythes, zei ik onzeker. Nee, het is niets, zei die mat. We gingen terug naar onze stoelen. De poes keek. Kom maar. Ik klopte op mijn rok. Hij krabbelde en draaide langdurig voor hij weer ging liggen. Stefano bladerde lusteloos in het boek van Wiesenthal dat ik uit Amsterdam voor hem had meegebracht, tot we naar bed gingen.

Sonate van Scarlatti hoor je onder de voordracht van Matthijs Deen uit De Harde Kern van Frida Vogels. Getipt voor Bijna Vergeten door Margriet Roorda. Morgen gaat het in Opium over AI of AI. Theatermaker Eran Ben Michael maakte een voorstelling met AI-actrice Eva. En Shula Das gaat daarover met hem in gesprek. Ik blijf nog even zitten nu en ik nodig je uit om dat ook te doen. Want dan zien we elkaar na 8 uur weer bij het avondconcert.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week kun je genieten van het klassieke top 400 concert van vorig jaar. Een feestje op het podium met de grootste klassieke hits door het Radio Philharmonisch Orkest. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen op Roze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wil er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodig gegevens van mensen hebben opgevraagd en die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hadden dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers daar op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. Ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit, is nog steeds niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
3: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
0: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert met Bijtske de Jong.
10: Goedenavond en welkom bij het NTR avondconcert. Klassiek achter de duinen. Dat is een jaarlijks kamermuziekfestival dat sinds 2021 wordt georganiseerd in Den Haag. En dit jaar vond het festival plaats van 17 tot 20 september. Dat was dus afgelopen weekend. In het avondconcert van vanavond hoor je een opname van een concert van dat festival. Een concert van vrijdagavond met de opvallende titel The Eight Quilt Songbook. Nou, The Eight Quilt Songbook, dat is de naam van een muziekcyclus uit 1992 die nog steeds groeit, wordt uitgebreid, waarbij componisten reageren op het stigma, het verdriet en de onwetendheid rond HIV en AIDS. De Nederlandse componist Rick van Veldhuizen schreef op verzoek van het festival een nieuw deel voor deze cyclus. En dat werk ging vrijdag bij dit concert in wereldpremière. Pieter van Loenen, samen met Tobias Borsboom, artistiek leider van het festival Klassiek Achter de Duinen, ligt het thema nog wat verder toe in dit openingspraatje voor het publiek.
11: Goedenavond en van harte welkom allemaal bij Festival Klassiek Achter de Duinen en bij dit concert, The AIDS Quilt Songbook. In 1981 ontdekte de Amerikaanse gezondheidszorg een longontsteking die ze niet konden verklaren bij 5 verder gezonde jonge homoseksuele mannen in Los Angeles. Niemand wist toen dat dat het begin was van een van de dodelijkste pandemieën ooit. De ziekte kreeg al snel de naam gay-related immune deficiency. Een naam die nog decennia zou blijven, ook toen al lang duidelijk was dat het virus zich niets aantrok van wie je lief had. Ook in Nederland volgden al snel de eerste onverklaarbare ziektegevallen. In het voorjaar van 1982 overleed in Amsterdam de eerste Nederlandse patiënt. Pas in 1983 kreeg de vijand een gezicht. Onderzoekers in Parijs isoleerden het virus dat we nu als HIV kennen. Er was kennis, maar er was geen medicijn. Wie de diagnose kreeg, wist wat er kwam. Een aftakelend lichaam en misschien nog een jaar of 2 te leven. Maar de samenleving en de politiek bleef stil, want het was een ziekte die van de ander was. In protest tegen het zwijgen en tegen het stigma bedachten activisten in Amerika de AIDS Memorial Quilt. Een soort lappendeken van doeken, waarvan elk van die doeken ongeveer ter grootte van een grafsteen de naam van een dierbare overledene vereeuwigde. De eerste versie van die quilt in het eerste jaar was meteen al groter dan een voetbalveld en nog altijd wordt de quilt uitgebreid. De muzikale tegenhanger van de Memorial Quilt volgde in 1992. Bariton William Parker, zelf HIV-positief, vond dat de klassieke muziek te stil bleef en vroeg bevriende componisten om liederen te schrijven die de ziekte recht in de ogen durfden aan te kijken. Op 4 juli 1992 ging de oorspronkelijke AIDS Quilt Songbook in première. 18 liederen en net als de originele quilt bedoeld om altijd te worden uitgebreid. Een van die eerste componisten was Chris de Blasio. Zijn cyclus All the Way Through Evening is een van de meest aangrijpende uit de originele AIDS Quilt Songbook. Hij schreef vanuit een intimiteit die weinig anderen in die tijd aandurfde. De Blasio overleed in 1993 op 34-jarige leeftijd aan de gevolgen van AIDS. Maar vandaag de dag is HIV geen doodvonnis. In 1996 kwam er een behandeling met medicijnen kunnen HIV-positieve personen zonder problemen dezelfde levensverwachting hebben als anderen en kunnen ook het virus niet meer overdragen. De grootste uitdaging op dit moment is om deze behandeling wereldwijd beschikbaar te maken en te houden. Met het wegvallen van de Amerikaanse ontwikkelingshulp sinds vorig jaar is het aantal besmettingen en doden wereldwijd weer fors gestegen. Vanavond horen jullie een wereldpremière. Componist Rick van Veldhuizen voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de AIDS Quilt Songbook. Hij schreef 3 heel persoonlijke liederen. Die cyclus met de titel Oh Man zet de stap van herdenken naar leven. Wij wensen jullie een heel fijn concert.
10: En dat was violist Pieter van Loenen. Pardon, artistiek leider van het festival Klassiek Achter de Duinen. Samen met de pianist Tobias Borstboom is hij dat. Het concert opende met een werk van Robert Ramsey. Een Schotse componist en organist uit de eerste helft van de 17e eeuw. In 1612 componeerde Ramsey Sleep, Fleshly Birth. En de aanleiding daarvoor was het overlijden van de Engelse kroonprins Henry. Hij was 18 en stierf aan de gevolgen van tyfus. Slaap zacht, zegt de tekst. En laat je oren luisteren naar de muziek der sferen. Je hoort nu een uitvoering door violist Pieter van Loenen en violist Iris van Nuland, altviolist Lotus de Vries en cellist Calle de Bie.

Violist Pieter van Hoenen maakte dit arrangement van Sleep Fleshly Birth. Een werk van Robert Ramsey. Je hoort een opname van de uitvoering van afgelopen vrijdag in de Nieuwe Kerk in Den Haag door Pieter van Hoenen, Iris van Nuland, Lotus de Vries en Kalle de Bie. Hierna klonk vrijdag de wereldpremière van het nieuwe werk van Rick van Veldhuizen. Het werk Oh Man, Frans-Engels voor Waterman. En een samentrekking van Tombeau d'Ashman. Het werk is een muzikaal eerbetoon aan Howard Ashman, de man die de teksten schreef voor de liedjes van drie beroemde Disney-films: De Kleine Zeemermin, Belle en het Beest en Aladdin. Ashman stierf in 1991 aan AIDS. De Nederlandse componist Rick van Veldhuizen schreef zelf als toelichting bij zijn werk: aangezien ik zelf queer en HIV-positief ben, besloot ik 35 jaar na Ashmans overlijden de drie sprookjes opnieuw onder de loep te nemen, terug te grijpen op enkele van hun bronnen en ze opnieuw vorm te geven als een drieluik over het leven van HIV-positieve queer mensen. Deze subteksten waren er al. Hans Christian Andersen was queer. De tovenaar in Aladdin was nogal openhartig in zijn genegenheid. En Jean Cocteau ontdekte al in 1946 het queer aspect in Belle en het Beest. Aldus Rick van Veldhuizen. Het is een werk geworden voor bariton en strijkkwartet. Het eerste deel is genoemd naar Belle en het Beest. Het tweede deel naar Aladdin en het derde naar De Kleine Zeemermin. De wereldpremière afgelopen vrijdag werd gespeeld door Pieter van Loenen, Iris van Nuland, Lotus de Vries en Kalle de Bie. En Drew Santini is de bariton die je hoort. Dit is Omen van Rick van Veldhuizen.

applaus voor bariton Drew Santini. Voor violisten Pieter van Loenen en Iris van Nuland. Alt-violist Lotus de Vries en cellist Kalle de Bie. Ja, en zo klonk afgelopen vrijdag de wereldpremière van het werk Omen van Rick van Veldhuizen. Zijn bijdrage aan de liedcyclus The AIDS Quilt Songbook. Een cyclus uit 1992 die nog steeds wordt aangevuld, wordt uitgebreid met nieuwe composities waarin AIDS centraal staat. Dit werk van Rick van Veldhuizen was een hommage aan Howard Ashman. Dat is de man die de teksten schreef voor liedjes van verschillende beroemde Disney-films. In 1991 overleed hij aan de gevolgen van AIDS. Je luistert naar een concert van het festival Klassiek Achter de Duinen, afgelopen vrijdag opgenomen in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Ja, en het concert ging hierna verder met Schubert, met zijn 14e strijkkwartet. Gebaseerd op het lied dat Schubert in 1817 schreef, Der Tod und das Mädchen. En dat is een lied waarin de dood een jong meisje komt halen. Het meisje smeekt de dood, ga weg, raak me niet aan. Maar de dood zegt, geef me je hand, ik ben je vriend. Ga maar zachtjes slapen in mijn armen. Vrienden van Schubert waren zo weg van dat lied dat ze hem vroegen om het als basis te gebruiken voor een strijkkwartet. Nou, en dat deed hij. Afgelopen vrijdag werd het gespeeld door Pieter van Loenen, Iris van Nuland, Lotus de Vries en Kalle de Bie. Je hoort dus strijkkwartet nummer 14, Der Tod und das Mädchen van Franz Schubert.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

applaus voor Pieter van Loenen, Iris van Nuland, Lotus de Vries en Kalle de Bie. Zij speelden afgelopen vrijdag bij dit concert van het festival Klassiek Achter de Duinen. Het strijkkwartet Der Tod und das Mädchen. Muziek van Franz Schubert. Een publiekslieveling dit stuk. Maar dat zou Schubert zelf niet meer meemaken. Toen hij, nadat het af was, de muziek aan een professioneel kwartet had gegeven om uit te voeren, gaf het kwartet het stuk terug met de woorden: "Dit is niets, jongeman. Hou jij je nou maar gewoon bij liederen." En volgens de overlevering haalde Schubert zwijgend zijn partijen weer op en legde ze thuis op een grote stapel onuitgegeven muziek in de kast. En daar bleef het manuscript liggen tot 3 jaar na zijn dood. Schubert heeft dus nooit meer meegemaakt dat dit werk uiteindelijk toch nog een groot succes zou worden. Het laatste werk op het programma bij dit concert van 4 dagen geleden is een concert, of is een werk van de Amerikaanse componist Chris de Blasio. En de Blasio stierf in 1993 aan AIDS, 34 jaar jong. In 1990 schreef hij de muziek die zo klinkt: 5 nocturnes, 5 liederen met de overkoepelende titel All the Way Through Evening. Het zijn eigenlijk stukken voor piano en bariton, maar Pieter van Loenen maakte een bewerking voor bariton en strijkkwartet.

0: all the way through evening. Voor de bariton Olivier Bergeron, violist Pieter van Loenen en violiste Iris van Nuland, altviolist Lotus de Vries en cellist Calle de Bie. Met dus All the Way Through Evening van Chris de Blasio. 5 liederen. En dit laatste lied, Walt Whitman in 1989, dat is de titel, maakt onderdeel uit van het Eight Quilt Songbook. De liedcyclus die nog steeds wordt aangevuld met liederen rondom AIDS. Je hebt geluisterd naar een opname van een concert die plaatsvond in Den Haag. Onderdeel van het festival Klassiek Achter de Duinen.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: En voor het komend uur heb ik hier nog een concertopname uit het buitenland, uit Keulen. Een concert van het WDR Symfonieorkester met de mooie titel Märchenklängen, oftewel sprookjesklanken. Bij dit concert klonk Stravinsky's Petrushka, muziek bij een ballet over een marionet die tot leven komt, en het werk Het Betoverde Meer van Anatoly Liadov. En om met dat laatste werk te beginnen, Anatoly Liadov was een Russische componist die zelf les kreeg van onder meer Nikolai Rimsky-Korsakov en les gaf aan Sergei Prokofjev. In 1909 componeerde hij Het Betoverde Meer. En dat is een werk waarmee hij met klank een soort schildering maakt van een kalm, kabbelend sprookjesmeer. Je hoort het werk in een live uitvoering door het WDR Symfonieorkester onder leiding van Marie Jacob.

Marie Jacquot dirigeerde het WDR Symfonieorkester. Je hoorde Het Betoverde Meer. Een werk van Anatoly Liadov. Het WDR Symfonieorkester speelde dit op 14 juni 2025. En toen was deze Marie Jacquot, de dirigent, nog gastdirigent. Maar ze had al wel haar handtekening gezet onder een contract als chefdirigent van dit orkest. Per ongeveer nu, per september 2026. In de tijd dat Anatoly Liadov het werk dat je net hoorde componeerde, kreeg hij ook de opdracht om muziek te schrijven bij het ballet De Vuurvogel. Maar Liadov kreeg het niet voor elkaar en moest de opdracht teruggeven. Waarna de toen nog onbekende Igor Stravinsky werd gevraagd voor die klus. Nou, de rest is geschiedenis. De Vuurvogel was meteen een succes en de muziek van Igor Stravinsky werd geprezen. Kort na De Vuurvogel kreeg Stravinsky weer een nieuwe opdracht voor het ballet Petrushka. En dat was een ballet over een marionet die tot leven komt. En dat verhaal, daar kwam Stravinsky zelf mee. Hij baseerde het op een folkloristisch figuur. Een personage die je zou kunnen omschrijven als het Russische equivalent van Jan Klaassen. Een uitbundige clown, gevoelig en atletisch, maar ook agressief. En andere belangrijke personages in het ballet zijn de Moor, een naïeve, maar ook sterke en grote pop met veel geld. En de ballerina, een mooie, ijdele vrouw die uiteindelijk valt voor de glamour van de Moor in plaats van de onhandige affectie van Petrushka. Stravinsky componeerde Petrushka in 1911 en maakte in 1921 een bewerking voor piano. En nam in 1947 de orkestversie nog weer eens onder handen. En die laatste versie, die hoor je vandaag.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het VDA Symfonieorkest was dat onder leiding van Marie Jacob. We hoorden Petrushka van Igor Stravinsky, de versie uit 1947. Stravinsky nam hier eerdere versies van Petrushka nog eens onder handen. En dat deed Stravinsky niet alleen om muzikale redenen. Hij hoopte eigenlijk dat hij op deze manier toch kon profiteren van de populariteit van het werk. Want op de originele versie zat geen copyright. En voor deze nieuwe versie zorgde hij dat zijn rechten beter geregeld waren. Nou, tot zover dit concert, opgenomen in Keulen op 14 juni 2025. Morgenavond een concert dat afgelopen zaterdag werd opgenomen in Den Bosch. Een concert van Fiel Zuid. En op de lessenaar stond de muziek van Szymanowski, Scriabin en Ravel. Van Ravel hoor je morgen zijn Vals Noble. Maar voor nu, tot Passaggio Late Night begint, vanavond met Annemaartje en Lemerijs, is dit Fiel Zuid met een ander werk van Ravel, zijn Le Tombeau de Couperin.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Gisteren bracht ik hier op deze plek een kleine ode aan het keramieke oortje dat boven mijn piano hangt. Vandaag kreeg ik de foto daarvan toegestuurd, waarvoor ik dus in een soort onmogelijke hoek met een lichtscherm in mijn ene hand en een krant in de andere om een perfecte schaduw op dat oortje te laten vallen heb gestaan. Maar die foto is echt prachtig geworden en ik heb hem ook meteen naar de kunstenaar doorgestuurd. Die was er ook heel blij mee. Maar vandaag, zoals aangekondigd, een kleine ode aan het andere kunstwerk in onze woonkamer. Boven de eettafel hangt onze Jeroen uit Almere. Dit is een figuurtje van polymeerklei. Hij is een centimeter of 15 groot. En in zijn rug zit een stokje en dat stokje gaat dan de muur in. Zijn kleur is een beetje roodbruin. En hij draagt een rokje van allemaal draadjes. En aan elk draadje hangt een voorwerpje. Voorwerpjes die je op straat zou kunnen vinden als je veel naar beneden kijkt. Een kraaltje, een belletje, een muizenschedeltje, een muntje, een plastic capsuletje, een bordje, een muntje met een beschermheilige, nou, dat soort zaken. En de maker van dit kunstwerk, Frode Bolhuis, plaatste destijds, een paar jaar geleden, elke woensdag om 3 uur een nieuw poppetje online en wie het eerst reageerde mocht het kopen. Maar ik gaf altijd les op woensdag om 3 uur, dus ik kon nooit reageren. En toen, op een mooie woensdagmiddag, vroeg in de zomer, moest ik naar een vergadering. Dus ik had mijn lessen verplaatst en ik stap in de metro om 3 uur. Ik open mijn Instagram. Ik zie onze Jeroen uit Almere. En ik was zo verschrikkelijk op slag verliefd. Ik heb nog nooit zo snel een reactie getypt. En ik kon het niet geloven, maar ik was de eerste. Een paar weken later ben ik hem op gaan halen in het atelier in Almere. Dus daar ontmoette ik hem voor het eerst. Het was heel leuk om ook zijn kunstenaar te ontmoeten en te zien waar Jeroen tot stand was gekomen. En Frode geeft normaal namen aan zijn sculptuurtjes. Maar op een of andere manier had deze nog geen naam. En ik nam hem mee naar huis en die middag zat ik met de man in de auto en hoorden we op de radio een inbeller in een of ander programma die zei hallo met Jeroen uit Almere. Ja, en toen was het duidelijk. Ons poppetje heet Jeroen uit Almere. Nou, de kleur waarop die hangt is zelfs helemaal op hem afgestemd. Overigens zijn namen van kleurstalen bij verfwinkels ook echt een eindeloze bron van inspiratie, maar dat is een ander verhaal. Onze Jeroen hangt als stralend middelpunt in de woonkamer op zijn sand dune achtergrondje. En zijn schepper heeft een hele lange wachtlijst voor zijn werk. Maar op een dag hopen we een vriendje voor Jeroen aan te schaffen.

La boîte à joujou van Claude Debussy door Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. De speelgoeddoos betekent deze titel. En dit deel heet La Champ de Bataille, het slagveld. En misschien kon je het al een beetje horen aan de muziek, maar dit is een deel uit een ballet dat Debussy schreef. Maar helaas, heel tragisch, heeft hij het zelf niet kunnen horen en zelfs niet eens af kunnen schrijven. Dus de orchestratie, ook die je net dus hoorde, is niet van zijn hand, maar die van collega André Caplet. En het is dus een ballet gebaseerd op een kinderverhaal, een ballet voor kinderen. Debussy schreef eerder al zijn beroemde Children's Corner voor zijn dochtertje Emma. En hij stapte heel graag weer in die heerlijke, fantasierijke kinderwereld. En laat dat nou ook net de wereld zijn die we vanavond gaan betreden.

0: De vrijplaat.
1: Ik geef sinds september, dus echt pas net, een voor mij nieuw vak op het conservatorium. En dat heet methodiek voor componisten. En in die lessen leren zij, zeg maar, lessen vormgeven voor als ze zelf compositieles gaan geven. En vanmiddag had ik met de studenten een heel mooi gesprek over hoe je als componist constant bezig bent met je voorstellingsvermogen, met je klankvoorstellingsvermogen, met je fantasiewereld, met spelen en zoeken en ontdekken en luisteren en leren en altijd nieuwsgierig zijn. Eigenlijk net als een kind. En dat het dan als compositiedocent vooral je taak is om die vrijheid in denken en luisteren zoveel mogelijk te blijven stimuleren, terwijl je natuurlijk ook het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden stimuleert. En juist die creativiteit is iets wat in veel onderwijsvormen helaas wel eens een heel klein beetje dreigt onder te sneeuwen, als je het mij vraagt. Nou goed, vanavond hier een avondmuziek in het teken van de mens als kind en een ode aan de kinderlijke fantasie die vooral bij veel componisten tot in lengte der dagen aanwezig is. Maar hopelijk eigenlijk bij iedereen en die misschien een klein beetje meer aangewakkerd zou mogen worden. Dus, mijn vrijplaat van vanavond is een korte liedcyclus waarin dit hele principe perfect tentoongesteld wordt. Bernstein schreef zijn I Hate Music vanuit het perspectief van een 10-jarig meisje. En de muziek is natuurlijk fantastisch, maar probeer ook eens even echt goed naar die teksten te luisteren.

0: I Hate Music, de liedcyclus van Le.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Toch altijd een beetje ontroerd door die laatste, dus die wil ik toch nog even aan je voorlezen. I just found out today that I'm a person too, like you. I like balloons, lots of people like balloons, but everyone says, isn't she cute? She likes balloons. I'm a person too, like you. I have lots of thoughts, like what's behind the sky, and what's behind the sky. But everyone says, isn't she sweet? She wants to know everything. Don't you? Of course, I'm very young to be saying all these things in front of so many people like you. But I'm a person too. Though I'm only 10 years old, I'm a person too, like you. Ja, dat vind ik zo'n leuke, lieve tekst. En prachtige muziek ook, zeker dat titeldeel I Hate Music, met dat lekker, ja, dat gla-la-la in het midden. Dat je echt het gevoel krijgt dat er een kind gewoon lekker een beetje baldadig aan het zingen is. Goed, we gaan door met een componist die zelf al op heel jonge leeftijd begon met componeren. Men zegt dat hij in zijn kindertijd al meer dan 800 stukjes schreef. En het volgende stuk schreef hij oorspronkelijk voor gebruik bij een educatieve film over orkestinstrumenten. Dus er zit ook een verhaal bij. Benjamin Britten's The Young Person's Guide to the Orchestra.

Drie delen uit The Young Person's Guide to the Orchestra van Benjamin Britten door Orchestra Philharmonique de Monte Carlo onder leiding van Lawrence Foster. Deze muziek schreef Britten dus bij een educatieve film over de instrumenten uit het orkest. En die beelden kun je ook vinden op YouTube. Dus als je een kind of jezelf of het kind in jezelf nou nog eens wat bij wil spijkeren via deze muzikale route, dan kun je dat opzoeken. En misschien dacht je ook wel, die muziek klinkt verdacht bekend, maar kan ik helemaal niet aan Britten koppelen. Goed gehoord, Britten gebruikt een thema van zijn landgenoot Henry Purcell. Wij gaan ons even mee laten voeren door een hedendaags sprookje. Dit zijn Merel Verkamme en Dina Ivanova met Sprookjes van Mathilde Wantenaar.

0: Violist Merel Verkamme en pianist Dina Ivanova speelden de Sprookjes van Mathilde Wantenaar.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Er is eigenlijk maar één brief die ik vandaag voor kan lezen en dat is die van de 9-jarige Samuel Barber aan zijn moeder.

bericht aan moeder en aan niemand anders. Lieve moeder, ik schrijf dit om je te vertellen over mijn zorgwekkende geheim. Huil niet als je dit leest, want het is niet jouw schuld en ook niet de mijne. Ik denk dat ik het nu maar gewoon moet vertellen zonder poespas. Om te beginnen was het al nooit de bedoeling dat ik atleet zou worden. Ik ben voorbestemd om componist te worden. En dat word ik ook, daar ben ik zeker van. Dus ik wil je één ding vragen. Vraag me alsjeblieft niet om te proberen dit gevoel te vergeten en weer te gaan voetballen. Alsjeblieft. Soms maak ik me hier zo druk over dat ik er bijna gek van word. Niet echt hoor. Liefs, Sam Barber II.

De piepjonge Samuel Barber schreef een brief aan zijn moeder om haar te vragen of ze wilde stoppen met zeuren dat hij ging sporten. Hij wist immers toch zeker dat hij componist wilde worden. En je hoorde hier de muziek die hij 10 jaar later schreef. Zijn officiële Opus 1, de Serenade voor Strijkers door Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Marin Alsop. En ja, Samuel Barber's moeder was pianist, dus zij begreep die noodkreet van haar zoon helemaal. Gaf er ook gehoor aan, waarvan we zojuist het resultaat hoorden. Eerder hoorden we al sprookjes volgens Mathilde Wantenaar. Nu gaan we ietsje verder terug in de tijd. Dit is Assepoesters Wals volgens Sergei Prokofjev.

0: Een heerlijke wals van Assepoester van Sergei Prokofjev. Lisa Batyashvili op viool en de Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nezet-Sege.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is dinsdag 22 september 2026, 11:55. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan, maar ik weet wel dat het vandaag precies 32 jaar geleden is dat de allereerste aflevering van de serie Friends werd uitgezonden. En wij gaan naar de Hollandse Nieuwe. En onze Hollandse Nieuwe deze week is de cd Re Sati van jazzpianist Philip Rutgers. Hij maakte samen met Sung Mi-hong en Omer Gofrein een album met nieuwe eigen interpretaties, herinterpretaties van de bekende muziek van Erik Satie. En deze drie muzici hebben allemaal een achtergrond in de geïmproviseerde muziek. Dus ik vroeg aan Philip welke rol die improvisaties spelen in zijn Satie-album.
2: Heel vaak denkt men dat improvisatie in de muziek iets is wat je gewoon gegeven is. Je bent zo getalenteerd dat jij gewoon maar kan improviseren. Of je bent een vrije vogel en je doet maar iets. En je ziet op dat moment waar je mee komt. En dus de magie van het moment. En dat is er zeker ook. Maar daar vooraf gaan heel veel uren in zitten om het materiaal ook voor te bereiden. Dus denk niet dat het alleen maar draait om het thema, om de compositie zelf goed uit te voeren. Dat is natuurlijk ook belangrijk en zeker onderdeel van het proces. Maar daarnaast was ik dus ook heel lang bezig, of ben nog steeds bezig, om het harmonische en melodische materiaal van Satie in mijn improvisaties te gebruiken. En omdat dus ieder Stück weer anders ist, naja, sitze ich heel vaak Uren thuis te draaien, um per Stück Improvisatiekonzepten zu verkennen, die ich dus kann gebruiken. En dat is heel leuk om te doen, alleen het is ook heel veel werk. Dus dat wil ik ook nog heel even kwijt. dat het niet vanzelf gaat. En tuurlijk, als je speelt, dan doe je het mee wat je hebt. Maar dan komt dus al die bagage, alle oefenuren komen dus ook weer ergens terug. En dan heb je gewoon meer bagage om mee te improviseren. En ja, ik merk dat ik daar heel veel tijd mee bezig ben. En dat het ook nooit af is. Ik heb eigenlijk bij ieder stuk het gevoel dat ik dan net aan het begin, dat is nog zoveel mogelijk. Dat wordt nog een heel lang traject voor de rest van mijn leven waarschijnlijk.

Oespoet was dit van Philip Rutgers. En dit staat op zijn nieuwe cd Re Sati. Samen met Soonmi Hong en Amer Govrain speelt hij nieuwe herinterpretaties van Sati. Waarbij ze ook gebruik maken van improvisatie. En ik ben ontzettend aan het genieten van deze hernieuwde Sati-ervaring door de oren en breinen van deze muzici. En zij zijn dus de Hollandse Nieuwe van deze week. Dus morgen gewoon lekker meer. En ik heb weer een sprookje voor je klaarstaan. Misschien wel een van de bekendste stukken voor Piano Quatre Mains. Ma Mère Loi van Maurice Ravel. Sprookjes van Moeder de Gans. En Ravel schreef dit voor kinderen van goede vrienden van hem. Voor piano dus. En later heeft hij zelf een orkestratie gemaakt. En in die orkestversie gaan wij nu luisteren naar Klein Duimpje.

Petit Pouce, klein duimpje uit Ma Merloire van Maurice Ravel door het Baskisch Nationaal Orkest onder leiding van Robert Trevino. En dan heb ik nu hele leuke muziek van een Oostenrijkse componist voor je klaarstaan. Thomas Larger heet hij. En deze titel zegt misschien wel precies waar deze hele avond om draait. 12 stukken voor pianisten en andere kinderen. We luisteren naar de eerste 7.

De eerste 7 gedichten van Thomas Larger. 12 stukken voor pianisten en andere kinder. Door Lars Voogt op de piano. En wij gaan nu ook naar een gedicht in woorden. En ik koos natuurlijk voor een gedicht dat voor kinderen geschreven is, maar minstens zo leuk en toepasselijk is voor de grote mens. Sterker nog, ik werd vanochtend vrij bruut aangevallen door een braamstruik. Die greep me zo bij mijn knotje bij de fietsenstalling van het station. Maar echt stevig, dus ik stond echt zo met een schok stil, halve whiplash. En die braamstruik had helemaal mijn haarelastiekje om zijn stekels gegrepen. En als je nu denkt, waar gaat dit over? Nou, dat hoor je nu in het gedicht van Mary Heilema.

Bladraket. Nooit stompte ons een blad, spuugde ons een sapstroom, mepte ons een tak. Een boom is zelden boos. Hoeveel ingekerfde stammen, omgezaagde lotgenoten zijn nodig om de kruinen bij elkaar te steken, het sap te laten stromen. Zodat alle bomen met hun zanderige voeten het bos, de stad, het land uitstappen en in hun noeste zelfgemaakte bladraket, nerf op nerf met hars geplakt, naar splinternieuwe plekken trekken, om daar onbekommerd met hun wortels in de lommer te gaan staan.

0: De vierde Children's Song van Chick Corea. En door Chick Corea was dat hele leuke muziek, ook om zelf te spelen. Dus als je pingelende vingers hebt, dan kan ik je deze van harte aanbevelen. Het is alweer bijna middernacht. En tot slot nog een heel klein stukje muzikaal speelgoed van Sofia Gubaidulina. Omdat zij de stukjes die ze vroeger als kind moest spelen zo saai vond, schreef ze later als groot mens en componist een boek met speelgoed.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Wil je meer Vivaldi in de lijst? Of liever Hildegard von Bingen? Of stem je op Johann Sebastian Bach? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.

0: www.ragazzi.nl.
1: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
0: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 23 september. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nu nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, is de olieprijs ook weer iets gezakt. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.